0: Studio Brussel.
1: Het is 2:00, goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Spanje mogen de inwoners van 9 dorpen in de regio rond Toledo weer naar huis. De dorpen waren ontruimd vanwege de bosbranden. Ook verschillende wegen die waren afgesloten mogen weer gebruikt worden. In totaal werden de voorbije dagen zo'n 60.000 mensen in Spanje geëvacueerd vanwege bosbranden, niet alleen rond Toledo, maar ook in de regio rond Madrid en in de provincie Ávila. De Franse president Macron heeft een bezoek gebracht aan de brandweerlieden die de zware bosbranden in de buurt van Bordeaux aan het blussen zijn. De situatie is daar een beetje gestabiliseerd, maar de komende dag wordt een nieuwe hittegolf voorspeld die de branden weer kan verergeren. Macron bedankte de brandweerlieden en ook andere hulpverleners. Hij sprak van een ongeziene brand, de zwaarste die Frankrijk gezien heeft sinds de Tweede Wereldoorlog.
2: Il faut bien voir qu'on est confronté à un feu totalement inédit. On a la situation aujourd'hui qui est la plus dure, on n'est jamais mesuré, la plus dure depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et je pense qu'il faut qu'on soit lucide, les semaines à venir seront dures et on doit tenir.
1: Het noordoosten van de Amerikaanse staat Wisconsin is geteisterd door een tornado. De ravage is groot, huizen en wagens zijn beschadigd of vernield en meer dan 30.000 gezinnen kwamen zonder stroom te zitten. Voorlopig zijn er nog geen slachtoffers gemeld. En Remco Evenepoel heeft de voorbije avond het natuurcriterium in Aalst gewonnen. Het eerste criterium is dat na de Ronde van Frankrijk. Evenepoel was blij dat hij kon winnen in Aalst.
3: Ja, dat is van 2019 geleden, dus dat is toch wel al een tijdje. En dat is super fijn natuurlijk. Veel volk dat hier vanavond is afgekomen, dus echt wel mooi. En het doet deugd om allemaal te zien en te horen. Ik kom hier niet heel vaak. Af en toe op training stop ik eens hier, maar niet heel vaak. Dus voor de keer dat ik hier kan zijn en om dan te kunnen winnen is wel een magisch gevoel.
1: De komende dag is er nog het criterium in Roeselaren, donderdag dat in Herentals. En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht bij temperaturen tot 16 graden. Na de ochtend zonnig weer en temperaturen dan tot 29 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Radio Brussel.
1: Het is 3:00, goedenacht. WRT Nieuws met Joppe Matijn. In Spanje mogen de inwoners van 9 dorpen in de regio rond Toledo weer naar huis. De dorpen waren ontruimd vanwege bosbranden. Ook verschillende wegen die waren afgesloten mogen weer gebruikt worden. In totaal werden de voorbije dagen zo'n 60.000 mensen in Spanje geëvacueerd vanwege bosbranden. Niet alleen rond Toledo, maar ook in de regio rond Madrid en in de provincie Ávila. De Franse president Macron heeft een bezoek gebracht aan de brandweerlieden die de zware bosbranden in de buurt van Bordeaux aan het blussen zijn. De situatie is daar een beetje gestabiliseerd, maar de komende dag wordt een nieuwe hittegolf voorspeld die de branden weer kan verergeren. Macron bedankte de brandweerlieden en ook andere hulpverleners. Hij sprak van een ongeziene brand, de zwaarste die Frankrijk gezien heeft sinds de Tweede Wereldoorlog.
2: Il faut bien voir qu'on est confronté à un feu totalement inédit. On a la situation aujourd'hui qui est la plus dure qu'on ait jamais mesurée, la plus dure depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et je pense qu'il faut qu'on soit lucide. Les semaines à venir seront dures et on doit tenir.
1: In de Amerikaanse stad Seattle is de politie nog op zoek naar een derde verdachte die betrokken zou zijn bij de schietpartij op een foodtruck festival. Daarbij vielen vorige nacht 3 doden en verschillende gewonden. Een van de slachtoffers is een jongen van 2 jaar. De politie ging er eerst van uit dat 2 verdachten op elkaar hadden geschoten. Nu blijkt dat er dus nog een derde betrokkenen is. Een van de verdachten is al gearresteerd. Het gaat om een jongen van 15 jaar. De tweede verdachte is bij de schietpartij overleden. En Remco Evenepoel heeft de voorbije avond het natuurcriterium in Aalst gewonnen. Het eerste criterium is dat na de Ronde van Frankrijk. Evenepoel was blij dat hij kon winnen in Aalst.
3: Ja, dat is van 2019 geleden, dus dat is toch wel al een tijdje. En dat is super fijn natuurlijk. Veel volk dat hier vanavond is afgekomen, dus echt wel mooi. En het doet deugd om allemaal te zien en te horen. Ik kom hier niet heel vaak. Af en toe op training stop ik eens hier, maar niet heel vaak. Dus voor de keer dat ik hier kan zijn en om dan te kunnen winnen is wel een magisch gevoel.
1: De komende dag is er nog het criterium in Roeselare. Donderdag dat in Herentals. En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht bij temperaturen tot 16 graden. Na de ochtend zonnig weer en temperaturen dan tot 29 graden. Meer op veertiennieuws.be.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.

winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in uw face als portret. Roken die hees met opzet. Ik was echt slim voor ik dom werd. Judge niet zonder de context. Nee, lig laag net alsof ik de grond ben. In een bad met bubbels ben onsen. Moet niets hebben omdat ik de bron ben. Ik blijf shinen alsof ik de zon ben.

alabaster. Onze vertreffen gepest, het weer opnieuw, iedereen is verbijsterd. Pakken de cups, ja, noem ons Kim Kleisters. Breken die aan het omlet, splitten de winst en omzet.

0: geluk dat is dansbaar. 11 platen geschreven, ben dankbaar. Ervaring, ik was aan lang daar. En betalen, cash dat is standaard. Ik ben on fire, de licht ontvlambaar. Ze zeggen de gie is een chansaar. Ik burn incense, staf aan mijn altaar. Burn calorieën, ben net als een brandhaard. Samen te samen, we dansen die samba. Ja, we pakken geen Els of Lambda. Dat is Grieks voor El Giganda. Ja, zoals koekoek, bonjour, wagwan. Met de fiets of ik kan met de tram gaan. In therapie, maar ik moet nog eens langs gaan. Ik kan niet vliegen zonder een landbaan. Zie ze verliezen, blijf van mijn plan gaan.
1: Chukinho, tjana la salsa.
0: Breken die ei net omlet. Splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in je face als portret. Roken die hees met opzet.

0: Radio Brussel.
1: Het is 4:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Spanje mogen de inwoners van 9 dorpen in de regio rond Toledo weer naar huis. De dorpen waren ontruimd vanwege bosbranden. Ook verschillende wegen die waren afgesloten mogen weer gebruikt worden. In totaal werden de voorbije dagen zo'n 60.000 mensen in Spanje geëvacueerd vanwege bosbranden. Niet alleen rond Toledo, maar ook in de regio rond Madrid en in de provincie Ávila. De Franse president Macron heeft een bezoek gebracht aan de brandweerlieden die de zware bosbranden in de buurt van Bordeaux aan het blussen zijn. De situatie is daar een beetje gestabiliseerd, maar de komende dag wordt een nieuwe hittegolf voorspeld die de branden weer kan verergeren. Macron bedankte de brandweerlieden en ook andere hulpverleners. Hij sprak van een ongeziene brand, de zwaarste in Frankrijk sinds de Tweede Wereldoorlog.
2: Il faut bien voir qu'on est confronté à un feu totalement inédit. On a la situation aujourd'hui qui est la plus dure, on n'est jamais mesuré, la plus dure depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et je pense qu'il faut qu'on soit lucide, les semaines à venir seront dures et on doit tenir.
1: De Amerikaanse rapper David, zijn echte naam is David Burke, zal zich moeten verantwoorden voor een rechtbank voor de moord op een tienermeisje. In september vorig jaar werden er in de auto van de rapper lichaamsdelen van het 14-jarige meisje teruggevonden. De politie vermoedt dat het lichaam van het slachtoffer verscheidene maanden in de auto lag. De voorbije 5 dagen was er een hoorzitting. Er is nu geoordeeld dat er voldoende bewijs is om een proces te rechtvaardigen. David riskeert de doodstraf. En Remco Evenepoel heeft gisteravond het natuurcriterium in Aalst gewonnen. Het eerste criterium is dat na de Ronde van Frankrijk. Evenepoel was blij dat hij kon winnen in Aalst.
3: Ja, dat is van 2019 geleden, dus dat is toch wel al een tijdje. En dat is super fijn natuurlijk. Veel volk dat hier vanavond is afgekomen, dus echt wel mooi. Het doet deugd om allemaal te zien en te horen. Ik kom hier niet heel vaak. Af en toe op training stop ik eens hier, maar niet heel vaak. Dus voor de keer dat ik hier kan zijn en om dan te kunnen winnen is wel een magisch gevoel.
1: De komende dag is er nog een criterium in Roeselaren, donderdag 1 in Herentals. En dan nog het weer. Het blijft droog bij temperaturen tot 16 graden. Na de ochtend zonnig weer en temperaturen dan tot 29 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Je luistert naar Studio Brussel.

0: Radio Brussel.
1: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. In Spanje mogen de inwoners van 9 dorpen rond de stad Toledo weer naar huis. De dorpen waren ontruimd wegens de bosbranden in de buurt. Ook verschillende wegen die afgesloten waren, mogen opnieuw gebruikt worden. In totaal zijn in Spanje de voorbije dagen zo'n 60.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden. Niet alleen rond Toledo, maar ook in de regio Madrid en in de provincie Ávila. In Frankrijk heeft president Macron een bezoek gebracht aan de brandweerlui in de buurt van Bordeaux. De situatie is daar een beetje gestabiliseerd, maar de komende dagen wordt een nieuwe hittegolf verwacht en dat kan de branden weer erger maken. Macron bedankt de brandweerlui en andere hulpverleners. Hij sprak van een ongeziene brand en de zwaarste situatie in Frankrijk sinds de Tweede Wereldoorlog.
2: Il faut bien voir qu'on est confronté à un feu totalement inédit. On a la situation aujourd'hui qui est la plus dure. On n'est jamais mesuré, la plus dure depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et je pense qu'il faut qu'on soit lucide. Les semaines à venir seront dures et on doit tenir.
1: In het park Spoor Noord in Antwerpen zijn gisteravond 4 mensen gewond geraakt bij een zware vechtpartij. 2 van hen liepen steekwonden op. Alle gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Niemand verkeert in levensgevaar. Wat de aanleiding voor de vechtpartij was, is voorlopig nog niet duidelijk. Mogelijk speelde die zich af in de familiale sfeer. In Roemenië is een kerncentrale stilgelegd uit voorzorg. Dat heeft te maken met de uitzonderlijke droogte, waardoor het peil van de Donau heel laag staat. Water uit de Donau wordt gebruikt als koelwater voor de Roemeense kerncentrale en als er niet genoeg koelwater is, kan dat schadelijk zijn voor de reactoren. Daarom wordt de centrale uit voorzorg stilgelegd. Een tekort aan elektriciteit wordt niet verwacht voorlopig. Eerder gebeurde in Frankrijk al hetzelfde, omdat het waterpeil van de Loire te laag stond. Sport Remco Evenepoel heeft het Natour Criterium in Aalst gewonnen, traditioneel het eerste na de Ronde van Frankrijk. Evenepoel haalde het in een sprint voor de Belgische kampioen Rune Hergots en de Fransman Paré Peintre. En ook Michael Obasui zal niet deelnemen aan het EK Atletiek volgende maand in Birmingham. Obasui liep zondag een blessure op tijdens het Belgisch kampioenschap en zal een 6-tal weken buiten strijd zijn. Hij werd gezien als een van de topfavorieten voor goud op de 110 meter horde. Eerder liet ook al Nafi Thiam weten dat ze er niet bij zal zijn op het EK. Het wordt een zonnige dag met na de middag enkele wolkenvelden, vooral in het westen, maxima tot 29 graden. Ook morgen en donderdag zonnig en nog warmer, tot 33 graden. Donderdag neemt de kans op een onweersbui wel toe. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

0: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
1: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
2: Studio Brussel live.

0: heel goedemorgen. Het is 6 uur.
1: VRT Nieuws.
0: Met Stijn de Vart.
2: De bosbranden in Frankrijk en Spanje zijn niet erger geworden. In Frankrijk heeft president Macron een bezoek gebracht aan de brandweerlieden in de buurt van de stad Bordeaux. De situatie daar is een beetje gestabiliseerd, maar de komende dagen wordt een nieuwe hittegolf verwacht die de brandweer kan verergeren. Macron bedankte de brandweerlieden en andere hulpverleners. Hij sprak van een ongeziene brand, de zwaarste situatie in Frankrijk sinds de Tweede Wereldoorlog.
3: Il faut bien voir qu'on est confronté à un feu totalement inédit. On a la situation aujourd'hui qui est la plus dure. On n'est jamais mesuré, la plus dure depuis la Deuxième Guerre mondiale. Les semaines à venir seront dures, on doit tenir.
2: En in Spanje mogen de inwoners van 9 dorpen rond de stad Toledo opnieuw naar huis, na de branden daar. In totaal zijn in Spanje de voorbije dagen zo'n 60.000 mensen geëvacueerd. Niet alleen rond Toledo, maar ook in de regio rond Madrid en in de provincie Avila. In het park Spoor Noord in Antwerpen zijn gisteravond 4 mensen gewond geraakt bij een zware vechtpartij. 2 van hen liepen steekwonden op. Alle gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar niemand is in levensgevaar. Wat de aanleiding van de vechtpartij was, is voorlopig nog niet duidelijk, maar mogelijk was het een familiaal probleem. Remco Evenepoel heeft gisteravond het na-tour-criterium in Aalst gewonnen, het eerste criterium na de Ronde van Frankrijk. Evenepoel haalde het in de sprint van Belgisch kampioen Rune Herregots. Evenepoel was blij dat hij kon winnen in Aalst.
4: Ja, dat is van 2019 geleden, dus het is toch wel al een tijdje. En dat is super fijn natuurlijk. Veel volk dat hier vanavond is afgekomen, dus echt wel mooi. En het doet deugd om het allemaal te zien en te horen. Ik kom hier niet heel vaak. Af en toe op training stop ik eens hier, maar niet heel vaak. Dus voor de keer dat ik hier kan zijn en om dan te kunnen winnen is wel een magisch gevoel.
2: En vandaag is er nog een criterium in de Roeselaren. Het wordt opnieuw een zomerse dag met veel zon, 25 graden aan zee en tot 29 graden in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en nog warmer tot 34 graden. De dagen daarna zomerweer met lokaal mogelijk onweer en temperaturen rond 30 graden.
5: Sam staat op.
6: Sam de Bruin.
0: Dag vrienden, is iedereen een beetje uitgeslapen of zijn we wat grumpy vandaag? Laat eens weten in de app of jullie nog leven, dan ram ik je wakker met Royal Blood.
5: Je luistert naar Studio Brussel.
6: Life is music. I only like

0: Dit is toch het equivalent van een paar dubbele espresso's, denk ik. Royal Blood, I Only Lie When I Love You.
1: Studio Brussel.
2: Sam staat op.
0: Dag schatten, goedemorgen. Jullie zijn kalmpjes vandaag, zeg. Maar toch al een paar wakkere strijders in de app. Welkom allemaal. Ik hoop toch dat je genoten hebt van de nachtrust, want het was de laatste aanvaardbare nacht voor een tijdje. De hitte staat weer aan onze voordeur te kloppen en overdag kunnen we dat wel aan. Maar s'nachts is dat puffen en blazen en zweten een hel. I feel you en ik sta aan jullie zijde elke ochtend de komende weken, dus no worries. We gaan hier samen doorploeteren. Komt in orde. We hebben dit al eerder gedaan deze zomervakantie. Wat wel positief is aan deze dinsdag, het is Ticket Tuesday.
2: Studio Brussel.
1: Ticket Tuesday.
2: Ticket Tuesday.
1: Luister naar Studio Brussel.
2: En win vandaag jouw ticket voor Lokerse Feesten en Suikerrock.
0: Je kan vandaag tickets winnen voor de Lokerse Feesten die vrijdag beginnen en voor Suikerrock dat volgende week begint. We gaan daar nog niet direct in vliegen. Geen paniek, ik geef je nog een uurtje om rustig wakker te worden en om 7 uur leg ik uitgebreid uit wat de bedoeling is.
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
2: Luister, speel mee en win jouw ticket voor Lokerse Feesten en Suikerrock.
1: Studio Brussel.

0: Echt een plaatje om de dag mee te starten, deze. Walking on a Dream. Van vandaag het toepasselijke Empire of the Sun. Een heel goede morgen allemaal. Het is dinsdagochtend. Voor sommigen begint hij een beetje moeizaam. Anderen zijn gewoon al volop aan het travakken. En zo hoort het ook. Allee, niet per se, maar het mag als je dat dan doet met natuurlijk Boer Steven. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Sam.
0: Is dit de Boer Steven die de afgelopen week voor het eerst naar Tomorrowland geweest is?
1: Ja, de enige echte.
0: Ongelooflijk. Boer Steven, hoe was jouw eerste keer Tomorrowland?
1: Eigenlijk wel, was dat eigenlijk wel een super ervaring. Enorm veel volk, hele goede muziek. Ik vond het echt machtig.
0: Allee, zalig dat je dat hebt kunnen meemaken, maar ondertussen sta je alweer zwaar te werken op de boerderie. Hoe is het daar? Wat is er aan het gebeuren op dit moment op de boerderij?
1: Dus bij ons zijn de scouts van Poperingen voor het moment hier op kamp. Al de hele maand juli.
0: Ja.
1: En er is hier een meisje, er kwam gisteravond een meisje naar mij met de vraag van Boer Steven, ga ik morgenochtend, als vandaag, u helpt me met de koeien maken. Dat is een opdracht dat meisje gekregen heeft. Ik zei ja, natuurlijk. En zo zijn we nu de koeien aan het maken.
0: En ze is daar nu bij u bezig de koeien te melken?
1: Ja, die staat in vlak naast mij, in een vrouw met de botjes aan, koeien aan het maken.
0: Wat is haar naam?
1: Tess.
0: Steven, geef ze een keer door, geef Tess een keer door, kom.
1: Absoluut.
0: Ja.
2: Hallo?
0: Hallo, dag Tess. Dag Tess, het is in mijn stad van Studio Brussel. Ik hoor dat jij daar een uier van een koe in je handen hebt.
2: Momenteel nog niet. We zijn eerst bezig met de mest.
0: Ja, oké. Okay. Zo om 6:00 's ochtends de mest beginnen opkuisen. Ook gezellig. Hoe loopt dat daar? Hoe voelt het om met die beesten bezig te zijn?
2: Leuk, ja.
0: Ja.
2: Het gaat automatisch, dus ik moet mijn handen eigenlijk niet vuil maken.
0: Oh,
2: maar
0: zalig.
2: Nog niet momenteel.
0: Nee, maar ja inderdaad. Er gaat nog wel wat vuiligheid bij komen kijken natuurlijk. Maar het is dus machinaal de koeienmelken dat je gaat helpen straks.
2: Ja.
0: Wat een chance. Ik dacht al even dat jij heel wat grenzen ging moeten overschrijden en aan dat beest moeten zitten potelen, maar dat is dus niet het geval. Is het een beetje leuk daar op kamp bij Boer Steven?
2: Ja, superleuk. Superleuke locatie. En we hebben al veel leuke dingen gedaan.
0: Maar
2: al van activiteiten en zo.
0: Ook wel al aan het opstaan om 6:00 ochtends. Dat is toch heel vroeg?
2: Ja, ik heb een wekkertje gekregen. En ik ben onmiddellijk wakker gekomen. Dus
0: zalig. Je klinkt fris, dat is het belangrijkste.
2: Op die manier is het niet zo moeilijk.
0: Nee, absoluut niet. Er zijn veel mensen die samen met jou wakker zijn, die allemaal naar Studio Brussel aan het luisteren zijn. Ik ga wat goede platen voor jullie draaien, zodat die koeien extra melk produceren. En dan wordt het alleen maar leuker. Geniet er ervan. Life is music.

0: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
1: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
2: Studio Brussel live.

0: is helemaal oké. Okay. Doe het maar lekker rustig vandaag. Adem nog eens extra in en uit. Kijk even naar buiten of er wel ergens een zonnestraal te zien is of een mooi gekleurde lucht. Ik kan het hier niet zien. Ik zit hier gewoon achter een microfoontje natuurlijk. Maar ik heb wel goede platen die erbij zouden kunnen passen, zoals deze Rain Me In van Sam Fender en Olivia Dean. The Opposites komen er ook aan met een lied dat misschien wat toepasselijker wordt de volgende dagen. Het is getiteld Slapeloze Nachten.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be. Knaldi.
2: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 €. Aldi, altijd slim.
3: Hey, zin in een nieuwe keuken?
4: Geniet nu van zomerse kortingen op al onze keukens. Ga eerst naar Grando.
5: Grando, Grando, Grando.
6: Studio Brussel.

0: Hopelijk niet, hè.
1: Heerlijk nachtje gehad. Mag ik voor jou hopen, want de komende nachten zal het moeilijker worden met die warmte. Dan kunnen er slapeloze nachten volgen. Maar laat ons hopen van niet. Die Opposites waren dit. Die Opposites die helemaal terug zijn. Ze hebben nieuwe muziek gemaakt. Ga je zeker nog horen op Studio Brussel. Wat je ook nog een paar keer gaat horen op Studio Brussel. Sorry daarvoor. Dat zijn de natte poepen van Hugel.

0: Driving to the sun. Het is bijna 6:30. Stijn, hoe is het ondertussen met de bosbranden in Frankrijk en Spanje?
1: Wel, in Frankrijk zijn de bosbranden in Bordeaux nog altijd stabiel. Dat wil niet zeggen dat ze geblust zijn, in tegendeel. Maar ze zijn dus ook niet verergerd. En de Franse president Macron heeft gisteren de brandweerlieden bezocht bij Bordeaux. En hij zei dat het de zwaarste situatie is in Frankrijk sinds de Tweede Wereldoorlog. En in Spanje gaat het iets beter rond de stad Toledo. Inwoners van 9 dorpen mogen daar opnieuw naar huis. En in Park Spoor Noord in Antwerpen zijn gisteravond 4 mensen gewond geraakt bij een zware vechtpartij. 2 van hen liepen steekwonden op. Ze werden alle 4 naar het ziekenhuis gebracht en de politie gaat ze nu ook allemaal ondervragen. Het zou gaan om een ruzie in de familiale sfeer.
0: Het weer ziet er goed uit vandaag, hè?
1: Ja, het wordt echt mooi zomerweer vandaag. Veel zon, 25 graden aan zee en 29 graden in het binnenland. Ook morgen opnieuw zonnig en nog warmer tot 34 graden.
0: Ook Dorien uit Geraardsbergen en Stijn uit Maldegem bevestigen de zon hier in de app van Studio Brussel met een prachtige foto. Dat zie ik heel graag binnenkomen. Dank jullie wel daarvoor. Ik zag dit weekend een TikTok van onze grote vriendelijke muzikale reus uit Schepdaal, Berre. Die schreef: POV, you're watching Love Island UK for the drama and suddenly your own song comes on. How Beautiful This Life is, het lied van de warmste week, was te horen in de Britse Love Island. Dit is Berre.
2: Sam staat op.
3: Studio Brussel. I don't

0: vrolijk aan het wakker worden. Dat is fijn. Tim stuurt in de app. Beste Sam, vandaag nog eens goed vroeg wakker om te genieten van deze heerlijke zonnigdag. En met Nirvana begint het al perfect. Ook Ine heeft laten weten, dit is de eerste werkdag na 2 weken vakantie. Zonnige groetjes uit Deinzen.
1: Brussel. Sound staat op. Sneller dan de zang.
0: Super blij om te merken dat jullie er toch aan doorkomen zijn op deze dinsdag. Geniet er keihard van. Het wordt een prachtige dag, inderdaad. Lekker warm. En we gaan doen alsof we dat alleen maar leuk vinden. Oh, heerlijk. Voor de rest gaan we ons gewoon lekker bezighouden op deze dinsdagochtend met een spelletje. Sneller dan de zang spelen we elke dag. Het concept is best simpel. Jij moet gewoon raden wie de artiest is voor die begint te zingen. Ik zet dus een plaat op en dan moet je beginnen raden. Zo gaat het eigenlijk. Als jij eens wil meespelen, doe dat dan nu.
1: Ben jij sneller dan de zang?
2: Stuur dan nu sneller in de app van Studio Brussel.

0: Superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Een dessertje.
0: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
2: Oh, pavlovit.
0: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
4: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolde. Nu een Beko 9 kilogram energiezuinige warmtepompdroger voor €599. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.

to me. I need it so bad. Oh, mean it to me. I need it so bad.

0: toch zal het gebeuren, Nathaniel Rateliff. Je zal ouder worden. I need never get old. Goedemorgen, het is 7:15 op dinsdagochtend.
1: Studio Brussel. Sam staat op. Sneller dan de zang.
0: En we spelen vandaag met Dries. Goedemorgen, Dries.
2: Goedemorgen.
0: Waar bel ik jou?
2: Vanuit Leuven nu, op dit moment.
0: Vanuit Leuven. Je bent oorspronkelijk wel van wat verder, denk ik. Ik hoor daar toch een licht Limburgse tongval.
2: Ja, toch. Ik ben van Hamond-Achel.
0: Hamond-Achel? Oh, dat is toevallig. Ja. Wist je dat daar dit weekend een vijfvoudig wereldkampioen gevierd is?
2: Nee. Dat weet ik eigenlijk niet. Nee.
0: Het gaat over de koninklijke fanfare Kempenbloei in Hamond-Achel. Die zijn voor de vijfde keer wereldkampioen geworden in de, blaasmuziek. Okay. Een soort Olympische Spelen van de blaasmuziek. Prachtig, echt prachtig. Dat is Limburg voor mij. Kijk, Limburg voor life.
2: Dat is niet mijn genre.
0: Nee, maar dat is helemaal niet erg. Ik denk dat je het belangrijker is dat je een ander genre beter kent. Want we spelen hier natuurlijk met typische Studio Brussel muziek, dit spelletje. Het is eenvoudig, hè. Ik ga een plaat starten en jij moet gewoon zeggen wie de artiest is nog voor die begint te zingen. Je hebt veel kansen vandaag, Dries, want het is een intro van maar liefst 28 seconden. Dat is niet verkeerd. Toch? Dus je hebt tijd om na te denken. Het begint wel wat raar. Je denkt in het begin van, oei, is dat nummer nu al begonnen of niet? En dan plotseling gaat er nog wat beweging in komen en dan ga je denk ik wel vatten wie het precies is. Ga je het wagen?
2: Ik ga een kans geven.
0: Je bent voorzichtig, dat vind ik heel schattig. Je wil niet pochen op voorhand, dat vind ik echt mooi. We gaan het gewoon doen. Hier komt jouw opgave. Voilà, het is begonnen.
2: Is dat een weekend?
0: Maar allee, dat kan toch niet, dat is ongelooflijk, hè?
2: Ja.
0: Dries, we hebben één noot gehoord. Letterlijk één noot hebben we gehoord en jij wist meteen dat het een weekend was.
2: Ja. Zo ben ik. Ik ben on fire. Nu mag ik wel pochen, toch?
0: Nu mag je intens pochen zelf. Zou het wel eens kunnen dat jij ook een goede student was of bent?
2: Ik zit nu in mijn laatste jaar, dus goed genoeg.
0: Wat studeer je?
2: Klinische psychologie.
0: Ja, dat ben je al een chique tip natuurlijk. Hè. En waarschijnlijk geen herexamens, hè?
2: Nee, klopt.
0: Dus we zijn gewoon met een intellectueel te spelen, dit spelletje. Zo is het makkelijk om te winnen natuurlijk.
2: Ja, dat is waar.
0: Keigoed
2: dus
0: gedaan.
2: Nu heb ik volledig tijd om een studentenjob te zoeken.
0: Ga ervoor.
2: Als iemand in Leuven een studentenjob heeft, please, ik vind helemaal niks.
0: Voilà, hij is leuk en hij weet iets van muziek. Komt goed, veel

Nog een paar weken wachten en dan komt de film van Green Day uit. Queens of the Stone Age die doen het heerlijk chill deze ochtend met hun nieuwste single Easy Street. En in de videoclip die bij dat nummer hoort, daar wordt Josh Homme met bebloed gezicht belaagd door een hele meute in zijn straat. Redelijk akelig en redelijk het omgekeerde van wat een Easy Street hoort te zijn. Wel een prachtig nummer. Queens of the Stone

0: Disney Plus heeft nu ook Hulu. In Hulu-verhalen grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
1: Hey, zin in een nieuwe keuken?
2: 3 nieuwe winkels. Dat betekent extra voordelen bovenop onze solde. Ga eerst naar Grando. Grando.
3: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
4: Goedemorgen, het is 7 uur.
5: VRT Nieuws.
4: Stijn de Vart.
6: In Antwerpen was er een zware vechtpartij. In het Parkspoor Noord zijn gisteravond 4 mensen gewond geraakt bij een zware vechtpartij. 2 van hen hadden steekwonden. Alle gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar niemand is in levensgevaar. De politie gaat hen allemaal ondervragen.
7: Alle 4 zijn ze gisteravond gearresteerd als verdachte, ook al zijn ze ook slachtoffer. Want we willen natuurlijk weten wie welk aandeel heeft. Dus het verder onderzoek zal moeten uitmaken binnen welke context dat die feiten zich hebben afgespeeld. En we sluiten niet uit dat het zelfs iets binnen de familiale sfeer is.
6: Voor het eerst is in ons land een nieuw varkensvirus vastgesteld, het Fox Parvovirus. Het virus stook de voorbije jaren al op in Nederland en Duitsland, maar nu dus ook bij ons. Voor mensen is het niet gevaarlijk, maar bij biggen veroorzaakt het opvallende symptomen, zegt Dierengezondheidszorg Vlaanderen.
8: Het Fox Parvovirus circuleert waarschijnlijk al langere tijd op de Vlaamse varkensbedrijven. Met DGZ Vlaanderen hebben we het nu voor het eerst gedetecteerd op een Vlaams varkensbedrijf. Geïnfecteerde biggen hebben uitpuilende ogen, rode haarloze huid, al genezen ze doorgaans volledig binnen de 3 tot 4 maanden. En wat belangrijk is, het virus vormt geen enkel risico voor de mens.
6: In het zuiden van Frankrijk, in het departement Landes, zijn duizenden mensen gisteravond naar huis teruggekeerd nadat ze waren geëvacueerd voor de bosbranden in de buurt. Het vuur is daar nu onder controle. Dan is er ook nog de brand dichter bij de stad Bordeaux. Die is de voorbije dagen niet meer groter geworden, maar is wel nog altijd hevig. De Franse president Macron bezocht gisteren de brandweerlieden daar en zei dat het de zwaarste situatie is in Frankrijk sinds de Tweede Wereldoorlog.
9: Il faut bien voir qu'on est confronté à un feu totalement inédit. On a la situation aujourd'hui qui est la plus dure qu'on ait jamais mesurée, la plus dure depuis la Deuxième Guerre mondiale. Les semaines à venir seront dures et on doit tenir.
6: Ook in Spanje, en de omgeving rond Madrid, is de brand nog altijd niet onder controle. Zowel in Frankrijk als in Spanje wordt het de komende dagen weer droger en heter. En dat kan het vuur dus erger maken. In de VS zal de rapper David zich voor de rechtbank moeten verantwoorden voor moord. Zijn echte naam is David Burke. Vorig jaar in september vond de politie lichaamsdelen van een meisje van 14 in zijn auto. Het lichaam lag er vermoedelijk al maanden in. De voorbije 5 dagen was er een hoorzitting waar de rechter de rapper kon ondervragen. En er is nu geoordeeld dat er genoeg bewijs is voor een proces. David riskeert de doodstraf. Het wordt opnieuw een zomerse dag met veel zon, 25 graden aan zee en 29 graden in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en nog warmer tot 34 graden. De dagen daarna zomerweer met lokaal mogelijk onweer en temperaturen rond 30 graden.
10: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
11: How do we feel, Belgium?
12: Let me hear you scream!
13: Luister de hele dag naar Studio Brussel en win jouw ticket voor Lokerse Feesten en Suikerrock.
14: Studio Brussel.
15: Sam staat op.
14: Sam de Bruin.
16: Zeg nu niet dat je het niet gehoord hebt. Het is Ticket Tuesday vandaag. Ik leg je uit hoe je tickets scoort na Fleabag van Youngblood.
17: Je luistert naar Studio Brussel.
14: Life is music. I'm just

0: Yeah, Youngblood op Studio Brussel met Fleabag.
1: Studio Brussel. Tuesday.
2: Luister naar Studio Brussel.
1: En win vandaag jouw ticket voor Lokerse feesten en Suikerrock.
0: Ja, het is 2 voor de prijs van 1 op deze Ticket Tuesday. Allee, niet helemaal, maar toch. We spelen vandaag namelijk de hele dag op Studio Brussel voor tickets voor de Lokerse feesten en voor Suikerrock. Lokerse feesten starten dit weekend al. Dat is 10 dagen groot feest met de legendary paardenworsten op het menu en een fantastisch diverse line-up. Elke dag klinkt daar wat anders. Dat is heel fijn om te ontdekken. Je kan er ook zalige artiesten ontdekken in de Club Studio Brussel trouwens op Lokerse feesten. Het weekend erop is dan Suikerrock in waar je kan gaan feesten in The Box by Studio Brussel. Een zeecontainer is dat die omgebouwd wordt tot een dansclub. En voor de rest natuurlijk ook heel wat goede artiesten op die podia daar. Dit zijn er een paar die je op een van die twee festivals kan tegenkomen.

0: Lenny Kravitz. Netsky.
1: Nothing hurts like the war.
0: And Editors.
1: Nothing hurts like the war.
2: Wij geven de hele dag tickets weg voor zowel Lokese Feesten als Suikerrock. Dit uur kan je tickets winnen voor Suikerrock. En niet zomaar tickets, maar wel een VIP-duo-ticket voor de vrijdag van Suikerrock. Die dag kan je heerlijk luxueus gaan genieten. Van onder andere Joost, Young Yellow, Used, Blackwave, Glinsal en Zwangere Gie. Hoe speel je mee voor dat VIP-duo-ticket voor de vrijdag van Suikerrock? Wel, hoor je het komende uur op Studio Brussel een nummer van Zwangere Gie? Stuur dan Ticket Tuesday in de app van Studio Brussel. Maar dus enkel als je Zwangere Gie op de radio hoort. Nick uit Aarschot heeft nu al gestuurd. Dat is te vroeg.
3: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
4: Luister, speel mee en win jouw ticket voor Lokerse Feesten en Suikerrock.
3: Studio Brussel,
4: de festivalzender.
2: Dit is ook te vroeg. Ik heb je wel gezien in de app. Dit is Phoebe Bridgers, geen zwangere Gie. De titel van dit nummer is Lost Boy.

0: Anna, Frank, Steve, Lieve, allemaal goed geprobeerd, maar allemaal niet juist. Enkel als je zwangere Guy hoort, stuur je Ticket Tuesday in de app om tickets voor Suikerrock te winnen. En dit is ook een cat uit Brussel. Stromae, maar dat is niet de juiste. Toch complimenten voor de poging. System of a Down zal jullie nog even wakker schudden met Chop Suey.
1: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Philips 5400 serie Latego Espresso machine voor €439. Bestel nu online en haal hem een half uur later al af in de winkel. Mediamarkt.

0: ik moet nu door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
1: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
0: Echt of wat?
2: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet

0: my dear.
1: Mumford & Sons.
0: Deny my dear.
1: Met Little Lion Man.
2: Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
3: Onze hotshot is deze week de gloednieuwe muziek van The Strokes. Ze brachten een nieuwe plaat uit en vorige week Reality Awaits. En dat is zo herkenbaar, The Strokes. Het is zoals het al 25 jaar zijn, The Strokes. Met als enige verschillen dat er nu autotune op Julian Casablancas zijn stem zit voor het artistiekere effect. En dat hij ook een heel aantal andere artiesten dist in dit nummer. Wat waarschijnlijk voor een soort komisch effect is. Lonely in the Future, zo heet het nummer.
2: De beste muziek.

0: Dat van de Strokes, Lonely in the Future. Het is 27 over 7. Stijn, in het nieuws heb je vandaag een tip voor jongeren die nog twijfelen over hun studiekeuze volgend academiejaar.
1: Ja, ze kunnen misschien kiezen voor een studie binnen IT, want dan maken ze zeker kans op werk. Want op dit moment heeft 1 op de 3 grote bedrijven nood aan IT'ers. Dat blijkt uit een bevraging van HR-dienstverlener SDWorks. 80% van de bedrijven gaat de komende 6 maanden personeel aanwerven in IT, digital en data. En de jongerenlijn AWEL heeft dringend nood aan meer vrijwilligers. Jongeren en kinderen die willen praten over een probleem kunnen bellen of chatten met AWEL, maar vorig jaar hadden ze 1/4 minder gesprekken omdat ze te weinig mensen hebben om die gesprekken te doen. Ze zoeken 100 mensen die aan een opleiding bij AWEL willen beginnen.
0: Het weer, dat wordt mooi vandaag.
1: Ja, het is echt mooi zomerweer vandaag. Veel zon, 25 graden aan zee, 29 graden in het binnenland. Ook morgen opnieuw zonnig en nog warmer tot 34 graden.
0: Heerlijk. Veel mensen luisteren nu met gespitste oortjes. In de hoop dat ik Zwangere Guy draai op de radio. Want als je Zwangere Guy hoort op Studio Brussel dit uur en dan Ticket Tuesday stuurt in de app, dan maak je kans op een VIP-ticket voor de vrijdag van Suikerrock. Zal de volgende plaat Zwangere Guy zijn? Dat is de vraag die nu door die mensen hun hoofd spoelt. En ze hebben al getipt in de app waarschijnlijk, die Ticket Tuesday. En dan staan ze klaar om te verzenden zodra ik de plaats

0: Ik zou blijven als ik jou was.
1: Studio Brussel.
2: Ticket Tuesday.
1: Ticket Tuesday.
2: Luister naar Studio Brussel.
1: En win vandaag jouw ticket voor Lokerse feesten en Suikerrock.
0: Opgepast. Het is de laatste keer dat ik het ga uitleggen. Want ik wil het ook gewoon een beetje spannend houden vandaag. De hele dag maak je kans op tickets voor Lokerse feesten en Suikerrock. Nog voor het nieuws van 8 uur maak je hier specifiek kans op een duo VIP-ticket voor de vrijdag van Suikerrock. Dat is de dag dat Joost daar speelt, Young Yellow, Used, Blackwave, Glintzal en Zwangere Gie. Je kan die tickets dit uur enkel winnen als je een nummer van Zwangere Gie hoort. En op dat moment stuur je Ticket Tuesday in de app van Studio Brussel. Als ik je daarna opbel, moet je nog één vraag beantwoorden. En dan zijn die tickets misschien wel van jou. Maar vanaf nu herhaal ik het dus niet meer om het extra spannend te maken. Hoor je Zwangere Gie? Dan pas moet je sturen.

0: 4 dagen om te profiteren van de solde bij Krevel. Met kortingen tot wel -50% in de winkel en op krevel.be.
1: Krevel, leef beter.
2: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
3: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
2: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.

0: Moving With You van Netsky en Jenna G. Afgelopen 10 dagen waren crazy voor nationale held Netsky. Het eerste weekend van Tomorrowland speelde hij eerst op de openingsparty The Gathering, dan op zaterdag op de Freedom Stage. Op dinsdag speelde hij in het Jubelpark, een crazy set vol gastartiesten ter ere van de nationale feestdag. Met dan in het publiek onze Belgische prinsen en prinsessen en het ouderlijke koningspaar. Afgelopen zaterdag sloot hij dan The Great Library Stage af tijdens het tweede weekend van Tomorrowland met Lost Frequencies, die hem op podium kwam vergezellen als een soort hype man. Heel cool om te zien. En dan wordt hij ook nog eens vader binnenkort, heeft hij bij ons verklapt een week geleden. Het is hem allemaal zo gegund. Netsky is een heerlijke mens. En kijk eens hier, ik heb hier nog een lokale legend voor je klaarstaan.
1: Studio Brussel.
2: Yo, dit is zwanger. Peace, love and Studio Brussel.

0: Je kon hem al zien op Rock Werchter. Ook op Werchter Parklife. Op Doer heeft hij net gespeeld. En misschien ga je hem wel zien live op Suikerrock.
1: Studio Brussel.
0: Tenminste, als je gestuurd hebt in de app van Studio Brussel. Want je moest Ticket Tuesday sturen als je een zwangere Gie hoorde op de radio. Wie heeft dat gedaan? Spannend.
2: Hallo, met Linde?
0: Linde, hallo. Heb jij toevallig Ticket Tuesday gestuurd in de app van Studio Brussel?
2: Ja, dat heb ik gedaan.
0: Omdat je graag naar zwangere Gie zou gaan kijken en al die andere artiesten op de vrijdag van Suikerrock.
2: Ja, zeker.
0: Oké, je bent er bijna, Linde. Je moet één vraag beantwoorden en dan zou jij als VIP naar Suikerrock kunnen gaan volgende week vrijdag. Hou je klaar. Hier komt de vraag. In de titel van zijn tweede plaat stelt zwangere Gie een vraag. Die vraag is, wie is Gie? Zijn nieuwste album lijkt daar een antwoord op te hebben. Want wat is de titel van die meest recente plaat? Het is dus een antwoord op de vraag, wie is Gie? Wat denk je, Linde?
2: Dit is Gie?
0: Ja, hoor. Zeker. Hebla. Linde, proficiat. Jij mag naar Suikerrock in Tienen. Dat is niet super ver van Leuven, hè?
2: Nee, nee.
0: Dat gaat wel lukken, denk ik. Je gaat daar een heel fijne avond beleven. Je mag nog iemand meenemen. En als VIP's worden jullie daar heerlijk verwend. Geniet ervan.
3: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
1: Luister, speel mee en win jouw ticket voor Lokerse Feesten en Suikerrock.
3: Studio Brussel.
1: De festivalzender.
0: Niet opgeven als je nu niet gewonnen hebt. Het is de hele dag op Studio Brussel. Zowel Suikerrock als Lokerse Feesten. Maar nu mag je de stress even loslaten. Dit is Stressed Out van 21 Pilots.

0: cool, omdat het deze dinsdagochtend Prada was dat, van Ray natuurlijk. Ik heb wel iets rustiger om dit uur mee af te sluiten voor we naar het nieuws van 8 gaan. Het is namelijk de akoestische versie van Angèle, haar danstrack Dealer.
1: Life is Music.
2: Studio Brussel.

0: Vanavond op VRT1.
1: Oh my. Spellen aan dag vandaag. Volgens mij gaat dat de moeite zijn. Want er wonen mogelijk de beste klimmers van de wereld.
0: Op VRT1 trekt Tom naar het adembenemende Pakistan in Reizenwaas de bucketlist. Op VRT Canvas in Ancient Superstructures ontdek je dan weer een waanzinnig kasteel. Of kies op VRT Max voor The 7-Year Itch met Marilyn Monroe. Veel kijkplezier.
2: Aldi, 27% korting op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldieprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
3: Dit is Studio Brussel.
4: Het is 8 uur, een goedemorgen.
5: VRT Nieuws.
4: Met Stijn de Fort.
6: De jongerenlijn zoekt dringend extra vrijwilligers. Kinderen en jongeren die met een probleem zitten kunnen bellen of chatten met AWEL, de jongerenlijn. Maar 3 op de 5 oproepen kunnen niet beantwoord worden omdat er te weinig vrijwilligers zijn.
7: De grootste verklaring is het feit dat wij in 24 geen opleiding hebben kunnen organiseren. Waardoor we enkel een uitstroom aan vrijwilligers hadden, maar geen instroom. En dat laat zich meteen voelen in het aantal gesprekken dat wij kunnen voeren. De kinderen en jongeren moeten dan langer wachten om een gesprek te kunnen voeren. Dus dan haken ze ook af. En dat maakt dat we in 25 een pak minder gesprekken hebben kunnen voeren dan het jaar ervoor. En daar willen we natuurlijk iets aan doen.
6: AWEL hoopt dat enkele honderden kandidaten zich inschrijven voor een opleiding, zodat minstens 100 extra vrijwilligers aan de slag kunnen. Bellen kan gratis via het nummer 102 en chatten kan via awel.be. In Antwerpen is er opnieuw een steekpartij geweest. Vanmorgen vroeg is een vrouw neergestoken in het Schipperskwartier. De vrouw van 50 lag op de grond toen de politie aankwam. Ze is er erg aan toe, maar niet meer in levensgevaar. En gisteravond was er ook een steekpartij in het Parkspoor Noord. 4 mensen zijn gewond geraakt bij een zware vechtpartij daar en 2 van hen hadden steekwonden. Alle gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar niemand is in levensgevaar. De politie gaat hen nu allemaal ondervragen.
8: Alle 4 zijn ze gisteravond gearresteerd als verdachte, ook al zijn ze ook slachtoffer. Want we willen natuurlijk weten wie welk aandeel heeft. Dus het verder onderzoek zal moeten uitmaken binnen welke context dat die feiten zich hebben afgespeeld. En we sluiten niet uit dat het zelfs iets binnen de familiale sfeer is.
6: De Duitse politie hield de dader van de aanslag op de Pride in Berlijn wel degelijk in de gaten. Dat zeggen Duitse media. De man van 21 reed zaterdag met een bestelwagen in op de deelnemers van de Pride. 1 vrouw is overleden en bijna 30 mensen raakten gewond. De dader werd doodgeschoten door de politie. Hij had banden met terreurgroep IS. Collega Jeroen Rijgaard is in Berlijn en legt uit hoe de politie de dader controleerde.
9: Onder meer door zijn internetgebruik in de gaten te houden zijn gsm en op Vallens zijn huis werd ook gefilmd met camera's. En zo'n camera heeft hem bijvoorbeeld nog gefilmd een uur voor hij de aanslag pleegde. Nu, uit die beelden zou er wel niets op gewezen hebben dat hij van plan was om tot zo'n daad over te gaan. En de man had natuurlijk ook geen huisarrest. Hij mocht buiten.
6: En de brand bij Bordeaux in het zuiden van Frankrijk is nog steeds niet onder controle, maar is ook niet erger geworden. De hulpdiensten vrezen daar wel voor, omdat er vanaf vandaag een nieuwe hittegolf aankomt, de 2e al in een maand tijd. En er zijn nog problemen, zegt Hilde Mertens die daar is.
10: Samen met de wind die ook weer aanwakkert en deze namiddag uit het zuiden komt. Dat wordt weer een verschroeiende, warme, droge wind. Vrezen de hulpdiensten en de brandweer in het bijzonder dat dat vuur weer kan oplaaien, aanwakkeren en zich verspreiden. Men is bijzonder waakzaam en hier worden ondertussen 2700 brandweerlieden ingezet om dat vuur te bestrijden.
6: Het wordt opnieuw een zomerse dag met veel zon, 25 graden aan zee en tot 29 graden in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en nog warmer tot 34 graden. En de dagen daarna zomerweer met lokaal mogelijk onweer en temperaturen rond 30 graden.
4: Op de Antwerpse ring richting Gent is een kwartier vertragen van Antwerpen-Noord tot Deurne. Daar staat een defect voertuig op de rechterrijstrook. Daardoor is het ook 10 minuten aanschuiven op de E19 richting Antwerpen vanaf Kleine Bareel.
3: Sam staat op.
0: Sam de Bruin.
4: Ik draai straks het nummer van Rock Werchter dat mij deed janken en ik wou dat ik geen reden had om dat eens te spelen. Je hoort het na Norris Barkley.
3: Je luistert naar Studio Brussel.
0: Life is music.

0: Gnarls Barkley met Crazy. En crazy is de staat van de wereld op dit moment om zoveel verschillende redenen.
1: Studio Brussel.
2: Studio Brussel.
1: Sam staat op.
2: Sam de Bruin.
0: Maar afgelopen weekend nog eens extra voor mensen die eigenlijk alleen maar openheid en liefde willen vieren. Want zaterdag reed iemand met een busje in op de menigte bij de Pride in Berlijn. Je hoorde het daarnet ook nog eens in het nieuws. Er vielen toen 1 dode zaterdag en 29 gewonden. De dader die is gisteren ook doodgeschoten. Iets wat eigenlijk een kleurrijk feest van liefde en vrijheid had moeten zijn, kreeg zo nog maar eens een donkerzwarte rand. En dat is zo pijnlijk. Over 2 weken is er de Pride in Antwerpen. En collega Bert van Steenbergen belde gisterenavond met Geert, de voorzitter van de Antwerp Pride, om te horen hoe het nu met hen gaat en of zij extra voorzorgsmaatregelen nemen.
3: Op zich extra maatregelen zijn, denken wij, op dit moment niet nodig. We gaan zeer waakzaam, extra waakzaam zijn natuurlijk. Het OCAT heeft op dit moment nog niet het beveiligingsniveau opgetrokken. Wij moeten zeggen dat we in Antwerpen een enorme goede band hebben met de politie die alles goed screent. Die hebben daar ervaring mee. Die hebben internationale uitwisselingen. Dus ik denk dat we in Antwerpen in goede handen zijn en dat we al jaren op zulke scenario's zouden voorbereid kunnen zijn.
0: Geert had vooral ook een heel belangrijke en krachtige boodschap nog voor iedereen.
3: Dat is toch wel wat meer en meer angst dat in de community leeft. Er gebeurt van alles rondom ons internationaal. Maar wij hebben gezegd, laten we naar buiten komen, laten we opkomen voor elkaar, laten we samen verbinding zoeken en laten we samen naar buiten komen op straat en te laten zien dat wij wel met veel zijn en dat we fearless kunnen zijn.
0: We zijn fucking fearless. Krachtige woorden zijn het die mij meteen deden denken aan een live moment van Rock Werchter dit jaar. Want daar speelde Dressed Like Boys het nummer Stonewall Riots Forever. Dat gaat over de Stonewall Inn, een queer bar in New York, legendarische queer bar, waar eind jaren 60 eigenlijk de Pride Movement begonnen is. Dat gebeurde nadat de politie de keet voor de zoveelste keer kort en klein hadden geslagen. Een bar waar mensen eindelijk veilig samen met elkaar konden zijn. En het mocht alweer niet van de politie. De queer community pikte dat niet langer en kwam toen op straat. En zo is de Pride geboren. En jammer genoeg is dat dus nog altijd nodig. Jelle den Turk van Dressed Like Boys die vertelt dat verhaal ook telkens wanneer hij dat nummer speelt. En het is zo mooi om te zien hoe iedereen op dat moment even meeleeft. Ook als je niks met de queer community rechtstreeks te maken zou hebben. Als je zelf straight bent. Iedereen gaat daar even helemaal in op en doet mee. En dat is prachtig om te zien. Ook aan het einde van het nummer wanneer iedereen, ook op Rock Werchter, een volledige tent, zijn arm in de lucht steekt met een gebalde vuist om te laten zien van fuck you assholes als jullie hier iets willen kapotmaken wat eigenlijk zo mooi is. Daar gaat Stonewall Riots Forever eigenlijk over. Dit is die live versie van op Rock Werchter van Dressed Like Boys.
2: Studio
1: Brussel.
2: Sam staat op.
4: Clubs came down, but a brick wall opened up.

Hey, goedemorgen. Het is dinsdagochtend, 7:45. Van een storm zoals in deze Storm 2 is geen sprake. Het is volle zon. We krijgen tot 29 graden vandaag. Morgen wordt het nog warmer, dus neem die icepacks mee. The Wires, je mobiele airco's, anders wordt het blijten. Arctic Monkeys is een verfrissende band. Met het nummer Crying Lightning nu op Studio Brussel.

0: Kidnet stelt voor het gloednieuwe Like Me assortiment. Start het schooljaar met de coolste schoolspullen.
1: Wow.
0: Pennenzakken, mappen, schriften, brooddozen en nog veel meer.
1: Oh my god, zo mooi.
0: Haal jij ook alle coole nieuwe Like Me spullen in huis? Like Me. Nu overal verkrijgbaar.
2: Studio Brussel. Live
3: is music.

Oh, dat was Sum 41 met Dopamine. En dit is een golf van goede muziek die jou overvloedig zal overspuwelen de komende uren. The Wave van Jungle.

0: Goedemorgen op deze dinsdagochtend, 27 over 8. Stijn, het nieuws heb je het over de jongerenlijn AWEL, want die hebben blijkbaar volktekort.
1: Ja, 3 op de 5 oproepen bij AWEL kunnen niet beantwoord worden, omdat ze daar niet genoeg vrijwilligers hebben om die gesprekken te doen. Jongeren en kinderen die willen praten over een probleem kunnen chatten of bellen met AWEL, maar die zijn nu dringend op zoek naar honderden mensen die aan een opleiding willen beginnen, zodat er uiteindelijk zeker 100 mensen kunnen starten. En in Antwerpen was er vanmorgen opnieuw een steekincident. Een vrouw van 50 werd gewond gevonden op de grond in het Schipperskwartier. Ze is er erg aan toe, maar niet meer in levensgevaar. En gisteravond was er ook in Parkspoor Noord een zware vechtpartij waarbij 4 mensen gewond geraakten.
0: Het weer, dat ziet er goed uit.
1: Ja, het wordt mooi zomerweer vandaag. Veel zon, 25 graden aan zee, 29 graden in het binnenland. Ook morgen opnieuw zonnig en nog warmer tot 34 graden.
0: Sam staat op.
2: Sam de Bruin.
0: De tijdloze helden van Faith No More komen terug. En het is voor echt deze keer. In de afgelopen jaren hebben ze al vaker een reunie aangekondigd, maar die zijn dan toch nooit van gekomen, om verschillende redenen. De ene keer was het COVID, de andere keer hadden ze toch weer boel. Enfin, ondertussen is het al van 2016 geleden dat ze nog eens samen op het podium stonden. Dat is 10 jaar. In België stonden ze zelf voor de laatste keer in 2015. Op Rock Werchter was dat toen. Misschien was je daarbij. Maar gisteren kondigden ze aan dat ze opnieuw live gaan spelen met z'n allen. 4 shows gaan ze doen. Het is helaas wel in Australië, samen met System of a Down. Maar wie weet, als ze dat daar leuk vinden, kan dat nog een vervolg krijgen. You never know. Wat dacht je van nog eens een goede oude cheesy easy van Faith No More op je radio?
2: Studio Brussel. Sam staat op.

0: coming back to you. Edge of the Earth van de Beaches. 2 weken op E gestaan in de afrekening en toen was het gedaan.
1: Studio Brussel. Studio Brussel. Worldwide.
0: Hey, goedemorgen. Hoe zit het hier met de vakantiegangers eigenlijk? Zijn er alweer nieuwe mensen vertrokken op congé? Is iedereen teruggekeerd? Hoe zit het precies? En is er nu iemand in het buitenland aan het luisteren naar Studio Brussel? Als dat zo is, dan wil ik graag van jou horen in de app van Studio Brussel. En dan doe ik jou een zomerse plaat cadeau.
1: Studio Brussel, worldwide.
2: Studio Brussel.
0: Of als je echt nostalgisch bent naar Belgische muziek, kan ik hier voor jou een Compact Disc Dummies draaien. Dit is Cry For Me. Een heel goeie morgen.

0: De legend van deze Tomorrowland. Calvin Harris hier met Rihanna. We found love.
1: Studio Brussel. Studio Brussel. Worldwide.
0: Hey Fien, goedemorgen.
2: Hallo, goedemorgen.
0: Beste Fien, een gezinsvakantie naar Noorwegen, dat klinkt heerlijk, hè?
2: Ik hoop het,
0: toch?
2: Ja.
0: Heb ik het juist, dat je daar dan niks voor moet doen, niks regelen, niks betalen, gewoon lekker meesurfen op wat dat er gearrangeerd is. Is het bij jullie ook zo, of moet iedereen toch zijn eigen ding doen?
2: Nee, exact. Mijn oudere broer en zus zijn gestopt met familievakanties toen ze 18 waren, maar ik blijf gewoon meegaan, want... Ja. Dat is super chill.
0: Tuurlijk, je hebt kaart gelijk. Noorwegen is wel wat een atypische vakantiebestemming voor zo'n een gezinsuitje. Zijn jullie een sportief gezin? Mm-hmm. Gaat er gehiked worden of wat zijn de plannen?
2: Ik denk dat niemand mij zou beschrijven als sportief. Maar ja, mijn mama en haar nieuwe man die gaan regelmatig naar Noorwegen. Ja. En dus nu was het eindelijk eens tijd dat we meegingen. Dus er zal gehiked worden, ja.
0: Toch wel. Maar hopelijk niet in van die speciale hikebroeken en met stokken. En dit, dat toch niet, hè? Toch, Fien? Niet, hè?
2: Ja, nee. Ze hebben mij proberen overtuigen om zo'n outdoor broek te kopen. En ik heb er gepast. En dan dacht ik, nee, die is zo uberlelijk bij mij. Ik kan het niet over mijn hart krijgen.
0: Niks zo onsexy als dat. Het zal wel praktisch zijn en al, maar kom zeg, alsjeblieft. De ogen willen ook iets, hè.
2: Daar ben ik dan net te ijdel voor.
0: Begrijp ik 100%. Zijn jullie er bijna? Want je bent onderweg, denk ik, naar Noorwegen, hè? Of ben je al toegekomen?
2: Ja. We zijn onderweg en we zijn nu in Duitsland en we moeten daar de boot nemen naar Noorwegen.
0: Oké, fijn, maar dan heb je nog een prachtige tijd tegemoet. Hoe lang gaan jullie daar blijven?
2: 2 weken, tot 13
0: augustus. Oh, jij hebt echt een prachtige 2 weken voor de boeg. Dat komt fantastisch. Ik ga jou een mooie plaat geven. Elton John, The Bitch Is Back, wou je graag horen. Komt dat toevallig door Off Campus? Want dat nummer zit daarin, hè. Is het daardoor dat jij het graag nog eens wil horen?
2: Exact. Ik heb het daar voor de eerste keer gehoord. Ik dacht, what a banger.
0: Yeah. Ik weet niet of Elton John nu nog vaak als een banger wordt omschreven, maar ik ben zeker dat hij dat heel fijn gaat vinden als hij dat hoort. We gaan hier nog eens op de radio spelen. Komt helemaal in orde. Dankjewel en een fijne vakantie. Dag, Fien.
1: Studio Brussel, worldwide.
3: Studio Brussel.
0: Banger van Elton John.

Het happen van Tame Impala, het is Ticket Tuesday vandaag. Ik zelf ben uitgedeeld, maar straks na 10 uur heeft Kenneth nog wat voor jou. Je maakt kans op tickets voor Suikerrock en de Lokerse Feesten vandaag. Ja, welke band staat op allebei die festivals? Editors, dit is The Rush.

0: In Antwerpen of Amalfi? Blankenbergen of Bordeaux? Parkeren gaat overal even vlot met EasyPark op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Op reis in binnen- of buitenland? Parkeren doe je met EasyPark. Download de app en parkeer als een local in België en ver daarbuiten.
1: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
2: Hoe dat?
1: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
2: Oh, cool.
1: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
3: Dit is Studio Brussel.
4: Studio Brussel.
5: Dinsdag 9 uur, een goeiemorgen.
6: VRT Nieuws.
5: Met Stijn de Vart.
7: In Antwerpen was er vanmorgen opnieuw een steekpartij. Vanmorgen vroeg is een vrouw van 50 neergestoken in het Schipperskwartier. Ze lag op de grond toen de politie aankwam. Ze is er erg aan toe, maar niet meer in levensgevaar. Deze man hoorde de steekpartij gebeuren.
8: Ik heb alleen gehuil en geschreeuw gehoord. En toen ik buiten kwam, lag het meisje op de grond daar. Maar dan was de politie al onderweg. Ze heeft 2 missteken gekregen. Ik werk hier al 30 jaar in de straat. Dus ja, ik ken ook al die meisjes. En het is niet de eerste keer dat zoiets gebeurt hier, hè.
7: En gisteravond was er ook een zware vechtpartij in Parkspoor Noord in Antwerpen. 4 mensen zijn daarbij gewond geraakt. 2 van hen hadden steekwonden. Jongerenlijn AWEL is dringend op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Bij AWEL kunnen jongeren en kinderen vragen stellen over allerlei problemen. Maar 3 op de 5 oproepen naar AWEL kunnen niet beantwoord worden omdat ze te weinig vrijwilligers hebben. De coördinator van AWEL legt uit hoeveel mensen ze precies zoeken.
9: Wij zoeken eigenlijk 100 vrijwilligers die in het najaar operationeel kunnen zijn. En dat betekent dat we nu 500 screeningsgesprekken willen houden en mensen in de opleiding willen meenemen om ervoor te zorgen dat er op zijn minst 100 op het einde van de rit aan de luisterlijn kunnen zitten.
7: Je kan gratis bellen met AWEL op het nummer 102 of chatten kan ook via awel.be. 1 op de 3 grote bedrijven heeft nood aan IT'ers en digitale profielen. Dat blijkt uit een bevraging van HR-dienstverlener SDWorks. 80% van de bedrijven gaat het komende half jaar ook extra personeel in dienst nemen, vooral in IT, digital en data. En de komst van AI heeft er dus voorlopig niet voor gezorgd dat zo'n jobs verdwijnen, maar ze veranderen wel, zegt SDWorks.
10: Bepaalde taken gaan volledig overgenomen kunnen worden door AI, maar voor anderen zal er nog altijd een menselijke tussenkomst nodig zijn en gaat er eigenlijk een soort samenwerking nodig zijn tussen de mens en de technologie. En dat vereist dan natuurlijk weer nieuwe competenties die bedrijven ofwel intern gaan zoeken, mensen verder gaan opleiden, of dat betekent soms ook dat bedrijven nieuwe mensen gaan aanwerven.
7: En de brand bij Bordeaux in het zuiden van Frankrijk is nog steeds niet onder controle, maar is ook niet erger geworden. De hulpdiensten vrezen daar wel voor, omdat er vanaf vandaag een nieuwe hittegolf aankomt. De 2e al in een maand tijd. En er zijn nog problemen, zegt Hilde Mertens die daar is.
11: Samen met de wind die ook weer aanwakkert en deze namiddag uit het zuiden komt. Dat wordt weer een verschroeiende, warme, droge wind. Vrezen de hulpdiensten en de brandweer in het bijzonder dat dat vuur weer kan oplaaien, aanwakkeren en zich verspreiden. Men is bijzonder waakzaam en hier worden ondertussen 2700 brandweerlieden ingezet om dat vuur te bestrijden.
7: En dan nog het weer. Het wordt opnieuw een zomerse dag vandaag met veel zon, 25 graden aan zee en tot 29 graden in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en nog warmer tot 34 graden. En de dagen daarna opnieuw zomerweer met lokaal mogelijk onweer en temperaturen rond de 30 graden.
12: Sam staat op.
13: Sam de Bruin.
5: Ik stuur op deze dinsdagochtend nog wat extra liefde jouw richting uit om die werkdag vlot te overleven. You've got the love van Florence and the Machine.
14: Je luistert naar Studio Brussel.
13: Life is music. Sometimes.

Dat gaat hier een machtig mooie dinsdag worden. You've got to love. Ik denk dat ik het perfecte nummer gevonden heb voor een warme, zwoele zomerochtend zoals die van vandaag. Namelijk het nummer 4 in the Morning van Jay Bernard. Als Jinte de Pre in dat nummer begint te zingen, dan smelt ik nog sneller dan bij een standaard hittegolf. Je mag mij met een dweil bij elkaar vegen binnen 3 minuten en 33 seconden. Here I go.

0: Vrouwtje en Estien op Studio Brussel. Studio Brussel.
1: De festivalroulette.
0: En nu is het aan jou. Jij mag weer bepalen welke live muziek van onze beste Belgische festivals er zo meteen op de radio komt. Laat even weten of je wil meedoen aan de festivalroulette. Stuur het in de app van Studio Brussel en dan mag jij er straks aan draaien om er de juiste muziek hopelijk te laten uitkomen. Na Ghost and Rap.
2: Wil jij draaien aan de festivalroulette?
1: Stuur nu festivalroulette en je telefoonnummer in de app van Studio Brussel.

0: maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
1: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
0: Echt of wat?
2: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
3: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
4: Studio Brussel, live.

0: De festivalzender.
1: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 euro. Aldi, altijd slim.
2: Studio Brussel.
3: Studio Brussel. Live is music.

0: De festivalroulette.
1: Met June vandaag. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: June, jij bent leuke dingen aan het doen. Allee, leuke dingen. Het is misschien ook zwaar werk dat je aan het doen bent. Kan je eens even uitleggen waar je mee bezig bent?
2: We zijn onze camion aan het inladen, omdat wij binnenkort op kamp vertrekken met meisjes.
1: Ja, oké. Okay, dus kamp, gyrokamp, is op zich leuk, maar het inladen van die camion is niet het allerleukste karweitje, kan ik me inbeelden.
2: Nee, dat is waar.
1: Maar wel leuk dat jullie een fijne tijd voor de boeg hebben. Wanneer vertrekken jullie op kamp?
2: 1 augustus.
1: En waar ga je naartoe?
2: Naar Reti.
1: Reti, top. En dat in de hitte, dat gaat stevig worden, hè?
2: Ja, dat is waar.
1: Maar dat is oké. Jullie kunnen dat aan. Dat is het, daar ben ik zeker van. Sowieso. Ik zal voor goede muziek zorgen. Dat kan het alleen maar goed starten. We zitten met de festivalroulette. Je weet het hoe het gaat. Je geeft er een draai aan en komt er een nummer uit. Vind je het leuk? Dan gaan we dat draaien. Het is een live nummer van op een Belgisch festival. Of als je het niet leuk vindt, dan kan je nog eens draaien. En dat kan maximaal 3 keer. Zullen we die eerste draai gewoon in gang steken?
2: Ja, draai maar.
1: Hier gaan we.

0: een dikke rave met Sinrise van Goose. Wat denk je, zijn jullie wat dansers bij de Giro of gaan we toch voor iets anders gaan?
1: Ja, doe maar die.
0: Die gaan we doen? Oké, dat is goed. Dat is wel zeker enthousiasme dat dat eruit komt. Jullie zijn helemaal show om 25 over 9 al direct te beginnen dansen. Dat heb ik graag. Hè. Pas op, hè, Jure, dat heb ik heel graag. Hè. Ga er maar voor. Veel plezier ook op kamp, jullie. Tada! Studio Kristal. De festivalzender.

Dankjewel. Iedereen buiten. We zien jullie. Merci. On the ride.

zit het daar met de temperaturen, jongens? Is dat al in het rood aan het gaan of valt het voorlopig nog mee? We krijgen in principe een mooie 29 graden vandaag. Morgen wordt het nog warmer. Free Your Mind was dit van Prosper en Clooney. Ik ga in elk geval muzikaal voorbereiden op het hittegolfje dat weer onze richting uitkomt. Dit nummer is sinds de jaren nul opnieuw heel populair op Ibiza. Het is met een sample van een 60s nummer, maar het is vooral al heel vaak remixed, gecoverd en opnieuw gesampled door heel wat Balearische house-dj's. Onder andere Purple Disco Machine heeft hier een versie van gemaakt, maar dit is de versie waar de revival mee begon. Nightmares on Wax, You Wish.

0: Break My Heart.
1: Met Break My Heart. Ik heb toch met sommigen van jullie te doen hoor. Guy stuurt een foto, zit in een superwarme tractor te werken zonder airco. Oeh, dat gaat pittig worden deze dagen. Succes Guy. Toch ook wel wat mensen op kantoor waar wel airco is. Goed voor jullie. Els stuurt ook. Met fris water af en toe en een koffieke komen die werkdagen wel door tijdens deze zotmooie zomer. Het is waar, het is mooi, dat moeten we onthouden. Dit zijn The Killers.

for cover in de schaduw van een boom of onder een parasol of zo. De Killers waren dit een goede morgen allemaal. Fred Again gaat vanavond aan een livestream beginnen, waar je het hele maakproces gaat kunnen volgen van een nieuwe mixtape die hij samen met de Mexicaanse broers Latin Mafia gaat maken. De stream duurt net zo lang als nodig is om dat project te voltooien. Dat is een crazy idee. Dus je gaat dat volledig van begin tot einde kunnen volgen op een livestream. 8 uur vanavond starten ze daaraan. Dit is Fred Again met Billy Loving Arms.

Ik denk dat we klaar zijn voor alles wat op ons afkomt vandaag. Under Pressure van David Bowie en Queen. Het loont als je blijft luisteren naar Ken het straks, want het is Ticket Tuesday vandaag. Met tickets voor Locusse feesten en suikerrock. Matt Berninger krijg je eerst nog te horen voor het nieuws van 10. Met een dronken gebedje genaamd Martini me Fazzo.

0: De Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldieprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim. Ketnet komt naar je toe met Like Me, Walk and Play.
1: Ga op een groot avontuur en wandel voorbij verschillende herkenbare locaties uit de reeks. Dag.
0: Like Me, Walk and Play. Meer info via ketnetvoorouders.be. Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
2: Goedemorgen, het is 10 uur.
3: VRT Nieuws.
2: Met Stijn de Voort.
4: Surfkampen verplaatsen door bosbranden. Surforganisatie BoardX uit Leuven heeft twee van haar kampen verplaatst van Frankrijk naar Spanje. De kampen lagen op zo'n 50 kilometer van de stad Bordeaux, waar nu zware bosbranden zijn. De oprichter van BoardX zegt dat ze nog geen last hadden van de bosbranden, maar dat het kamp niet mocht doorgaan van de overheid.
5: De prefect had beslist dat er geen kampen voor minderjarigen meer mochten doorgaan, omdat die met bussen afreizen en op de ring van Bordeaux zouden kunnen rijden tijdens de drukke weekends. Ze willen de baan eigenlijk zoveel mogelijk vrijwaren voor de hulpdiensten.
4: 1 op de 3 grote bedrijven heeft nood aan IT'ers en digitale profielen. Dat blijkt uit een bevraging van HR-dienstverlener SDWorks. 80% van de bedrijven gaat het komende half jaar ook extra personeel in dienst nemen. Vooral in IT, digital en data. De komst van AI heeft er dus voorlopig niet voor gezorgd dat zo'n jobs verdwijnen. Maar ze veranderen wel, zegt SDWorks.
6: Bepaalde taken gaan volledig overgenomen kunnen worden door AI. Maar voor anderen zal er nog altijd een menselijke tussenkomst nodig zijn en gaat er eigenlijk een soort samenwerking nodig zijn tussen de mens en de technologie. En dat vereist dan natuurlijk weer nieuwe competenties die bedrijven ofwel intern gaan zoeken, mensen verder gaan opleiden of dat betekent soms ook dat bedrijven nieuwe mensen gaan aanwerven.
4: In Antwerpen was er vanmorgen vroeg opnieuw een steekpartij. Een vrouw van 50 werd neergestoken in het Schipperskwartier. Ze lag op de grond toen de politie aankwam. Ze is er erg aan toe, maar niet meer in levensgevaar. En deze man hoorde de steekpartij gebeuren.
7: Ik heb alleen gehuil en geschreeuw gehoord. En toen ik buiten kwam, lag het meisje op de grond daar. Maar dan was de politie al onderweg. Ze heeft 2 messteken gekregen. Ik werk hier al 30 jaar in de straat. Dus ik ken ook al die meisjes. En het is niet de eerste keer dat zoiets gebeurt hier.
4: En gisteravond was er ook een zware vechtpartij in Parkspoort Noord in Antwerpen. 4 mensen zijn daarbij gewond geraakt. 2 van hen hadden steekwonden. Het Oekraïense leger heeft de voorbije nacht bijna 400 drones naar de Russische hoofdstad Moskou gestuurd. Dat zegt de burgemeester van Moskou. Het grootste deel van de drones zou onschadelijk gemaakt zijn voor ze de stad bereikten. Maar toch raakten een aantal gebouwen beschadigd, onder meer een flatgebouw in een buurt in het zuiden van Moskou. Het is nog niet duidelijk of er ook slachtoffers zijn. Het wordt opnieuw een zomerse dag met veel zon, 25 graden aan zee en tot 29 graden in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en nog warmer tot 34 graden. De dagen daarna zomerweer met lokaal mogelijk onweer en temperaturen rond 30 graden.
3: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
8: How do we feel, Belgium?
9: Let me hear you scream!
10: Luister de hele dag naar Studio Brussel en win jouw ticket voor Lokersfeesten en Suikerrock.
3: Studio Brussel.
10: Kenneth Bert.
2: De zon straalt vandaag en ik ben er zeker van dat jij ook straalt vandaag. Dat vindt Prince alleszins toch. You sexy motherfucker, wat een goed begin van de dag.
3: Je luistert naar Studio Brussel.
10: Life is music.
11: In a word or two, you, I want. No, not your body.

0: Het wordt een zotte dag vandaag.
1: Studio Brussel.
2: Ticket Tuesday.
1: Ticket Tuesday.
2: Luister naar Studio Brussel.
1: En win vandaag jouw ticket voor Lokerse feesten en Suikerrock.
0: Ieder uur maak jij vandaag kans op tickets voor de festivals. Dit uur heb ik in de aanbieding tickets voor de Lokerse feesten op 31 juli. Dat is de dag waarop Diana Ross naar Lokeren komt. Ook Cassius en Axel Red zullen daarbij zijn. Als je dit uur een nummer van Diana Ross hoort passeren, dan moet je de woorden Ticket Tuesday doorsturen in de app van Studio Brussel. En wie weet mag je dan wel naartoe om Diana Ross te gaan checken. Veel succes alleszins.
2: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
1: Luister, speel mee en win jouw ticket voor Lokerse feesten en Suikerrock.
2: Studio Brussel.
1: De festivalzender.
0: Je zal nog heel even moeten wachten op Diana Ross. Dit zijn vooral andere iconen, Olivia Rodrigo en Robert Smith met What's Wrong With Me.

denken dat grote artiesten een leven vol seks en rock'n'roll beleven, maar dat is blijkbaar niet altijd waar. Summer bijvoorbeeld heeft een nummer gemaakt over het feit dat hij met iemand naar bed wil, maar zich eigenlijk te onzeker voelt over zijn lichaam. My Body Isn't Ready van een eerlijke Summer.

0: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
1: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
2: Studio Brussel live.

speelde eerder dit jaar in de AB en ze heeft laten weten dat het haar favoriete show was daar. En dat iedereen die 2 dagen wrijft naar Brussel moet gaan om daar een goede trip te doen bij deze. Dus dit is Bicep ondertussen met Glue. Wat een heerlijk nummer.

Jij kan dit uur tickets winnen voor de Lokerse feesten, voor de dag waarop Diana Ross komt. Als je haar hoort passeren, dan moet je Ticket Tuesday doorsturen in de app van Studio Brussel. En ik zal een belofte doen, Diana Ross komt er zeer binnenkort aan. Maar eerst hoor je nog Slater met deze Dance.

0: Deze Diana Ross komt vrijdag naar de Lokerse Feesten en daar kan iemand nu een duo-ticket voor winnen.
1: Studio Brussel.
0: Bel nu iemand op die kans maakt om naar de Lokerse Feesten te gaan op 31 juli. Dat is vrijdag dus.
2: Goedemorgen met Kjell.
0: Een zeer goedemorgen Kjell, Kenneth van Studio Brussel hier. Hoe graag wil jij Diana Ross zien op de Lokerse Feesten?
2: Ja, super graag.
0: Super graag?
2: Grote fan, ja, echt waar.
0: Oké, jij bent één vraag verwijderd. Het nummer Upside Down van Diana Ross ging deze winter helemaal viraal omdat het in de soundtrack zat van een serie geïnspireerd door de jaren 80. De titel was te toepasselijk voor de serie om niet te gebruiken. Over welke serie heb ik het?
2: Upside Down.
0: Dus, het nummer Upside Down voor de serie Upside Down. Ben je zeker, Kjell?
2: Fuck.
0: Ik ga het moeten weten. 3, 2, 1. Sorry, Kjell.
2: Stranger Things.
0: Stranger Things, heb jij net gezegd. Wat moeten we hiermee doen? Ik kijk even naar de regie.
2: Dat is
0: me net binnengevallen. Weet je wat? We rekenen het goed. Voilà, kijk. Jij mag naar de Lokerse Feesten, Kjell, proficiat.
2: Super, net hier hoor.
0: Ja, kijk goed. Ben je ooit al op de Lokerse Feesten geweest?
2: Niet, het zal de eerste keer zijn.
0: De eerste keer, oké. Okay. Geniet ervan. En met Diana Ross erbij. Volgend uur maak je weer kans op ticket voor de Lokerse Feesten.
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
3: Luister.
1: Speel mee en win jouw ticket voor de beste festivals.
3: Studio Brussel.
1: De festivalzender.

0: Summer's here van Magnus, dat is helemaal waar. We zijn onderweg richting de 30 graden. En zometeen hoor je Move van Adam Port.
1: Krammerok, op vrijdag 4 en zaterdag 5 september in Stekenen. Met onder andere Celeste, C-Mat, The Vaccines, Rudimental, Bazaar, Kasabian, Pommelin Thijs, The Haunted Youth, Goose en Jay Bernard. Tickets en info, krammerok.be. Samen met
2: Studio Brussel,
1: de festivalzender.
3: Het is nu of nooit bij Krevel. Profiteer van de laatste solden met kortingen tot wel min 50%.

gaan voor iets speciaals. Een heerlijke muzikale trip van 9 minuten lang samen met Kurt Vile, muzikant uit Amerika die ooit nog voor de War on Drugs speelde. En dat hoor je ook aan de muziek die hij zelf maakt. Je hoort Walking on a Pretty Day. Ga gerust wandelen of blijf gewoon zitten, maar geniet vooral van dit prachtige nummer van Kurt Vile.

Charlie XCX heeft sinds vrijdag een nieuw album uitgetiteld, The Music Fashion Film. En dat ze een album ging maken, had ze eigenlijk zelf niet verwacht. Ze ging het rustig aandoen, blijkbaar een beetje muilen met haar lief. Maar dan kwam de inspiratie en bij deze een nieuw album. Met daarop het nummer Camera. Daar gaan we naar luisteren. Charlie XCX.

0: Ik sta hier bij Stefanie, ploegleider van de Cycling Queens. Stefanie, klaar voor de Tour de France van?
1: Ja, dat denk ik wel, ja.
0: Vertel, wie zit er in je team?
1: Nee, dat zeg ik niet.
0: Nee?
1: Het is zot. Iedereen luistert hier mee. En ik heb een masterplan. Geen Vollering, geen Ferrand Prévot, geen Kopecky.
0: Ja, u hoort het, beste luisteraar. Ze laten echt iedereen ploegleider worden.
1: Wat? Jij gelooft me niet, hè?
2: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
3: Even bollen. Iedereen moet het weten.
4: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken. En tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
5: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
6: Goedemiddag, het is 11 uur.
7: VRT Nieuws.
6: Met Stijn de Voort.
8: Zo'n 400 mensen zijn betrapt met drugs op de twee weekends van Tomorrowland. En de festivalgangers die dan betrapt werden met drugs, moesten ter plaatse een boete betalen. In totaal werden ook 32 dealers opgepakt. Zij zullen eind november hun straf te horen krijgen op een speciale themazitting van de rechtbank. De politie heeft ook 14 dieven op Heterdaan betrapt. Onder meer 7 mannen die zich in het VIP-gedeelte bezighielden met het stelen van luxe horloges. Surforganisatie BoardX uit Leuven heeft 2 van haar kampen verplaatst van Frankrijk naar Spanje. De kampen lagen op zo'n 50 kilometer van de stad Bordeaux, waar nu zware bosbranden zijn. De oprichter van BoardX zegt dat ze nog geen last hadden van de bosbranden, maar dat het kamp niet mocht doorgaan van de overheid.
9: De prefect had beslist dat er geen kampen voor minderjarigen meer mochten doorgaan, omdat die met bussen afreizen en op de ring van Bordeaux zouden kunnen rijden tijdens de drukke weekend. Ze willen de baan eigenlijk zoveel mogelijk vrijwaren voor de hulpdiensten.
8: Een jongeman van 18 wilde 2 jaar geleden een aanslag plegen op de Pride in Leuven. Dat schrijft het laatste nieuws en het is ons ook bevestigd. De jongen van Iraakse afkomst was geradicaliseerd en onder invloed geraakt van terreurgroep IS. Hij ging op zoek op het internet naar wapens. Daar begon hij te chatten met een undercover agent die zich voordeed als wapenhandelaar. Samen met een klasgenoot moet hij in november voor de rechter komen. Slechts 4% van de bedrijven heeft de kilometervergoeding voor hun werknemers de voorbije maanden verhoogd. Dat blijkt uit cijfers van verschillende HR-dienstverleners en dat meldt het Nieuwsblad. De federale regering had in april 60 miljoen euro energiesteun voorzien voor bedrijven om die kilometervergoeding te verhogen. Maar slechts 4% van de bedrijven heeft dat dus gedaan. En dan vooral grotere ondernemingen, zegt de HR-dienstverlener Atentia.
10: Voor een tijdelijke maatregel komt daar best veel bij kijken. Bedrijven moeten de verhoging eerst zelf voorschieten en krijgen dan achteraf terugbetaald. Het is natuurlijk ook niet eenvoudig om naar medewerkers iets te beloven en aan te kondigen, om dat dan achteraf na een paar maanden alweer te moeten intrekken. Dus dat speelt zeker ook een rol.
8: Bedrijven hebben nog tot november de tijd om die energiesteun aan te vragen. En het Oekraïense leger heeft de voorbije nacht bijna 400 drones naar de Russische hoofdstad Moskou gestuurd. Dat zegt de burgemeester van Moskou. Het grootste deel van de drones zou onschadelijk gemaakt zijn voor ze de stad bereikten. Maar toch raakten een aantal gebouwen beschadigd, onder meer een flatgebouw in hun buurt in het zuiden van Moskou. Het is nog niet duidelijk of er ook slachtoffers zijn. Het is opnieuw een zomerse dag met veel zon, 25 graden aan zee en tot 29 graden in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en nog warmer tot 34 graden. De dagen daarna zomerweer met lokaal mogelijk onweer en temperaturen rond 30 graden.
11: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
12: How do we feel, Belgium?
13: Let me hear you scream!
14: Luister de hele dag naar Studio Brussel en win jouw ticket voor Lokerse Feesten en Suikerrock.
11: Studio Brussel.
14: Kenneth Bert.
6: We houden het hoofd koel met de hulp van Christine en de Queens met het nummer Christine. En dan komt Ticket Tuesday en het barbecue-alarm er nog aan dit uur.
11: Je luistert naar Studio Brussel.
14: Life is music.

0: De tickets zijn weer aangevuld. Nieuw uur, nieuwe kansen.
1: Studio Brussel.
2: Ticket Tuesday.
1: Ticket Tuesday.
2: Luister naar Studio Brussel.
1: En win vandaag jouw ticket voor Lokerse Feesten en Suikerrock.
0: Het kan gewoon niet op vandaag. Je kan ieder uur tickets winnen. Nu voor de Lokerse Feesten op 2 augustus. Dat is deze zondag dus. Dat is een dag vol tijdloze dansbare muziek met Soft Cell, Gary Numan en The Human League. Dat wordt wild dansen. En als je tickets wil winnen, dan moet je dit uur een nummer van The Human League spotten. Als je Don't You Want Me hoort, moet je de woorden Ticket Tuesday doorsturen in de app van Studio Brussel. En dan maak je zomaar kans op tickets voor die dag op de Lokerse Feesten. Veel succes.
2: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
1: Luister, speel mee en win jouw ticket voor Lokerse Feesten en Suikerrock.
2: Studio Brussel,
1: de festivalzender.
0: Ondertussen hoor je Ceiling van Bleach 93.

0: Als jij geen vakantie hebt, maar toch het gevoel wil hebben dat je op reis bent, dan raad ik jou aan om het programma Voyage Voyage te beluisteren. Elke zondag voormiddag op Studio Brussel en vooral ook te checken via VRT Max. Er is een aflevering samen met Gabriel Rios die alles vertelt over Puerto Rico en de muziek daar. Puerto Rico is het land waar hij is geboren. Dit is Broad Daylight van Gabriel Rios.
1: Back in the old days, tight like a fight, used to hang with the devil in the broad daylight. We had him rude, a walk him bound till we had him wrong, we found him falling out. Show me the low, you show me the down, called it the happy low down. We used to rock some too.

0: Ruby, Ruby, Ruby. Dat mag jij vooral meezingen met Kaiser Chiefs. Zometeen.
1: Alcatraz Rock and Metal Festival. Van donderdag 6 tot en met zondag 9 augustus in Kortrijk. Met Powerwolf, Aelstorm, Saxon, Bodycount, Primus en 100 andere bands. Tickets en info, alcatraz.be. Alcatraz Festival, samen met Rock Tribune en Studio Brussel. De festivalzender. Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest. Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
2: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
3: En onze pa is dan Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
2: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar 3,99 euro voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.

0: Wie wil er barbecuen op kosten van Studio Brussel?
1: Het barbecue-alarm van Studio Brussel.
2: Studio Brussel.
0: Het is Ticket Tuesday, dus ten eerste vliegen de tickets hier de deur uit voor de Lokerse feesten en Suikerrok. Maar deze voormiddag kan ook iemand barbecue-budget ter waarde van 100 euro verdienen. Dat zijn echt goede financiën voor een zotte barbecue en het wordt ook nog eens prachtig weer. Ik denk dat dit de dag is waarop jij je slag moet slaan. Zometeen hoor je de Beaches met Blame Brad. In dat nummer is één woord weggegrild aan jou om goed te luisteren en dat woord eruit te halen. Stuur het door in de app van Studio Brussel en dan maak jij kans.

0: op dat barbecue-budget. Ga er maar voor.
1: Het barbecue-alarm van Studio Brussel.
2: Studio Brussel. Hoor ik daar het barbecue-alarm? Dat is de ja van Jumbo. Dan

0: euro aan barbecuebudget ligt hier te wachten voor de persoon die het woord kan vinden. Dat is weggegrild bij Blame Brad. Een zeer goede voormiddag, Davy.
1: Goedemiddag, dag Kenneth.
0: Wanneer heb jij tijd om te barbecuen?
1: Elke dag als het goed weer is.
0: Oké. Dat is de juiste instelling. Ik wil alleen nog eens horen, welk woord was er weggegrild bij de beaches?
1: Dat was pants.
0: Pants? We gaan nog eens luisteren. Ja, jij wint gewoon 100 euro aan barbecuebudget. Wat een ongelofelijke dinsdag. Ja, graag gedaan.
1: Ja, ongelooflijk.
0: Wie wil je bij deze... Je dag begint goed inderdaad. Wie wil je bij deze al uitnodigen op de barbecue?
1: Dat zal waarschijnlijk een paar vrienden zijn. En voor 100 euro zullen dat er redelijk wat kunnen zijn, denk ik.
0: Oké, dat is goed. Ga er maar helemaal voor, Davy. Goed grillen daar. En we gaan luisteren naar Kids with Buns met Car Crash.

0: tijdsrekening heeft een nieuwe nummer 1, Evolution van Nothing But Thieves. En als dat nog een tijdje zo mag blijven, dan moet je vooral gaan stemmen voor de afrekening via het Studio Brussel kanaal op VRT Max.
1: Studio Brussel, dit is de nummer 1 in de afrekening.
2: Hallo, this is Connor from Nothing But Thieves and you're listening to Studio Brussel.
3: Stem voor jouw favorieten
1: via het Studio Brussel kanaal op VRT Max.
2: Life is music.

0: sensationele Teddy Swims komt terug naar ons land. Op vrijdag 26 maart in de AFAS Dome in Antwerpen. Tickets vanaf vrijdag om 10 uur via livenation.be. Teddy Swims live, samen met Studio Brussel.
1: Even bollen. Iedereen moet het weten.
2: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
3: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met 200 euro extra korting op boxsprings

Ik hoop dat jij het nog niet vergeten bent. Het is Ticket Tuesday en dit uur maak jij kans op tickets voor de Lokerse feesten. Deze zondag dan treedt onder andere de Human League op. En als je die hoort passeren in de playlist en Ticket Tuesday doorstuurt in de app van Studio Brussel, dan maak je kans op een duo-ticket. En hoe heette dat nummer nu ook alweer van de Human League? Was dat Don't You Want Me?

0: heerlijk om dit nummer mee te schreeuwen. Zeker live, bijvoorbeeld deze zondag op de Lokerse feesten.
1: Studio Brussel.
0: En ik bel nu iemand op die kans maakt op een duo-ticket voor de Lokerse feesten deze zondag. En dan hoop ik dat die persoon vooral ook opneemt.
2: Hallo, met Sharon.
0: Dag Sharon, Kenneth van Studio Brussel hier. Wat heb jij zondag te doen?
2: Oh,
0: zalig. Ja.
2: Nog niks.
0: Nog niks? Ja, je kan tijd maken voor de Lokerse feesten. Oké.
2: Okay. Yes,
0: zalig. Je moet wel nog mijn vraag juist beantwoorden. Ik hoop dat jij goed hebt geluisterd naar de tekst daarnet van de Human League. Het nummer Don't You Want Me begint met een serveerster en zij werkt ergens. Waar werkt de serveerster? Het is zoiets als You were working as a waitress.
2: Sharon, in een cocktailbar.
0: In een cocktailbar. Dat moeten we even verifiëren nog bij de Human League zelf. You were working as a waitress in a cocktail. Helemaal juist, Sharon. Jij mag naar de Lokerse feesten.
2: Top, merci.
0: Wie ga je meenemen naar de Lokerse feesten zondag?
2: Dat weet ik nog niet.
0: Oké, dat wordt nog, daar moet je nog even over nadenken.
2: Mijn collega's doen die speakers. Dat zijn
0: niet. Oké, je vindt wel iemand, daar ben ik van overtuigd. Goed dansen daar op al die tijdloze muziek. En volgend uur maak je opnieuw kans op tickets. Nu gaan wij dansen met Ugel en Ultranat tegen en Moving to the Sun.
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
3: Luister,
1: speel mee en win jouw tickets voor de beste festivals.
3: Studio Brussel.
1: De festivalzender.

Céla Sou heeft een prachtig nummer gemaakt een hele tijd terug, getiteld Summertime. Ik denk dat dit de dag is om er nog eens naar te luisteren. Het is een ingetogen en lieflijke zon die schijnt bij

0: liggen wereldtickets klaar voor de Lokerse feesten. Die kan jij winnen na 12 uur.
1: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
2: Hoe lang nog?
3: Papa, ik heb honger.
2: Verveel me.
1: En je hebt vakanties met Ketnet.
4: Dit wordt echt geweldig.
5: Ant in Veros. Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
6: Natuurlijk.
5: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
3: Mama, mag ik op de hotspot?
7: VRT Max. Maak elk moment de max.
8: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
0: Goedemiddag, het is 12 uur.
8: VRT Nieuws.
0: Met Melina Verbeek.
9: Een man is gestorven nadat hij geslagen werd op de tram. In Brussel is een man overleden nadat hij was tussengekomen bij een ruzie op de tram. De man van 54 was vorige week donderdag met de tram onderweg naar zijn zaak toen hij zag dat een vrouw werd lastiggevallen door een man. Die zou haar racistisch beledigd hebben. Toen hij de vrouw wilde verdedigen, kreeg hij een klap, zegt Laurent Vermeers van de MIVB.
10: Het gaat om een vrouw die werd lastiggevallen door een man en dan een tweede man die probeerde tussen beiden te komen. En ja, die man die tussen beiden kwam, die heeft klappen gekregen van de eerste man. De trambestuurder heeft meteen de dispatching verwittigd en de politie is snel ter plaatse gestuurd. En die heeft de dader dan ook kunnen meenemen.
9: Het slachtoffer belandde in een coma en is zondag overleden in het ziekenhuis. In Molenbeek in Brussel is gisteravond een gewonde gevallen bij een schietpartij. Rond 10 uur 's avonds werd het slachtoffer zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar intussen is die buiten levensgevaar. Op dezelfde plaats werd vannacht ook een brandbom gegooid naar een huis. Daarbij raakte niemand gewond. Het is al de derde schietpartij in Molenbeek op 3 dagen tijd met telkens 1 gewonde. Een jongeman van 18 wilde 2 jaar geleden een aanslag plegen op de Pride in Leuven. Dat schrijft het laatste nieuws en het nieuws is bevestigd aan VRT Nieuws. De jongen van Iraakse afkomst was geradicaliseerd en onder invloed geraakt van terreurgroep IS. Hij ging op internet op zoek naar wapens. Daar begon hij te chatten met een undercover agent die zich voordeed als wapenhandelaar. Samen met een klasgenoot moet hij in november voor de rechter komen. In de Gironde in Frankrijk flakkert het vuur hier en daar opnieuw op. Een camping met 4000 bewoners in Lacanau is daarnet uit voorzorg ontruimd. De overheid heeft ook 500 extra militairen gestuurd. De nieuwe hittegolf verhoogt het risico op opflakkeringen ook. De jongerenvakanties onder Bordeaux van de christelijke mutualiteit Cazoo gaan wel gewoon door zoals gepland.
11: We krijgen van ouders wel wat vragen binnen over de situatie en ik snap ook die bezorgdheid. Maar met Cazoo checken we elke dag hoe de situatie daar is. We hebben ook navraag gedaan over hoe de plek er zelf uitziet. En er is ook geen rookhinder of ook geen geurhinder op de vakantielocatie. En daarom gaan we de vakantie alsnog laten doorgaan.
9: Ook in de buurt van de Spaanse hoofdstad Madrid worden temperaturen tot boven de 40 graden verwacht. Wat het risico op nieuwe brandhaarden verhoogt. En Zinedine Zidane wordt de nieuwe bondscoach van Frankrijk. De Franse voetballegende neemt het over van Didier Deschamps, die na 14 jaar stopt. Zidane won als speler het wereldkampioenschap met Frankrijk in eigen land in 1998. Als coach won hij 3 keer de Champions League met Real Madrid. Veel zon vanmiddag met temperaturen tot 30 graden. Morgen opnieuw zonnig, dan zelfs tot 34 graden. Ook de dagen daarna blijft het zomers warm met veel zon.
8: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
12: How do we feel, Belgium?
13: Let me hear you scream!
14: Luister de hele dag naar Studio Brussel en win jouw ticket voor Lokerse feesten en Suikerrock.
8: Studio Brussel.
14: Kenneth Bert.
0: We gaan luisteren naar een zalig nummer van Adele waarmee ze ooit de wereld heeft veroverd. Ik hoop dat ze jou nog eens verovert met Rolling in the Deep.
8: Je luistert naar Studio Brussel.
14: Life is music.

0: Wie wil er graag Oscar en de Wolf gaan checken?
1: Studio Brussel.
2: Ticket Tuesday.
1: Ticket Tuesday.
2: Luister naar Studio Brussel.
1: En win vandaag jouw ticket voor Lokerse Feesten en Suikerrock.
0: Volgende week woensdag speelt Oscar en de Wolf op de Lokerse Feesten. En hij krijgt goed gezelschap van Tom O'Dell, The Cooks, Hi Hi, Ize, Iskander Moon en zo verder. Die kan je dus allemaal gaan checken. En nu kan je vooral een duo-ticket winnen voor die dag op de Lokerse Feesten. Dit uur passeert er een nummer van Oscar en de Wolf. En als jij dan de woorden Ticket Tuesday doorstuurt in de app van Studio Brussel, dan maak je zomaar kans om volgende week woensdag naar de Lokerse Feesten te gaan.
2: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
1: Luister, speel mee en win jouw ticket voor Lokerse Feesten en Suikerrock.
2: Studio Brussel,
1: de festivalzender.
0: Ik ga nu al verklappen, Oscar en Wolf is niet echt zo ver weg meer, maar eerst hoor je nog Queens of the Stone Age in akoestische versie met Easy Streets.

0: allemaal Warriors in de app van Studio Brussel. Maar één iemand kan een duo-ticket winnen.
1: Studio Brussel.
0: Ik bel nu iemand op die tickets kan winnen voor volgende week woensdag. Dan speelt Oscar en de Wolf op de Locusse Feesten.
2: Hallo met Dorien.
0: Dag, Dorien? Jolien?
2: Ja,
0: Dorien?
2: Ja. Dorien, ja.
0: Dorien, kind van Studio Brussel hier. Hoe graag wil jij naar Oscar en de Wolf op de Locusse Feesten?
2: Heel graag.
0: Ja, je bent er bijna, maar ik heb nog één juist antwoord nodig op mijn vraag.
2: Ja.
0: Oscar and the Wolf heeft onlangs een opvallende cover gemaakt van een R.E.M.-nummer. De voorbije twee weekends heeft hij zelf de club-edit van die cover gespeeld op Tomorrowland. Maar hoe heet dat nummer van R.E.M. dat hij heeft gecoverd? Sorry?
2: Losing My Religion?
0: Losing My Religion, zeg je redelijk vragend. Maar het is toch juist. Jij mag gewoon naar de Locusse Feesten gaan, hoe goed is dat?
2: Heel fijn, heel leuk, amai.
0: Heb je Oscar de Wolf al vaak aan het werk gezien live?
2: Ik denk nog maar één keertje op Lokkelpop.
0: Okay,
2: dus het is wel leuk om die nog eens te zien.
0: Ja, inderdaad, in de gezellige setting van de Locusse Feesten. Ik wens jou veel plezier daar, Dorien. Doe de groetjes aan Oscar en de Wolf en al die prachtige andere artiesten die daar zullen spelen. En nog de rest van de dag maak jij kans op tickets voor de Locusse Feesten en Suikerrock.
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Een dessertje.
0: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
2: Oh, pavlovit.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Studio Brussel, live.

100.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.

0: Tussen al het geweld van Ticket Tuesday ben ik nu vooral op zoek naar iemand die aan de festivalroulette wil draaien.
1: De festivalroulette.
0: Ik vind het altijd leuk op de middag om met jou op zoek te gaan naar een live nummer van op de festivals dat bij jou past. En als jij het vandaag ziet zitten om aan de festivalroulette te draaien, dan kan ik jou alleen maar aanmoedigen om iets te laten weten in de app van Studio Brussel.
2: Wil jij draaien aan de festivalroulette?
1: Stuur nu festivalroulette en je telefoonnummer in de app van Studio Brussel.
2: De festivalzender.
0: Sheryl Crow die moedigt jou ondertussen aan om in het zonnetje te gaan zitten. Ga ervoor, zolang het met zonnecrème is natuurlijk. Soak up the sun.

0: Een dag zonder live muziek is een dag niet geleefd. Studio Brussel.
1: De festivalroulette.
0: We gaan vandaag internationaal met de festivalroulette. Zoiets toch? Een goede middag, Lisette.
2: Dag, hallo.
0: Wat ben je aan het doen op deze dinsdag?
2: Wij rijden net België in. Meteen Studio Brussel aangezet. Onderweg naar de Ardennen voor een paar dagjes kamperen.
0: Dat is de goede reflex, alleszins. Hoe lang moeten jullie nog rijden?
2: Een uur of twee.
0: Oké, dan kunnen jullie zeker nog twee naar Studio Brussel luisteren. En eigenlijk ook nog in de Ardennen en zo verder en zo voort. Zeg, is het iets speciaals?
2: Ja hoor,
0: is het ook vakantieseizoen in Nederland? Want die krijgen verschillende berichten binnen van mensen die onderweg zijn via België.
2: Ja, zeker.
0: Oké, goed.
2: Wij hebben al 3 weken vakantie en Zuid heeft sinds een week vakantie.
0: Oké, goed. Dus heel veel Nederlanders zijn ook hier aan het passeren in België. We gaan voor wat
2: festival.
0: Ja, die komen allemaal langs, zeer wel gekomen. We gaan voor wat festivalvibes nu. Jij mag zo meteen aan de festivalroulette draaien. Daar komt een nummer uit. Kan je kiezen om dat te laten spelen op de radio of om verder te draaien naar een nummer dat beter bij jou past. Je krijgt in totaal 3 draaibeurten en als je draaien maar uitroept, dan beginnen we eraan.
2: Nou, draaien maar.
0: Yes.

0: 21 Pilots met Stressed Out. Een leuk effect. Dit is van een concert op Pinkpop in Nederland ook. Ik weet niet, ja. Het komt allemaal samen vandaag. Wat denk je van 21 Pilots?
1: Ik zag het op Lowlands, maar lang geleden. Ik vind hem wel leuk, maar ik hoor hiernaast me te vaak gehoord. Dus we gaan toch doordraaien.
0: Oké.

0: Ja, Lisette, dit is het hardere werk, hè? Chop Suey van System of a Down.
1: Ja, ik hou daar heel erg van. Dus dat ga ik het hele gezin gewoon aandoen.
0: Okay.
1: Die doen we.
0: Oké. Met hoeveel zitten jullie daar in de auto?
1: Nou, met z'n drietjes.
0: Met z'n drietjes. Ik hoop dat jullie allemaal wild gaan. Houd wel veilig, maar dat jullie allemaal wild gaan tijdens System of a Down met Chop Suey. Maak er een mooie vakantie van, hè?
1: Opvoeding.
0: Lisette.
1: Opvoeding van mama. Opvoeding. Doen we.
0: Ja, dat is goed, joh.
2: De festivalzender.

0: gaan zo meteen zweven met Moby en Porcelain.
1: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
2: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
3: Kidnet komt naar je toe met de Samson en Marie Zomershow in Plopsaland. Zing, dans en lach mee met je helden en beleef een dag vol attracties en plezier. Van 13 juli tot en met 14 augustus in Plopsaland, België. Tickets en info via kidnetvoorouders.be of plopsa.com. Nog wat langer genieten? Blijf magisch overnachten in het Plopsaland Resort.
4: Knaldi! Bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 euro. Aldi, altijd slim.
5: Studio Brussel.

0: Als hoofdgerecht deze middag krijg je ook nog de hotshot.
1: Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
0: De Strokes hebben een gloednieuwe plaat uit, Reality Awaits. En dat is nog altijd met hetzelfde Strokes-recept dat al decennia meegaat. Uit dat album hoor je Lonely in the Future. Dat is opnieuw een aanstekelijke vibe van de Strokes. En zo hebben we het graag. De beste

Het is alweer bijna 1 uur op deze zonnige dinsdag. Straks na het nieuws maak je opnieuw kans op tickets voor de Lokerse feesten. Eigenlijk de hele dag nog, ook voor Suikerrock. En voor het nieuws is Martin Solveig erbij voor een feest. Je hoort zijn remix van Madan van Salif Keita.

0: Ik sta hier bij Stefanie, ploegleider van de Cycling Queens. Stefanie, klaar voor de Tour de France van?
1: Ja, dat denk ik wel, ja.
0: Vertel, wie zit er in je team?
1: Nee, dat zeg ik niet.
0: Nee? Nee, stop.
1: Iedereen luistert hier mee en ik heb een masterplan. Geen Vollering, geen Ferrand Prevot, geen Kopecky.
0: Ja, u hoort het, beste luisteraar. Ze laten echt iedereen ploegleider worden.
1: Wat, jij gelooft mij niet, hè?
2: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
3: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
4: Goedemiddag, het is 1 uur.
5: VRT Nieuws.
4: Met Melina Verbeek.
6: Een man is gestorven nadat hij geslagen werd op de tram. De man van 54 was donderdag met de tram onderweg naar zijn zaak toen hij zag dat een vrouw werd lastiggevallen door een man. Die zou haar racistisch beledigd hebben. Toen hij de vrouw wilde verdedigen, kreeg hij een klap, zegt vervoersmaatschappij MIVB.
7: Het gaat om een vrouw die werd lastiggevallen door een man. En dan een tweede man die probeerde tussen beiden te komen. En ja, die man die tussen beiden kwam, die heeft klappen gekregen van de eerste man. De trambestuurder heeft meteen de dispatching verwittigd en de politie is snel ter plaatse gestuurd. En die heeft de dader dan ook kunnen meenemen.
6: Het slachtoffer belandde in een coma en is zondag overleden in het ziekenhuis. In Molenbeek in Brussel is gisteravond een gewonde gevallen bij een schietpartij. Het slachtoffer werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar is intussen buiten levensgevaar. Op dezelfde plaats werd vannacht ook een brandbom gegooid naar een huis. Daarbij raakte niemand gewond. Het is al de derde schietpartij in Molenbeek op 3 dagen tijd, met telkens 1 gewonde. In de Gironde in Frankrijk zijn nog eens 4000 toeristen uit Lacanau geëvacueerd, omdat het opnieuw heel heet wordt en de wind van richting verandert, waardoor het vuur fel kan aanwakkeren. Door de bosbranden heeft surforganisatie Bordex uit Leuven 2 van haar kampen verplaatst van Frankrijk naar Spanje, maar de jongerenvakanties onder Bordeaux van de christelijke mutualiteit Cazoo gaan wel door zoals gepland.
8: We krijgen van ouders wel wat vragen binnen over de situatie en ik snap ook die bezorgdheid, maar met Cazoo checken we elke dag hoe de situatie daar is. We hebben ook navraag gedaan over hoe de plek er zelf uitziet. En er is ook geen rookhinder of ook geen geurhinder op de vakantielocatie. En daarom gaan we de vakantie alsnog laten doorgaan.
6: Ook in Spanje wordt het opnieuw heet rond Madrid en wordt er gevreesd voor nieuwe brandhaarden daar. Tijdens de 2 festivalweekends van Tomorrowland in Boom zijn zo'n 400 mensen betrapt met drugs. Mensen die betrapt werden, moesten ter plaatse een boete betalen. In totaal werden ook 32 dealers opgepakt. Zij zullen eind november hun straf te horen krijgen op een speciale themazitting van de rechtbank. De politie heeft ook 14 dieven betrapt op het terrein, onder meer 7 mannen die in het VIP-gedeelte luxe horloges aan het stelen waren. En Zinedine Zidane wordt de nieuwe bondscoach van Frankrijk. De Franse voetballegende neemt het over van Didier Deschamps, die na 14 jaar stopt. Zidane won als speler het wereldkampioenschap met Frankrijk in eigen land in 1998. Als coach won hij 3 keer de Champions League met Real Madrid. Veel zon vanmiddag met temperaturen tot 30 graden. Morgen wordt het opnieuw zonnig, dan zelfs tot 34 graden. En ook de dagen daarna blijft het zomers warm met veel zon.
5: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
9: How do we feel, Belgium?
10: Let me hear you scream!
11: Luister de hele dag naar Studio Brussel en win jouw ticket voor Lokerse feesten en Suikerrock.
5: Studio Brussel.
11: Kenneth Bert.
4: Ik hoop vooral dat jij niet al te veel on your mind hebt op deze dinsdag en dat jij rustig kan genieten van On My Mind van Disciples.
5: Je luistert naar Studio Brussel.
11: Life is music.

0: Nee, ze zijn bij lange nog niet op, die tickets vandaag.
1: Studio Brussel.
2: Ticket Tuesday.
1: Ticket Tuesday.
2: Luister naar Studio Brussel.
1: En win vandaag jouw ticket voor Lokerse Feesten en Suikerrock.
0: De Lokerse Feesten beginnen deze vrijdag. Dat is 10 dagen lang plezier in Lokeren. Volgende week dinsdag zijn er een hoop Belgen aanwezig op de line-up Dress Like Boys. Auwe, Lenny Lenny, de Franse Zaz en de Australiër Xavier Rudd, die onsterfelijk is geworden door zijn nummer Follow the Sun. Jij kan tickets winnen voor volgende week dinsdag op de Lokerse Feesten met als headliner dus Xavier Rudd. Zometeen hoor je een nummer van hem passeren, Follow the Sun. En als je dat hoort, moet je de woorden Ticket Tuesday doorsturen in de app van Studio Brussel en dan maak je kans.
2: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
1: Luister, speel mee en win jouw ticket voor Lokerse Feesten en Suikerrock.
2: Studio Brussel,
1: de festivalzender.
0: Let goed op, het komende uur dus. Maar dit is vooral nog Phoebe Bridgers met haar nummer Lost Boys.
3: Oh.

We gaan naar een all-in in Turkije, waar de cocktails en mocktails rijkelijk vloeien. Alleszins toch in gedachten, samen met Altingen, Amsterdamse band met Turkse roots. Ik wil mij nu al excuseren voor mijn Turkse uitspraak. Dit is Super Gesse Yonşadan van Altingen, een zalig nummer.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Een dessertje.
0: Ja, pavlova met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
2: Oh, pavlova.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee,

0: Krevel, leef beter.
1: Met Kruidvat ben je altijd op je allerbest voor een haarfijn prijsje. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling, 1 plus 1, gratis.

Als je dit uur Follow the Sun hoort van Xavier Rudd, dan maak je kans op tickets voor volgende dinsdag op de Lokerse Feesten. Dat is trouwens de dag waarop deze Lenny Lenny ook speelt op de Lokerse Feesten. Je hoort hem met She Only Loves You in the Summertime.

0: Mensen die goed aan het opletten zijn, die weten dat er nu een duo-ticket wordt weggegeven voor volgende week dinsdag op de Lokerse feesten.
1: Studio Brussel.
2: Ticket Tuesday.
1: Ticket Tuesday.
0: Ik bel nu iemand op die Ticket Tuesday in de app van Studio Brussel heeft gestuurd. En hopelijk kan hij ook nog een goed antwoord geven op mijn vraag.
3: Dan. Hallo.
0: Goedemiddag, Gerrit van Studio Brussel. Met wie spreek ik?
3: Met Enes Wels.
0: Dag Enes, hoog graag.
3: Hallo.
0: Wil jij volgende week dinsdag naar de Lokerse feesten?
3: Absurd graag.
0: Absurd.
3: Ik wil... Mijn hart gaat 100 uur.
0: Wie wil je graag zien?
3: Xavier Ruud, uiteraard.
0: Xavier natuurlijk, uiteraard. Goed. Je bent nog één vraag verwijderd van dat duo-ticket.
3: Oké, okay,
0: ik heb daarnet al even laten vallen ook. Xavier Rudd is headliner op de Lokerse feesten dinsdag. Maar van welk land is hij afkomstig? Hij komt zijn muziek ook vaak op voor de rechten van de oorspronkelijke bevolking van het land.
3: Ja, van Australië.
0: Australië, dat zeg je zelfverzekerd. En dat is ook juist.
3: Wat zalig.
0: Jij mag naar de Lokerse feesten. Ben je er ooit aan geweest?
3: Ik heb echt een plan.
0: Ja, okay. Eindelijk laag je binnen. Deze dinsdag is jouw geluksdag. Zeg, waarom ben je zo'n grote fan van Xavier Rudd?
3: Ik weet niet, ik ben er echt al heel lang van. En elke keer mis ik die op festivals, maar nu gaat het lukken.
0: Nu gaat het eindelijk lukken. Volgende week dinsdag is het zover. Veel plezier daar alleszins. En straks na 2 uur heeft Bertha weer nieuwe tickets te geven.
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday. Luister.

0: zometeen een nummer dat tegelijk opgewekt en duister is. Dance the way I feel van Oewele Swimmingpool.
1: AFF op 7 en 8 augustus in Seamine in Genk. Met onder andere Jordi Gree, Dead Letter, Owl, My New Band Believe, Fenne Kuppus, Frico, The Hickey Underworld, Bleach 93 en Rosie Stewart. Tickets en info, afff.be/festival. Samen met
2: Studio Brussel,
1: de festivalzender.
3: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Beleef een gigantisch beeld met een TCL 85 inch QLED 4K Google TV. Nu voor €888. En laat voor de realistische kleuren meteen je scherm kalibreren. Mediamarkt.
4: Met de superplusdeals van De Leijze gaan we
5: promo koken.
6: Een dessertje.
4: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
6: Oh, pavlovit.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van De Leijze. Mee met het leven.
7: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
8: Even bollen. Iedereen moet het weten.
9: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot €100 korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus effe bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
10: Studio Brussel.

Een nieuw DJ-fenomeen heb je nu te goed. Dean Turnley, hij heeft een nummer gemaakt dat echt in de ene na de andere DJ-set deze zomer voorkomt. Dit is Acting Tough van

0: In Nederland,
1: doeg.
0: Italië,
1: ciao.
0: Frankrijk,
1: salut.
0: Of gewoon hier in België. Parkeren gaat overal even vlot met EasyPark op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Met de auto naar hartje Parijs, Amsterdam of Milaan. Start je parkeersessie zoals je thuis zou doen met EasyPark. Download de app en parkeer als een local waar je ook rijdt.
2: Knaldi! Bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 €. Aldi, altijd slim.
3: Dit is Studio Brussel.
4: Studio Brussel.
5: Het is 2 uur. Goedemiddag.
6: VRT Nieuws.
5: Melina Verbeek.
7: Een Unionspeler werd overvallen en beroofd. Mouf Hosseini, aanvaller bij voetbalclub Union, werd zondagavond in Brussel door overvallers uit zijn auto gesleurd. Ze grepen hem bij de nek en maakten zijn zakken en auto leeg. Beelden van de overval gaan rond op het internet. Volgens het Brussels parket is er intussen 1 verdachte opgepakt en die zou samen met de andere overvallers nog zeker 2 andere slachtoffers gemaakt hebben. Union bevestigt wel dat Hosseini niet gewond raakte en al opnieuw meetraint. De gevangene die bijna 2 maanden geleden kon ontsnappen uit een ziekenhuis in Brugge is weer opgepakt. De man, een Rus van 31, zat opgesloten voor een diefstal met geweld. Begin juni moest hij naar het ziekenhuis voor een kleine operatie, maar daar kon hij gaan lopen. Gisteravond is hij opgepakt in de buurt van Rijssel in Noord-Frankrijk. Hij zal nu naar ons land teruggebracht worden om zijn straf uit te zitten. In Gironde in Frankrijk zijn campings en vakantieparken in de badplaats Lacanau ontruimd uit voorzorg, omdat het opnieuw heel heet wordt in de regio en de wind van richting verandert, waardoor het vuur fel kan aanwakkeren. Ook in de buurt van de Spaanse hoofdstad Madrid worden temperaturen tot 40 graden verwacht, wat het risico op nieuwe brandhaarden verhoogt, zegt correspondent Sven Tuytens.
8: Het risico is groot dat er nieuwe plaatsen gaan ontruimd moeten worden, omdat door die hitte natuurlijk gaan er nieuwe brandhaarden ontstaan en gaan er situaties ontstaan die men niet verwacht had. Je voelt dat ook aan de commentaren van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Die zijn maar heel weinig positief. Ze willen heel voorzichtig zijn met hun uitspraken. En ze zeggen inderdaad dat dit vandaag weer een moeilijke dag wordt.
7: Door de bosbranden heeft surforganisatie Bordix uit Leuven 2 van haar kampen verplaatst van Frankrijk naar Spanje. De jongerenvakanties onder Bordeaux van de christelijke mutualiteit Cazoo gaan wel gewoon door zoals gepland. En in het zuiden van Japan was er een zware aardbeving. In de stad Kumamoto zouden verschillende mensen gestorven zijn nadat een winkelcentrum gedeeltelijk is ingestort. Er zouden ook nog verschillende mensen vastzitten in het gebouw en er zou ook een ontploffing geweest zijn. Elders op het eiland Kyushu zijn tientallen gewonden gevallen. Zeker 50 mensen liggen in het ziekenhuis. Er zouden ook wegen en bruggen vernield zijn en nog meer gebouwen ingestort. Zo'n 50.000 gezinnen zitten zonder stroom. Wetenschappers waarschuwen dat er een nog zwaardere beving kan volgen de komende dagen. Veel zon vanmiddag met temperaturen tot 30 graden. Morgen opnieuw zonnig en dan zelfs tot 34 graden. Ook de dagen daarna blijft het zomers warm met veel zon.
9: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
10: How do we feel, Belgium?
11: Let me hear you scream!
12: Luister de hele dag naar Studio Brussel en win jouw ticket voor Lokerse feesten en Suikerrock.
9: Studio Brussel.
12: Bert van Steenbergen.
5: Het is een stralende dinsdag gevuld met zon, goede muziek en tickets voor topfestivals. Ik vertel je zometeen wat je dit uur moet doen.
9: Je luistert naar Studio Brussel.
12: Life is music.

0: Calvin Harris maakt niet alleen zo dikke up-tempo dance hits, maakt in 2017 ook een van de meest zomerse platen ooit. Funk Wave Bounce is een heel goede plaat van Calvin Harris. Maar belangrijker nu op dit moment, is vandaag dinsdag. Dus...
1: Studio Brussel. Luister naar Studio Brussel.
2: En win vandaag jouw ticket voor Lokerse feesten en Suikerrock.
0: Prachtige dag weer vandaag op je radio. Want je maakt bijzonder veel kans op tickets. Elk uur wel. Gaan we ermee gooien? Nu ja, je moet er wel wat moeite voor doen. Niet alleen vangen, je moet vooral goed blijven luisteren. En ik vertel je voor wat je dit uur kans maakt. Op wat je kans maakt, liever. Je maakt kans op tickets voor maandag 3 augustus op Lokerse feesten. Dat is de dag met Therapy, met Dropkick Murphys en ook met de nieuwe lichtingwinnaar Waste. En ergens tussen nu en 3 uur ga ik een nummer van Waste spelen. En wanneer je dat hoort, wanneer je Waste op je radio hoort, dan is het zover. Dan moet jij een Ticket Tuesday sturen in de app van Studio Brussel. En dan maak je kans om die tickets voor 3 augustus op Lokerse feesten. Blijf eens goed luisteren en stuur wanneer je Waste op je radio hoort.
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
2: Luister, speel mee en win jouw ticket voor Lokerse feesten en Suikerrock.

Remy uit Melle stuurt. Wat moest je typen? Lokkerse feesten of Waste of Ticket Tuesday? Je hoefde nog niks te typen en te sturen. Want je moet pas sturen wanneer je een nummer van Waste op je radio hoort. En daarnet, dat was Sam Fender en Livia Dean. En Blur, voor zover ik weet, nog niet Waste. Nee. Wanneer je dit uur Waste hoort, dan moet je Ticket Tuesday sturen in de app van Studio Brussel. En dan scoor jij misschien dus een ticket voor Lokkerse feesten. Dit is een van de namen die vorige week is aangekondigd voor de line-up van Krammerok. Young Yellow en Koppig.

0: maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
1: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
0: Echt of wat?
2: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
3: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
4: Studio Brussel, live.
5: Dan moet je dat vooral doen. Zometeen Eddie Vedder.
2: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.

Ik zie nog wat berichten binnenkomen in de app met Ticket Tuesday. Ja. Ik snap dat je wel een ticket zou willen voor Eddie Vedder, maar helaas is dat vandaag niet het aanbod. En je moet vooral luisteren om te checken of je Waste hoort dit uur. Want als je Waste hoort, dan moet je Ticket Tuesday liever sturen in de app van Studio Brussel om kans te maken op tickets voor Lokerse feesten. Dit is Tom Morel, Black Friday.

Wet Leg en Bounce To. Nu een ideaal nummer. Bij een stralende zon is wat warmere temperaturen. De sound van Caribou. Dit is Home.

0: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, graag iets Japans.
2: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
1: Kleurrijk.
2: Ja, met veel beige.
0: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak.
3: Yellow. Even bollen. Iedereen moet het weten.
4: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
5: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Philips 5400 serie Latego espresso machine voor €439. Bestel nu online en haal hem een half uur later al af in de winkel. Mediamarkt.

0: zit misschien al sinds 2 uur te wachten en je af te vragen wanneer gaat het gebeuren. Wanneer ga je Waste op je radio horen en maak je kans op tickets?
1: Studio Brussel. Tickets Tuesday.
2: Luister naar Studio Brussel.
1: En win vandaag jouw ticket voor Lokerse feesten en Suikerrock.
0: Ik ga niet verklappen wanneer je Waste hoort natuurlijk. Dat zou alle plezier eruit halen. Voor mij dan toch. Voor jou is het misschien meer stress dan plezier. Maar kijk, we proberen er gewoon allemaal samen een mooie dinsdag van te maken. En daar komt soms dan een beetje stress bij kijken. Nu, ik heb gezegd dat ik voor 3 uur Waste zou spelen. Dus ja, het moet wel bijna gaan gebeuren natuurlijk. Het komt steeds meer dichterbij. En wanneer je Waste hoort, dan moet jij sturen. Als je kans wil maken op een ticket voor 5 augustus op Lokerse Feesten. Om Therapy te zien, om Dropkick Murphys te zien. En natuurlijk om dus de nieuwe lichtingwinnaar Waste ook te zien. Goed, dat geeft ons nog een kwartier. Dus als ik van jou was, zou ik toch zorgen dat de app van Studio Brussel dicht bij de hand is. Dat je in dat kwartier niet plots nog moet gaan zoeken, maar dat je snel bent als je erbij wil zijn op Lokerse Feesten. Het festival komt trouwens vanavond ook op bezoek hier in de festivalzender. Die gaan alles komen vertellen over de editie van dit jaar. Maar dat is voor vanavond. Nu moet jij gewoon onthouden, hoor je de band Waste op je radio? Dan moet je in de app van Studio Brussel de woorden Ticket Tuesday sturen.
2: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
1: Luister, speel mee en win jouw ticket voor Lokerse Feesten en Suikerrock.
2: Studio Brussel.
1: De festivalzender.

0: Heb jij net Ticket Tuesday gestuurd in de app van Studio Brussel?
1: Studio Brussel.
0: Zeer goed gedaan dan, want dat was inderdaad Waste op je radio. Een van de bands op Lokense Feest op maandag 3 augustus. En daar kan jij dus gratis bij zijn als je in de app stuurde en nu je telefoon opneemt.
2: Hallo, met Hanne.
0: Hanne, goedemiddag met Bert van Studio Brussel.
2: Hey, goedemiddag.
0: Stoor ik?
2: Nee, je stoort zeker niet. Nee,
0: dat dacht ik al. Waarom wil jij er graag bij zijn op Lokense Feesten?
2: Ik ben er nog nooit geweest en het leek me heel interessant. Ik was toevallig naar de radio aan het luisteren. Ik dacht, waarom niet?
0: Oké, maar je hebt die tickets bijna. Ik heb van jou nog één juist antwoord nodig. En die vraag gaat over een artiest die er op die dag speelt. Waste. Die staat dus maandag 3 augustus in Club Studio Brussel op Lokense Feesten. Een winnaar van de Nieuwe Lichting, Waste. Maar in welk jaar wonnen zij de Nieuwe Lichting?
2: Het jaar 2026.
0: Die stem ging een beetje de hoogte in, Hanna. Twijfelt precies.
2: Nee, ik ben wel vrij zeker eigenlijk.
0: Het is ook helemaal juist.
2: Oh, super, fijn.
0: Hanna, probeerde jij nu zo sympathiek te doen en het te doen lijken alsof je niet 100% zeker was? Of?
2: Ik heb dit jaar eerlijk gezegd de Nieuwe Lichting iets minder gevolgd dan anders. Dus daarmee dat ik een kleine twijfel had, maar... Toch wel vrij zeker eigenlijk.
0: Je hebt heel veel chance dat ik nu die tickets niet meer kan intrekken, want anders Hanne... Nee, dat is niet waar. Is niet waar. Maar beloof je bij deze plechtig 1 dat je gaat amuseren op Lokense Feesten en 2 dat je dan voor de Nieuwe Lichting 2027 wel goed gaat volgen en je best gaat doen?
2: Ja, dat zal ik zeker doen.
0: Vind ik dat mooi afgesproken. Hanne, goed gedaan en veel plezier daar.
2: Goed,
0: merci. Fijne
2: dag nog.
1: Dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday. Luister, speel mee en win jouw ticket voor Lokense Feesten en Suikerrock. Studio Brussel. De festivalzender.
0: En straks na 3 uur... nog tickets. Ik vertel je straks wel na 14 nieuws van 3 uur... voor wat we precies gaan spelen het volgende uur. Nu gewoon genieten van de muziek. Matt Berninger, Martini Mi Fatso.

0: met de UFO van de Subs en Yves Paquet richting 3 uur. En na 3 uur dus nog meer festivaltickets.
1: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
2: Hoe lang nog?
3: Papa, ik heb honger.
2: Verveel me.
1: En je hebt vakanties met Ketnet.
4: Dit wordt echt geweldig.
5: Als in Veros. Dus ja, het is simpel, hè. Pak Ketnet mee op vakantie.
6: Natuurlijk.
5: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
3: Mama, mag ik op de hotspot?
7: VRT Max. Maak elk moment de max.
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
9: It's funny, because it's true.
8: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
10: Dit is Studio Brussel.
11: Studio Brussel.
0: Goedemiddag, het is 3 uur.
12: VRT Nieuws.
0: Melina Verbeek.
13: De aanslagpleger in Berlijn maakte vooraf een video. De verdachte van de aanslag op de Pride in Berlijn in Duitsland heeft de aanval opgeëist in een video die de politie terugvond op zijn gsm. In die video zou hij ook trouw zweren aan terreurgroep IS. Hij zou die zaterdag hebben opgenomen, kort voordat hij met een bestelwagen inreed op feestende mensen. 1 vrouw is om het leven gekomen, 29 anderen raakten gewond. Zondag werd de verdachte doodgeschoten tijdens een politieactie. Er is een verdachte opgepakt na de overval op Union-aanvaller Moffusaini zondagavond in Brussel. Overvallers sleurden hem uit zijn auto, grepen hem bij de nek en maakten zijn zakken en auto leeg. Beelden van die overval gaan rond op het internet. De verdachte zou samen met de andere overvallers nog zeker 2 andere slachtoffers gemaakt hebben. Het parket heeft een onderzoek geopend. Union bevestigt dat Moffusaini niet gewond raakte en al opnieuw meetraint. In Gironde in Frankrijk zijn campings en vakantieparken in de badplaats Lacanau ontruimd uit voorzorg, omdat het opnieuw heel heet wordt in de regio en de wind ook van richting verandert en het vuur kan aanwakkeren. In totaal zijn in die streek al 220.000 mensen geëvacueerd. Collega Hilde Mertens is in de buurt van Bordeaux.
14: Overal zie je van die rookpluimen, dat zijn dus echt bronnen van ondergronds vuur. De grond is hier bloedheet. Het is alweer 30 graden en ja, het blijft maar komen. Een woordvoerder van de brandweer zei vanmorgen dat het in zijn totaliteit over een lengte van 130 kilometer gaat waar ze zulke opflakkeringen moeten bestrijden.
13: Ook in Spanje vrezen ze voor nieuwe branden en opflakkeringen door een nieuwe hittegolf. Nog in Frankrijk, in de stad Orange, zijn in het huis van een koppel de lichamen gevonden van 5 pasgeboren baby's. Die waren verstopt in dozen. De vrouw was maandag nog bevallen van een gezond kind. Wat er precies gebeurd is, is nog niet duidelijk. Het parket onderzoekt de zaak. En in de stad Kumamoto in het zuiden van Japan vreest de politie voor meerdere doden nadat een winkelcentrum gedeeltelijk is ingestort na een zware aardbeving. Er zouden ook nog mensen vastzitten in het gebouw. Elders op het eiland Kyushu zijn 10 gewonden gevallen. Er zouden nog meer gebouwen ingestort zijn en er zouden ook wegen en bruggen vernield zijn. Zo'n 50.000 gezinnen zitten er zonder stroom. Wetenschappers waarschuwen dat er een nog zwaardere beving kan volgen de komende dagen. Veel zon vanmiddag met temperaturen tot 30 graden. Morgen opnieuw zonnig en dan zelfs tot 34 graden. Ook de dagen daarna blijft het zomers warm met veel zon.
12: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
15: How do we feel, Belgium?
16: Let me hear you scream!
7: Luister de hele dag naar Studio Brussel en win jouw ticket voor Lokerse Feesten en Suikerrock.
12: Studio Brussel.
7: Bert van Steenbergen.
0: Ik neem jou verder mee door de dinsdag met Purple Disco Machine, Youngblood en de collab van Mark Ronson en Licky Lee.
12: Je luistert naar Studio Brussel.
7: Life is music.

0: De Late Night Feelings van Mark Ronson en Licky Lee. We zijn begonnen aan een nieuw uur en dus ook weer een nieuwe kans voor jou.
1: Studio Brussel.
2: Tuesday. Luister naar Studio Brussel.
1: En win vandaag jouw ticket voor Lokerse Feesten en Suikerrock.
0: Dit uur gaan we spelen voor tickets voor Lokerse Feesten. Meer bepaald voor 6 augustus. En dat gaat een heel erg mooie dag zijn. Donderdag 6 augustus. Volgende week donderdag. Dat is een dag met echt een heel erg coole line-up van artiesten die allemaal komen.

0: Nick.
1: Young Yellow, The Streets, Zwange Regie, de jeugd van tegenwoordig, die gaan er allemaal zijn op die dag. En dan ook nog in Club Studio Brussel heel erg andere coole artiesten als Blue Samu, Jas Brak, Frontal XXL en IJsland. Die gaan er allemaal spelen op donderdag 6 augustus op Lokerse Feesten. En jij kan erbij zijn als je dit uur goed blijft luisteren. En dit uur een nummer hoort van de jeugd van tegenwoordig. Wanneer je die gekke Nederlanders op je radio hoort, dan is het moment daar om Ticket Tuesday in de app van Studio Brussel te sturen. Dus blijf goed luisteren dit uur. Hou die app bij de hand en hoor je de muziek van de jeugd van tegenwoordig. Stuur dan Ticket Tuesday.
2: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
3: Luister, speel mee en win jouw ticket voor Lokerse Feesten en Suikerrock.
2: Studio Brussel,
3: de festivalzender.
4: It's the 4th of July.
1: Dit is de nieuwste van Summer.
4: My friends wanna catch the time.
1: My body isn't ready. Goedemiddag.
4: How I

0: verrassing. I love you.
1: Even iets te hard voor zichzelf, Youngblood. Low Life. Zometeen de goede Belgische gitaren van Triggerfinger op je radio. Na de zomerse disco, Purple Disco Machine en In My Arms.

0: Block Party en Banquet. Goedemiddag.
1: Studio Brussel.
2: Ticket Tuesday.
1: Luister naar Studio Brussel.
2: En win vandaag jouw ticket voor Lokerse Feesten en Suikerrock.
0: Dit uur maak jij kans op tickets voor donderdag 6 augustus op Lokerse Feesten. En als je denkt, 6 augustus, ja, geen idee wie er dan komt spelen. Wel, het zijn strafvernamen. The Streets, Zwange Regie, Young Yellow, de jeugd van tegenwoordig gaan er allemaal zijn. Het zijn nog niet eens alle namen, maar dat zijn echt de grote kleppers die er volgende week donderdag gaan spelen. En jij kan erbij zijn op onze kosten. Als je goed luistert, dit uur. Want ik ga de jeugd van tegenwoordig spelen. Die vrolijke Nederlanders. En wanneer je hen hoort, dan moet je gewoon Ticket Tuesday sturen in de app.
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
2: Luister, speel mee en win jouw ticket voor Lokerse Feesten en Suikerrock.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
3: La ciudad de Toluca is especializado en la elaboración de este embutido. Pero también se fabrica por un sinfín de pequeñas empresas familiares en varias partes del país. Hay una variedad de prestaciones del juicio rojo.

0: Ben jij klaar om naar een reeks straffe artiesten te gaan kijken volgende week donderdag? In Lokeren.
1: Studio Brussel.
2: Ticket Tuesday.
1: Ticket Tuesday.
0: Wel, dan is het nu jouw moment. Dan hoop ik dat je net hebt gestuurd in de app. En dan hoop ik voor jou dat je nu ook goed oplet. En dat je opneemt als ik jou aan het bellen ben. Zodat je kans maakt op die tickets voor Lokerse feesten.
3: Hallo, met Davy.
0: Dag Davy, met Bert van Studio Brussel. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Davy, meteen zo een sprankeling in stem. En ik begrijp waarom. Oh. Waarom wil jij volgende week donderdag in Lokeren zijn?
3: Ja, vooral voor die streets te zien, dus.
0: Ja, en de rest denk je, het maakt niet uit? Of,
3: Ik pak toch ook zeker aan Jong Yellow en de eerste die hoort erbij, maar toch wel een heel grote fan van de streets.
0: Oké, wel, die tickets zijn voor jou als jij mij nog één juist antwoord geeft.
3: Oké. Okay.
0: De jeugd van tegenwoordig zijn in totaal met vier. Je hebt producer Bas Bron, dat is de moeilijkste naam, die moet je al niet geven. Er is ook Willy Wartaal en Vise Fur. En wie is er dan nog?
3: Is dat de...
0: Davy, ik ga nu een antwoord. Wat zeg je? Wat was je antwoord?
3: Willy Wartaal.
0: Je zegt Willy Wartaal, maar Davy... Die naam had ik net al gezegd. Dus die is het niet. Dan ga ik iemand anders opbellen in de hoop dat die het juiste antwoord wel weet. Ik zoek het vierde lid van de jeugd van tegenwoordig.
3: Ik zoek het vierde.
0: Veel lawaai. Goedemiddag met wie?
4: Hallo, goedemiddag met Nisrin.
0: Nisrin.
4: Nee, ik ga
0: even aan
4: mijn
0: kant. Ja, oké. Doe veilig vooral. Doe even rustig. De jeugd van tegenwoordig zijn dus met vier. Bas Bron, Willy Wartaal, Vise Fur en...
4: Pepijn? Nee. Jawel, Pepijn, denk ik.
0: Ja, maar dat is niet wat ik zoek, dus helaas... Dat is niet... Ja, het is geen juist antwoord. Niet volledig, dus... Of ja, eigenlijk zoek gewoon de artiestennaam natuurlijk. Dus dan gaan we nog iemand anders opbellen. Als jij het weet natuurlijk, stuur gewoon een app alsjeblieft. Maar dan bel ik jou misschien wel op.
5: Hallo, met Jolien.
0: Dag Jolien, met Bert van Studio Brussel.
5: Hallo.
0: Moet ik de vraag nog eens herhalen of ga je meteen het juiste antwoord geven?
5: Ik denk dat Faber J, jongens.
0: Jolien?
5: Ja?
0: Jij gaat naar de Lokerse feesten.
5: Oh, zalig.
0: Helemaal juist. Het is inderdaad ook Faber Jejo, een van de vier van de jeugd van tegenwoordig. Weet je al wie je gaat meenemen volgende week donderdag?
5: Nee, nog niet. Okay, maar ik ga wel iemand vinden.
0: Ja, ik denk het wel. Met die line-up, absoluut. En ja, daarnet Nisrin zat er dichtbij, want Faber Jejo zijn echte naam is Pepijn Lane. Maar goed, enkel Pepijn kon ik nu echt wel niet goedkeuren. Helaas, Jolien, goed gedaan. En veel plezier daar.
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday. Luister, speel mee en win jouw ticket voor Lokerse feesten en Suikerrock.
2: Studio Brussel.
1: De festivalzender.
6: Here I go.
0: Dit is Jay Bernhardt.
6: Round the bend at 4 in the morning.
0: 4 in the morning.

0: als jij over een paar weken naar Pukkelpop gaat, dan vertel ik jou zometeen over een artiest die daar absoluut moet gaan zien. Ik vertel het zometeen na The Haunted Youth.
1: Krammerok, op vrijdag 4 en zaterdag 5 september in Stekenen. Met onder andere Celeste, C-Mat, The Vaccines, Rudimental, Bazaar, Kasabian, Pommelin Thijs, The Haunted Youth, Goose en Jay Bernard. Tickets en info, krammerok.be. Samen met
2: Studio Brussel,
1: de festivalzender.
3: Knaldi. Bij Aldi 27% korting op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
4: Krevel.
5: Het is nu of nooit bij Krevel. Profiteer van de laatste solden met kortingen tot wel min 50%. Ga snel naar de winkel of naar krevel.be.
4: Krevel.

Vorig weekend organiseerde Justin Vernon van Bon Iver zijn eigen festival. Op de line-up daar stond Dijon, fenomenale artiest die binnenkort ook naar Pukkelpop komt. Ik heb hem vorig jaar gezien in Amsterdam, begin deze zomer nog eens in Barcelona. En ik zeg je, dat wordt een indrukwekkende show. Heeft zo'n unieke en bijzondere sound. Dit is Dijon met Yamaha.

0: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
1: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
0: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
2: Code Yellow!
3: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Beko 9 kilogram energiezuinige warmtepompdroger voor €599. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.
4: Voorraad inslaan met gigavoordeel? Dat doe je bij Kruidvat. Nu, Dreft Platinum Vaatwascaps Gigapak voor maar €44,99.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
7: Even bollen. Iedereen moet het weten.

0: de zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
1: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Alleen vandaag nog korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Manutan, Manutan. Bestel op Manutan.be.
3: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
4: Goedemiddag, het is 4 uur.
5: VRT Nieuws.
4: Melina Verbeek.
6: Er is een verdachte opgepakt voor de steekpartij in Antwerpen. Vanmorgen rond 6:30 werd een vrouw van 50 neergestoken in het Schipperskwartier in Antwerpen. Ze was even in levensgevaar. Vanmiddag heeft de politie een jonge man opgepakt van net 18 jaar. Dat gebeurde bij hem thuis. Het gerecht onderzoekt waarom hij de vrouw heeft neergestoken. Er zijn vorig jaar bijna 29 miljoen overnachtingen geboekt in Vlaanderen. Dat zijn er 2% meer dan in 2024. Meer dan de helft van die overnachtingen werd nog altijd geboekt door Belgen. Maar er waren ook meer buitenlandse toeristen, vooral dan voor congressen en zaken. Vlaanderen scoort steeds beter als congresbestemming, zegt Toerisme Vlaanderen.
7: Dat is ook iets waar we binnen Toerisme Vlaanderen bewust op gaan inzetten, samen met de congressteden, om te gaan tonen dat Vlaanderen heel veel te bieden heeft. Dus je hebt de verschillende steden die dichtbij zijn. Maar ook op vlak van venues eigenlijk, dat we heel veel mooie locaties hebben die dan kunnen gecombineerd worden met een mooie uitstap bijvoorbeeld naar ons erfgoed of naar een culturele bestemming. En dat valt duidelijk wel in de smaak.
6: De kust en de kunststeden waren de populairste bestemmingen vorig jaar. Klimaatwetenschapper Jean-Pascal van Ieperzeelen vindt dat er meer beleid moet zijn om hittegolven aan te pakken. Ook bij ons wordt het deze week opnieuw heel warm, na de hittegolf van eind juni. Ons land telde 2000 hittedoden, maar toch gebeurt er te weinig, zegt van Ieperzeelen.
8: We hebben zoveel gedaan gedurende COVID bijvoorbeeld, om zo weinig mogelijk slachtoffers te hebben van de epidemie. Voor de klimaatgevolgen, overstromingen ofwel hittegolven of bosbranden, dezelfde belang bestaat niet.
6: Door de droogte worden verschillende rivieren in Europa moeilijker bevaarbaar. Het water in de Rijn in Duitsland staat op sommige plaatsen maar 30 centimeter hoog. Het laagste peil sinds 2018. Tegen eind deze week zou het water nog verder zakken. Dat maakt het transport op de drugsbevaren rivier in Europa erg duur, omdat de ladingen, graan, steenkool en olieproducten met kleinere boten vervoerd moeten worden. En op een Amerikaanse luchtmachtbasis in Zuid-Korea is witte fosfor gelekt. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Veiligheid heeft buurtbewoners aangeraden om de omgeving te verlaten. Witte fosfor is een erg gevaarlijke chemische stof die spontaan kan ontbranden als ze met zuurstof in aanraking komt. Het product wordt gebruikt in de chemische industrie, maar ook als onderdeel in wapens of om militaire doelen te markeren of rookgordijnen te creëren. Veel zon vanmiddag, temperaturen tot 30 graden. Morgen wordt het opnieuw zonnig en dan zelfs tot 34 graden. Ook de dagen daarna blijft het warm en nog altijd heel zonnig.
4: Enkel op de Antwerpse ring richting Nederland. 10 minuten vertragen tussen Linkeroever en Borgerhout.
9: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
10: How do we feel, Belgium?
11: Let me hear you scream!
12: Luister de hele dag naar Studio Brussel en win jouw ticket voor Lokerse Feesten en Suikerrock.
9: Studio Brussel.
12: Bert van Steenbergen.
4: Tickets, tickets en nog eens tickets. Ik ga er ook dit uur uitdelen. Je ontdekt zometeen voor welk festival na Medusa. Goedemiddag.
9: Je luistert naar Studio Brussel.
12: Life is music. Zo.

0: We delen hier al de hele dag prijzen uit op de radio en het is nog niet gedaan.
1: Studio Brussel.
2: Ticket Tuesday.
1: Ticket Tuesday.
2: Luister naar Studio Brussel.
1: En win vandaag jouw ticket voor Lokerse Feesten en Suikerrock.
0: In onze goed gevulde prijzenkast zitten tickets voor twee prachtige festivals. Lokerse Feesten, die starten het weekend al. Dat is 10 dagen groot feest. Met natuurlijk de legendary paardenworst op het menu. En ook een fantastisch diverse line-up. Je kan er ook zalige artiesten gaan ontdekken in Club Studio Brussel. En het weekend erop is er Suikerrock in Tienen. Waar je ook kan gaan feesten in de box bij Studio Brussel. Dat is een zeecontainer die is omgebouwd tot dansclub. Gaat de moeite zijn. En wie kan je daar dan allemaal gaan zien op Lokerse Feesten of Suikerrock?

0: zwangere Guy die gaat op beide festivals spelen. De legend Diana Ross komt naar Lokerse feesten. Ook Lenny Kravitz gaat in Lokeren zijn. Net als Night Sky en Editors. Die gaan ook op beide festivals spelen. Nu, dit uur kan jij tickets winnen voor Lokerse feesten. Een duo ticket voor vrijdag 7 augustus. Dat is de dag van de mannen van Suns. Ex-winnaar van de nieuwe lichting van Studio Brussel. En altijd goed live. Ook onze eigenste Stijn van de Voorde gaat daar draaien. En ook Editors speelt op vrijdag 7 augustus op Lokerse feesten. Hoe speel je nu mee? Hoe maak jij nu kans op die tickets? Wel, het spel is simpel. Luister aandachtig naar de radio. Hoor je dit uur op Studio Brussel een nummer van Editors? Wel, stuur dan Ticket Tuesday in de app van Studio Brussel. Zo simpel is het. Dus hou je klaar en spit je oren voor Editors.
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
2: Luister, speel mee en win jouw ticket voor Lokerse feesten en Suikrock.

0: Jawel, Editors op je radio.
1: Studio Brussel.
2: Ticket Tuesday.
1: Ticket Tuesday.
0: Dat was het moment om Ticket Tuesday te sturen in de app. En dan nu is het je vingers kruisen. Bidden, een schietgebedje prevelen. Wat jij mogelijk ook doet. Om te hopen dat je nu een telefoontje gaat krijgen. Als je telefoon gaat, hallo, het is met radio. Met tickets. Voor de Lokerse feesten.
3: Met Laurens, goedemiddag.
0: Laurens, goedemiddag. Zit jij in de auto of zit je ergens in een riool? Het is heel veel lawaai.
3: Ik zit in de auto, maar ik ga even aan de kant gezet.
0: Ja, oké. Okay. Ga even veilig aan de kant staan. Doe rustig, dat we jou goed kunnen begrijpen en dat we niks verkeerd verstaan. Want er staan tickets voor Lokerse feesten op het spel. Tickets voor vrijdag. Waarom wil jij absoluut naar Lokerse feesten volgende week vrijdag?
3: Omdat Editors wel een top band is. En ze komen naar 3 festivalletjes in België. Dus een stekende kans.
0: Ja, vooral voor Editors hoor ik. Maar het is echt, moeilijk te verstaan. Maar we gaan proberen, Laurens. Jij mag gaan op onze kosten. Als natuurlijk je nog een vraag juist beantwoord. Ik geef eerst al even mee. We zoeken een naam en ik ga de regel van de legend Ben Krabbe in blokken toepassen. Achternaam is voldoende. Als je de voor- en achternaam zegt, moet het natuurlijk allemaal volledig juist zijn. Dus dat is op eigen risico. Duidelijk?
3: Ja.
0: Oké. Okay. Editors staan dus op de Lokerse feesten op 7 augustus. Maar de frontman heeft deze zomer ook al solo opgetreden in ons land. Op Rock Werchter. Hoe heet die frontman, Laurens? Echt het grappigste geluid. Ik weet niet wat voor lawaai er echt allemaal is bij... Jouw auto klinkt echt alsof hij kapot is, Laurens, maar het is juist.
3: Yes.
0: Is echt... Ik weet niet wat er echt allemaal gebeurt van lawaai, maar het is gelukt, Laurens. Je bent vooral geen free aan bellen, hè. Dat is veilig, dat is goed. Ik wens jou heel veel plezier op Lokerse feesten bij Editors.
3: Dank u wel.
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday. Luister

0: to you.
1: The Beaches, zometeen komt Machine Gun Kelly.
2: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
3: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
2: Echt of wat?
4: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet.

0: maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
1: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
0: Echt of wat?
2: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
3: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
4: Studio Brussel, live.

0: Ik wil jou graag even geruststellen. Dit uur geen festivaltickets meer. Straks na 5 uur wel weer kans.
1: De festivalroulette.
0: Ik heb nu wel iets anders moois in de aanbieding. En dat is live muziek van op onze Belgische festivals. Die muziek die komt straks op de radio wanneer jij aan de festivalroulette draait. Dus jij kan beslissen welke muziek er op de radio te horen is. Dat is een unieke kans die je, laten we eerlijk zijn, niet kan laten liggen. Dus grijp je kans en stuur in de app en dan kan jij zo meteen aan de roulette draaien en beslissen welke live muziek ik op de radio speel.
2: Wil jij draaien aan de festivalroulette?
1: Stuur nu festivalroulette en je telefoonnummer in de app van Studio Brussel.
2: De festivalzender.
0: Er werd hard uitgekeken naar die nieuwe plaat van Charlie XCX, Music Fashion Film. Die is er sinds vorige vrijdag. Het is een heel kort album. Wel de moeite. Dit is Camera.

0: Charlie XCX en Camera.
1: De festivalroulette.
0: Goedemiddag, Steven uit Woestwezel.
2: Dag, Bert van Studio Brussel.
0: Steven, hoe loopt jouw dinsdag tot nu?
2: Tot voor net heel goed. Ik ben aan het werken van een quiz.

0: maken vanmorgen, maar nu is een van mijn twee schermen het geval. Dus daar ben ik wat mee aan het sukkelen.
1: Ja, dan gaan we even gewoon iets anders doen. En inderdaad aan de festivalroulette draaien. Dat is de beste oplossing. Een quiz niet te moeilijk maken, Steven?
0: Het zijn pubquizzen, dus dat is echt de bedoeling. Luchtigheid en beleving primeert.
1: Ja, wacht. Wil je anders gewoon voor het plezier eens een vraag zeggen? Gewoon eentje weggeven. Wie dan nu toevallig aan het luisteren is, Steven? Dat is toch plezant?
0: Ah ja, dus er is een thema. Ik ga even terwijl kijk misschien. Er is een thema vandaag. En dat is eigenlijk de geschiedenis van de dag. Van die dag zelf. En morgen is het de 29e juli. En dan is één van de vragen... bijvoorbeeld dat ene Roger Williamson ooit gestorven is op 29 juli 1973. Een heel jammer gebeuren uiteraard. En dat was op het Formule 1-circuit in Nederland. En is de vraag, wat is dat Formule 1-circuit? Hoe heet dat? Waar ligt dat?
1: Ja, in Zandvoort.
0: Voilà.
1: Hey. Voilà, oké, goed. Dat is al goed begonnen. En nu is het aan jou om te spelen. Steven, jij mag draaien aan de festivalroulette. Als je één keer draait, komt daar een mooi live-nummer uit. Als je die goed vindt, dan kan ik die meteen spelen. Je kan nog eens draaien als je wil voor optie 2 of zelfs optie 3. Maar je kan nooit meer terug naar de vorige optie. Duidelijk?
0: Oké. Ja.
1: Alright. Die roulette die begint te draaien zodra jij luid genoeg draaien maar roept. Zegt uit volle borst liefst.
0: Oké. Draaien maar.
1: Zie, dan vertrekt die vlot. Goed geroepen.

0: Optie 1 is een Belgische classic. Housewife van Daan.
1: Moeilijk, hè. Een hele goeie, maar ik ga toch nog eens één keer draaien.
0: Goed, optie 2.

0: Arctic Monkeys, Steven?
1: Ja, dat wordt hem.
0: Dat wordt, okay.
1: Zeker.
0: Niet twijfelen. Ja. Goed, en succes met het, de twee schermen. Ik hoop dat alles nog lukt. En veel plezier verder met de quiz voorbereiden.
1: Dankjewel. Vrij uitgaan. Tot ziens.

0: De goede samenwerking van Generation en Young Lean. En de laatste tijd veel goede samenwerkingen in muziek. En goed dat die dan ook op je radio te horen zijn. Zoals Tove Lo en Stromae.
1: Studio Brussel.
2: Life is music.

0: Zender.
1: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
2: Hoe dat?
1: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
2: Oh, cool.
1: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.

0: Dua Lipa en Elton John in de remix. Onze hotshot van deze week die komt van The Strokes.
1: Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
0: Het is de single Lonely in the Future. Die komt van hun gloednieuwe album Reality Awaits. En sommige fans die horen in het nummer wel verwijzingen naar de invloed die de Strokes de afgelopen jaren gehad zouden hebben op andere artiesten en bands die dan na hen kwamen en ja, zich door de band hebben laten inspireren. Kan zeker goed en ook niet toevallig is het nu donderdag de 25-jarige verjaardag van hun debuutplaat Is This It. En daar hebben echt wel veel bands zich aan gespiegeld en hebben zich daar door laten inspireren. En we gaan daar ook donderdag op de verjaardag van de plaat dan eens wat dieper induiken in al die bands die zich hebben laten inspireren door The Strokes. Dit is Lonely in the Future.
1: De

0: Koen uit Sint-Truiden stuurt in de app Ticket Tuesday. En daarachter de vraag, geen tickets voor de Prodigy in november? Nee, heb ik niet.
1: Studio Brussel. Luister naar Studio Brussel en win vandaag jouw ticket voor Lokerse Feesten en Suikerrock.
0: Maar dat is ook niet slecht, denk ik. Dat je vandaag de hele dag kans maakt op tickets voor Lokerse Feesten en Suikerrock. Dit uur heb ik al tickets weggegeven, dus je kan toch tenminste tot 5 uur, dat is nog 9 minuten, gewoon rustig blijven. Geen stress nodig voor toch 10 minuten. En dan vanaf 5 uur, ja, misschien toch wel terug een klein beetje stress. Want straks tussen 5 en 6 geef ik ook weer tickets weg voor een van die 2 prachtige festivals. En welk dat is, welke dag, dat ga ik je straks dan na het 14 nieuws van 5 uur vertellen. Dus nu gewoon rustig blijven, maar vooral wel blijven luisteren.
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday. Luister, speel mee en win jouw ticket voor Lokerse Feesten en Suikerrock. Studio Brussel, de festivalzender.
0: En om dan wat te helpen bij dat ontspannen, ontstressen de komende 10 minuten. Deze heerlijke sound, OMC en Hellbizarre. En zometeen nog Intergalactic Lovers. Goedenavond.

0: Peter stuurt in de app Intergalactic Lovers met een paar uitroeptekens. En yes, graag gedaan. Ik word er ook altijd blij van. Dus bij deze, ook graag gedaan aan jou. Zometeen na 5 uur, weer festivaltickets. En het is straks voor Suikerrok.
1: Ik sta hier bij Stefanie, ploegleider van de Cycling Queens. Stefanie, klaar voor de Tour de France van?
2: Ja, dat denk ik wel, ja.
1: Vertel, wie zit er in je team?
2: Nee, dat zeg ik niet.
1: Nee?
2: Het is zot, iedereen luistert hier mee. En ik heb een masterplan. Geen Vollering, geen Ferrand Prevot, geen Kopecky.
1: Ja, u hoort het, beste luisteraar. Ze laten echt iedereen ploegleider worden.
2: Wat, jij gelooft me niet, hè?
3: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
4: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
5: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
4: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
6: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
0: Het is 5 uur, goedenavond.
7: VRT Nieuws.
0: Melina Verbeek.
8: Er is een grote heropflakkering in de buurt van Bordeaux. In de Gironde, in het zuidwesten van Frankrijk, flakkeren heel wat smeurende vuren opnieuw op. Vanmorgen werd daar nog 4000 toeristen geëvacueerd. Hilde Mertens is in het dorp Le Porge.
9: Dat is een van de echt zwaar getroffen dorpen hier in de Gironde, waar wel 184 huizen in de as zijn gelegd. En wat er hier nu gebeurt, is een grote opflakkering van een smeulende natuurbrand. Dit is waarvoor men vreesde. De hele dag al krijgen we berichten en we hebben ze ook letterlijk gezien van die kleine rookpluimen, opflakkeringen, hier en daar wat vlammetjes in die verkoolde, zwart geblakerde bossen.
8: In Spanje is het evacuatiebevel opgeheven voor 13 dorpen in de regio rond Madrid. Het is wel niet zeker of de inwoners meteen naar huis kunnen. De brandweer boekt er wel vooruitgang tegen de bosbranden, ondanks de hitte en de wind. Intussen zijn er nu 14 doden geteld door de bosbrand in Almeria, in het zuiden van Spanje. Een vrouw die 2 weken geleden zwaar verbrand raakte, is aan haar verwondingen overleden. De man die vorige week een andere man sloeg met fatale gevolgen op een tram in Schaarbeek in Brussel is aangehouden en zal ook onderzocht worden door een gerechtspsychiater. Dat bevestigt het parket van Brussel. Vorige week donderdag ontstond er ruzie op een tram tussen een man en een vrouw. Daarbij zou de vrouw geslagen zijn. Een man van 54 die tussen beiden kwam, kreeg ook slagen en belandde in een coma. Zondag is hij overleden. De vrouw is tijdelijk arbeidsongeschikt. Het aantal mensen dat bij een ziekte weer deeltijds gaat werken blijft laag en neemt nauwelijks toe. In 2024 ging maar 1 op de 10 werknemers die minder dan een jaar ziek zijn deeltijds aan de slag. Bij de langdurig zieken was dat 1 op de 5. Wetenschappelijk onderzoek toont nochtans aan dat de kans op definitieve uitval kleiner wordt met zo'n traject. Dat zegt CD&V-parlementslid Nahima Lanchri, die de cijfers opvroeg.
10: Hoe langer dat je wegblijft, hoe moeilijker het ook is om terug te reïntegreren op hun job. Soms kan de arts wel beoordelen wat dat iemand nog wel zou kunnen. Wat allang is aangekondigd, maar wat dat er nog altijd niet is, dat is een fitnote. Een nota waarin dat de artsen kunnen aangeven wat iemand nog wel kan.
8: De verdachte van de aanslag op de Pride in Berlijn in Duitsland heeft de aanval opgeëist in een video die de politie terugvond op zijn gsm. In die video zou hij ook trouw zweren aan terreurgroep IS. Hij zou die zaterdag al hebben opgenomen, kort voordat hij met een bestelwagen inreed op feestende mensen. 1 vrouw is om het leven gekomen, 29 anderen raakten gewond. Zondag werd de verdachte doodgeschoten tijdens een politieactie. En in het voetbal wordt Roberto Mancini voor de 2e keer bondscoach van Italië. Hij trainde de Italiaanse nationale ploeg al eens van 2018 tot 2023 met de winst op het EK als hoogtepunt. Hij volgt Gennaro Gattuso op, die vertrok nadat Italië zich voor de 3e keer op een rij niet kon kwalificeren voor een WK. De eerste opdracht van Mancini wordt een wedstrijd voor de Nations League in Rome tegen de Rode Duivels op 25 september. Weinig wolken vanavond en vannacht en tussen 11 en 19 graden. Morgen zonnig en dan tot 34 graden. De rest van de week blijft het warm en net onder of boven 30 graden.
0: Op de binnenring rond Brussel vertragen tussen Vilvoorde en Zaventem. De weg is er wel vrijgemaakt. Op de E313 naar Hasselt is er bij Herentals West gehinderd door een ongeval. En op de Antwerpse ring richting Nederland 10 minuten vertragen tussen Antwerpen West en Borgerhout.
11: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
12: How do we feel, Belgium?
13: Let me hear you scream!
14: Luister de hele dag naar Studio Brussel en win jouw ticket voor Lokerse feesten en Suikerrok.
11: Studio. Studio Brussel.
7: Bert van Steenbergen.
0: Nee, het stopt niet met de festivaltickets. Ik ga er ook dit uur nog uitdelen en jou natuurlijk een goede playlist geven. Nu de Chemical Brothers.
11: Je luistert naar Studio Brussel.
7: Life is music.

0: Dit uur is het weer go als jij een ticket wil scoren.
1: Studio Brussel.
2: Ticket Tuesday.
1: Ticket Tuesday.
2: Luister naar Studio Brussel.
1: En win vandaag jouw ticket voor Lokerse Feesten en Suikerrock.
0: Het is hier al van vanmorgen tickets aan het regenen. Want ja, het is dinsdag. En elke dinsdag maak je bij Studio Brussel kans op tickets. Vandaag voor twee van onze prachtige Belgische festivals. En nu dit uur kan jij tickets scoren voor de zaterdag van Suikerrock. Zaterdag 8 augustus. En dan komen er veel mooie artiesten spelen.

0: Cox, Arsenal, Hi Hi, Ize, Sylvie Kruis, ook nog editors, de jeugd van tegenwoordig, gaan er allemaal bij zijn. Op zaterdag 8 augustus op Suikerrock. En jij kan er dus ook bij zijn als je dit uur goed luistert. En dan doet wat je moet doen. En dat is wachten tot je nummer hoort van Sylvie Kruis. En wanneer je een nummer van haar op de radio hoort, dan is het jouw moment. Dan moet je Ticket Tuesday sturen in de app van Studio Brussel. En dan... dan kan jij erbij zijn op zaterdag 8 augustus op Suikerrock. Dus blijf goed luisteren en stuur Ticket Tuesday wanneer je Sylvie Kruis hoort. Life is music. Ik wil het ook graag even nog met jou hebben over de afrekening. Want daar is het afgelopen weekend wel iets gebeurd. De Beaches zijn na 2 weken op nummer 1 van die troon gestoten. Door Nothing But Thieves. Die staan nu bovenaan het nummer Evolution. Het is een redelijke schijf, kunnen we wel zeggen. Waar Nona en Thibaut ook nog in juni de frontman van de band over konden spreken. Dat is Connor Mason. En vertelde dat het nummer gaat over het omarmen van verandering. Dat je fouten mag maken en daar gewoon ja, maar uit kan leren natuurlijk.
1: You know, you could say that song signifies generally who we are as people, you know? It's like embracing change through the growth and mistakes and human connection and how it's so human to kind of have all those things and use them to move forward. I think we're always people that cultivate our lives and push the momentum forward. And I think with us, we never settle on where we're at.
0: Als je nog levenslessen wil van Nothing But Thieves, dan kan je in januari naar hun show in de AFAS Dome in Antwerpen. En ze zijn er wel trots op dat ze steeds in grotere zalen en arenas mogen spelen. Want ik heb ze ooit, ik ben echt het jaar vergeten, geïnterviewd. Het zal 2016, 17 mogelijk geweest zijn toen ze nog in de Botaniek speelden. In een bijzonder kleine zaal, op de tourbus geïnterviewd. En nu gaan ze dus een AFAS Dome in Antwerpen vullen. En daar zijn ze trots op.
1: That's really cool. I feel proud. I kind of reflect on the fact that we've never really had a big like hit single or a lot of like press and stuff like that. We've always kind of just cultivated our band. And so I feel really proud of like coming to this next stage where we are playing a lot of arenas. It's like all the hard work is paying off.
0: En we zien ze bijzonder graag komen, dus volgend jaar in ons land.
2: Studio Brussel, dit is de nummer 1 in de afrekening.
1: Hallo, dit is Connor van Nothing But Thieves. En you're listening to Studio Brussel.
2: Stem voor jouw favorieten
3: via het Studio Brussel kanaal op VRT Max.
1: Life is music. Come.

Nacht in Amsterdam. Ik heb je verteld, je moet luisteren om Sylvie Kreus te horen. Dit uur. En als je haar hoort, dan moet je tickets Ticket Tuesday sturen in de app van Studio Brussel. Of kansen maken op tickets voor Suikerrock. Dit? Nee, dit is A$AP Rocky Sundress.

0: Vorre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
1: Hoe dat?
0: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
1: Oh, cool.
0: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
2: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar €4,79. Aldi, altijd slim.
3: Studio Brussel.

0: Ik zie nog wat berichten binnenkomen in de app van Studio Brussel. Ik zou dat niet durven zeggen, echt ongeduldig, maar toch.
1: Studio Brussel. Ticket Tuesday. Luister naar Studio Brussel.
2: En win vandaag jouw ticket voor Lokerse feesten en Suikerrock.
0: Toch mensen die zitten te wachten op een bepaald nummer of een bepaalde artiest op de radio. Ja, zodat ze kunnen sturen in de app. En dat snap ik. Julie uit Glabbeek stuurt bijvoorbeeld ook topdag de zaterdag. Ja, want dit uur maak je kans op tickets voor Suikerrock. Voor de zaterdag van Suikerrock. En niet zomaar een ticket, maar wel een duo VIP-ticket. Dat is alles erop en eraan. Dat is echt een uitgebreid zicht op het hoofdpodium en het festivalterrein. Een drie-gangen buffet er ook nog eens bij. En dan krijg je het. Een beetje sfeer, terras, overal wat meer comfort. Wat andere toiletten wellicht. Je kent het. Dat is een duo VIP-ticket. Dat hier op tafel ligt voor jou voor die zaterdag van Suikerrock. En dat kan voor jou zijn als je de app van Studio Brussel bij de hand hebt of openhoudt. En dan de woorden Ticket Tuesday stuurt in de app wanneer je nummer van Sylvie Kreusch op de radio hoort. Het gaat gebeuren tussen nu en 6 uur, dus blijf luisteren en veel succes.
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
2: Luister.

0: Ja, die hond die is natuurlijk... Die is van Sylvie Kreus.
1: Studio Brussel.
0: Dus de voorbije minuten was het jouw moment om te sturen in de app van Studio Brussel. Als jij kans wil maken op een duo VIP-ticket voor de zaterdag van Suikerrock. Ik heb daarnet al verteld, het is te veel om te zeggen wat er allemaal in zit. Wat je er allemaal mee kan krijgen. Het gaat een bijzondere ervaring zijn. Dat sowieso. En dan ga je nog eens al die straffe artiesten ook live zien. Als je tenminste hebt gestuurd in de app en nu opneemt.
2: Hallo, met Alex.
0: Alex, goedemiddag met Bert van Studio Brussel.
2: Goedemiddag, hallo.
0: Waarom wil jij graag naar die zaterdag van Suikerrock?
2: Ik ga elk jaar naar Suikerrock en ik vind dat echt super tof. En zeker die zaterdag zijn zoveel goede artiesten. Dus daar wil ik eigenlijk heel graag naartoe gaan.
0: Ja, dat is een goede redenering, snap ik op zich volledig. Dat is een duo VIP-ticket dat hier voor jou op tafel ligt. Ik heb wel van jou nog één juist antwoord nodig op een vraag.
2: Oké.
0: Suikerrock vond na de coronapandemie een nieuwe thuis op het Bietenplein. Achter welke zeer toepasselijke fabriek ligt dat plein?
2: Achter de suikerfabriek?
0: Je zegt het zo licht vragend...
2: Ja, nee, achter de
0: suikerfabriek.
2: Punt.
0: Punt, helemaal juist.
2: Joepie.
0: Klopt helemaal, inderdaad, achter de suikerraffinaderij. Alex, het is voor jou. Ben je ooit al eens VIP naar een festival gegaan?
2: VIP nog nooit, nee. Die kans heb ik nog nooit gekregen.
0: Kijk, je gaat het nu kunnen beleven. Volgende week zaterdag op Suikerrock. Heel veel plezier daar.
2: Amai, zalig. Dankjewel.
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday. Luister.

0: Het is vandaag een mooie dinsdag met prachtig weer. Dus hij kan niet anders dan ons terras weer hopen. Live is
1: Music. Het Studio Brussel terras.
0: Als ik naar buiten kijk, echt stralende zon, blauwe lucht. Dat is de ideale setting voor het Studio Brussel terras, waar jij bijzonder welkom bent. Alle luisteraars zijn hier welkom. Ik wil wel graag van jou jouw bestelling weten. En die bestelling bestaat uit twee zaken. Aan de ene kant wat je graag wilt drinken. Dat kan alles zijn op het Studio Brussel terras. En ten tweede, de plaat die jij wil horen. Want als er één ding absoluut essentieel en noodzakelijk is op het Studio Brussel terras, dan is het een goede playlist. Ja, en bij voorkeur een zomerse playlist natuurlijk, aangezien het goed weer is. Dus, welk nummer wil jij horen en wat wil je erbij drinken? Jouw bestelling,

0: sensationele Teddy Swims komt terug naar ons land. Op vrijdag 26 maart in de AFAS Dome in Antwerpen. Tickets vanaf vrijdag om 10 uur via livenation.be. Teddy Swims live, samen met Studio Brussel.
1: Ah, maar ik moet nou door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
2: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
1: Echt of wat?
3: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.

0: Ik dacht, ik zet de sfeer op het terras. Met de vaccine en wetsuit. Goeie keuze, toch? Goedenavond, Alessio uit Turnhout.
1: Goedenavond, Leed.
0: Welkom op het terras. Zet je er gezellig bij. Wat voor een dag heb jij achter de rug?
1: Een rustige dag. Een beetje gesport in de voormiddag en deze namiddag eigenlijk helemaal niks gedaan.
0: Oké, prima. En hoe ziet morgen eruit? Hetzelfde of?
1: Vergelijkbaar. Dat gaat niet ver afwijken.
0: Oké, goed. Wat mooie rustige dagen. Wat is jouw bestelling voor het terras, alsjeblieft?
1: Ik had graag de Days van Crystal in de Notion remix.
0: Ja.
1: En daarbij een Cuba Libre, dat kan ons maken.
0: Oké, komt in orde. Drankje komt er zo meteen aan. Die plaat ga ik nu meteen al op de radio knallen. The Days in the Notion remix. Dankjewel en fijne avond nog.
1: Wat
2: is jouw bestelling op het Studio Brussel terras? Stuur je drankje en verzoekplaat door in de app van Studio Brussel.
3: Life is music.

Er is nog plaats hier op het Studio Brussel terras. Dus kom er gezellig bij. En vooral geef jouw bestelling even door in de app van Studio Brussel. Wat wil je drinken? En vooral, welke plaat wil jij op de radio horen? Ilse uit Kapel die wil graag Virgin Mojito en deze Lock & Fills.

0: Sun in My Pocket van Lock & Bill. Een goeie avond, Kathleen uit Gerardsbergen.
1: Goedenavond, Bart.
0: Welkom op het terras. Zoek maar een plaatsje uit. Zit je liever in de zon of in de schaduw?
1: Schaduw.
0: Er is plek in de schaduw, dus komt helemaal goed. Je gaat wel een plek vinden. Kathleen, als jij deze dinsdag een score zou moeten geven op 10 van hoe goed de dinsdag was, hoeveel punten zijn er?
1: Ja, het is al zo ongeveer 6 maanden hetzelfde. Dus ik zit met een voetblessure wegens val. Dus dat is ietsje minder qua beweging, qua wat ik eigenlijk wil doen. Dus dacht ik, ik ga mezelf troosten mijn plaatje aan te vragen. Voilà, zie.
0: Dat is een goed idee. Muziek kan altijd helpen, Kathleen. Dus dat is een bijzonder goed idee van je dat je dat doet. Ik zou dan willen vragen of je wat ook van de zon kan genieten op zo'n mooie dag als vandaag, maar je zit liever in de schaduw, dus dat is misschien lastig.
1: Jawel, maar ik kan ook wel genieten van mijn terras en rustig naar de muziek luisteren, boekje lezen, telefoontje doen en zo verder.
0: Dat zijn goede plannen, denk ik. Nu, morgen gaat het wel nog warmer worden. Kan je daar goed tegen? Want ik heb het soms lastig als het te warm wordt.
1: Dan zijn we met 2.
0: Kan ik jou morgen bellen, Kathleen? Als het mij echt niet meer gaat, dan ga ik gewoon bellen en zeggen: Kathleen, het gaat niet. Help mij.
1: Ja.
0: Maar dat zullen we wel zien.
1: Het komt in orde.
0: Het is goed. Prima. Kathleen, mag ik jouw bestelling alsjeblieft?
1: Voor mij een aperolletje, liefst. En het plaatje Mano Negra met Malavida.
0: Goed, komt eraan. Lang geleden dat ik die heb gehoord. Waarom hoor jij het zo graag?
1: Omdat het ook lang geleden is dat hij gespeeld is op de radio.
0: En, voilà.
1: En omdat ik het een super leuke plaats vind.
0: Dan gaan we die nu nog eens spelen. Kathleen, dankjewel. Geniet er vooral van en nog een heel fijne avond.
1: Oké, dankjewel, Bart. Studio Brussel Terras. Life is music.

0: Je hebt vakanties zonder Kidnet.
1: Hoe lang nog?
2: Papa, ik heb honger.
1: Veel me.
0: En je hebt vakanties met Kidnet.
3: Dit wordt echt geweldig.
4: Als in Veros.
5: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Kidnet mee op vakantie.
6: Natuurlijk.
5: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
2: Mama, mag ik op de hotspot?
7: VRT Max. Maak elk moment de max.
8: Knaldi. Nu bij Aldi, 27% korting op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
9: Hey, zin in een nieuwe keuken?
10: Geniet nu van zomerse kortingen op al onze keukens. Ga eerst naar Grando.
11: Grevel.
12: Nog 4 dagen om te profiteren van de solde bij Grevel. Met kortingen tot wel min 50% in de winkel en op grevel.be.
13: Grevel, leef beter.
14: Kidnet stelt voor het gloednieuwe Like Me assortiment. Start het schooljaar met de coolste schoolspullen.
15: Wow.
14: Pennenzakken, mappen, schriften, brooddozen en nog veel meer.
15: Oh my god, zo mooi.
14: Haal jij ook alle coole nieuwe Like Me spullen in huis?
15: Ik ben Like Me.
14: Nu overal verkrijgbaar.
16: Dit is Studio Brussel.
17: Studio Brussel.
18: 6 uur, een hele goede avond.
19: VRT Nieuws.
18: Met Melina Verbeek. De bosbranden ten westen van Bordeaux laaien weer op. In de Gironde in Frankrijk doet de wind de kleine brandhaarden weer opflakkeren in het getroffen gebied. Het is voor de brandweer veel werk om al die kleine vuurhaarden apart te doven, maar ze krijgen veel hulp, zegt Hilde Mertens vanuit Frankrijk.
20: De grootste versterking komt eigenlijk van mensen uit de streek en ver daarbuiten. Mensen met een pick-up truck bijvoorbeeld, waar een grote ton water op staat, die 1000, 2000 liter water bij hebben. Want om die kleine smulbrandjes te kunnen blussen, is water superbelangrijk. Je moet eerst die grond koelen en daarna gaan ze met spades en pikhouwwielen te werk om dat klompje vuur eigenlijk uit elkaar te halen.
18: In Spanje boekt de brandweer vooruitgang tegen de bosbranden in de regio Madrid, ondanks de hitte en de wind. Intussen zijn er nu 14 doden geteld door de bosbrand in Almeria in het zuiden. Een vrouw die 2 weken geleden zwaar verbrand raakte, is nu overleden. Veel landbouwers wachten bang af nu er ook bij ons weer warme dagen aankomen. Want te warm en te droog is niet goed voor de oogst. In Erpenmeren teelt Björn Minoot verschillende gewassen. En dat is normaal gezien iets veiliger dan wanneer je bijvoorbeeld alleen maar aardappelen kweekt. Maar Björn wacht toch bang af.
21: Voor ons is nu enkel nog de mais. Dat is nog een beetje afwachten. Dat is nog te vroeg om nu te zeggen, maar hij ziet af. De bloei is nog maar bezig en we hadden eigenlijk de afgelopen weekend regen nodig gehad. Maar ja, wij kunnen dat niet beregen, dus we gaan het lot laten bepalen. Hè.
18: Er is een verdachte opgepakt voor de steekpartij in het Schipperskwartier in Antwerpen vanmorgen. Rond 7:30 werd daar een vrouw van 50 neergestoken. Ze was ook even in levensgevaar. Vanmiddag heeft de politie een jonge man opgepakt van net 18 jaar. Het gerecht onderzoekt wat zijn motief is. In de Verenigde Staten zit president Trump samen met de Israëlische premier Netanyahu over de oorlog tegen Iran. Kort daarvoor had Trump ook een gesprek met de Oekraïense president Zelensky. Volgens Zelensky is dat goed verlopen. Ze hadden het over de productie van luchtafweersystemen in Oekraïne en het opstarten van vredesgesprekken met Rusland. Na Aalst gisteren wordt straks ook in Roeselare in West-Vlaanderen een natuurcriterium gereden. Remco Evenepoel en Tim Merlier zijn de grote publiekstrekkers vanavond. Deze bezoekers en horeca-uitbater kijken er naar uit.
22: Voor ons is dat een superhoogte. Eindelijk is dat een van de beste dagen van het jaar voor ons hier in de horeca. Ik denk dat wij ongeveer 30.000 mensen hebben in de stad.
23: De kleinkinderen doen mee aan het criterium voor jongeren. En we zijn dan in blijde verwachting van Remco Evenepoel.
24: Je gaat stiekem voor Remco Evenepoel supporteren. Ik denk dat hij wel de beste benen heeft.
18: Nieuw dit jaar is de Special Olympic Race, een koppeltijdrit waarin renners met een beperking samenrijden met een ex-renner of een BV. En in het voetbal wordt Roberto Mancini voor de 2e keer bondscoach van Italië. Hij was dat al eens van 2018 tot 2023 met de winst op het EK als hoogtepunt. Hij volgt Gennaro Gattuso op, die vertrok nadat Italië zich voor de 3e keer op een rij niet kon kwalificeren voor een WK. Weinig wolken vanavond en vannacht en tussen 11 en 19 graden. Morgen veel zon en tot 34 graden dan. De rest van de week blijft het zonnig en heet.
25: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
26: How do we feel, Belgium?
27: Let me hear you scream!
28: Luister de hele dag naar Studio Brussel en win jouw ticket voor Lokerse feesten en Suikerrock.
25: Studio. Studio Brussel.
0: De festivalzender.
25: Thaïs van Beurum.
1: Op dinsdag mogen wij jou extra gelukkig maken met ticketjes en mooie muziek van op de festivals. Heerlijk, welkom.
25: Je luistert naar Studio Brussel.
0: Life is music.

0: Reni, Zonneveld en Gordo. Met Loco Loco. En Loco Loco, zo kan je deze dinsdag wel beschrijven.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Je beleeft de festivals
2: bij Studio Brussel.
0: Een hele goede avond. Welkom back in de festivalclub. Weer een stempel bij op je beurtenkaart. Nog tot 9 uur hoor je alles over de aankomende festivals en de artiesten die je kan zien op al die podia over ons hele land. Het wordt ook heel goed weer dit weekend, dus de zonnebloemen en al die andere gewassen van Campo Solar, die zullen prachtig zijn dit weekend. Donderdag start ook Reggae Geel. Ze hebben onder andere extra schaduwplekjes voorzien om na het dansen een pauze te nemen in die heerlijke hangmatten. En dan begint er ook nog een andere tiendaagse na die Gentse feesten. 10 dagen Lokerse feesten, vanaf vrijdag is dat. Ze komen hier ook langs bij ons in de festivalzender vanavond vanaf 8 uur. Mooie vooruitzichten dus voor jou en voor mij vanavond en dit weekend. Maar nog mooier als je ervan kan meegenieten natuurlijk.
2: Studio Brussel.
1: Ticket Tuesday.
2: Ticket Tuesday.
1: Luister naar Studio Brussel.
2: En win vandaag jouw ticket voor Lokerse feesten en Suikerrock.
0: Want de hele dag al geven wij hier tickets weg voor Suikerrock en de Lokerse feesten. Je kan hier in de festivalzender nog tickets winnen voor de Lokerse feesten. En dit uur ligt hier nog een duo ticketje voor zaterdag 8 augustus. De dag van onder andere Joy Houser en Cherry Moon Legends in die Club Studio Brussel. Maar ook van Lenny Kravitz daar op die mainstage in Lokeren. Dus van zodra jij een plaat van Lenny Kravitz hoort hier op jouw radio, dan mag je Ticket Tuesday sturen in de app met je telefoonnummer. En dan is de volgende stap om je telefoon op te nemen niet onbelangrijk als wij bellen. Smashing Pumpkins, die stonden er vorig jaar op de Lokerse feesten. En dit is Bullet with Butterfly Wings.
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
2: Luister, speel mee en win jouw ticket voor Lokerse feesten en Suikerrock.
1: Studio Brussel.
2: De festivals.

een denderende show in de barn van Rock Werchter. FK Twix en Perfect Stranger. Ze kan ook ongelooflijk goed paaldansen, dat heeft ze daar ook bewezen. Niet normaal was dat. Nu krijg je van mij nog Oscar and the Wolf met die cover, een club edit van Losing My Religion. Je kan hem nog zien op de mainstage van de Lokerse Feest op 5 augustus. Hetzelfde podium waar een paar dagen later Lenny Kravitz staat. En als je Lenny hoort en je wil hem zien op dat podium van de Lokerse Feesten, dan herinner ik jou er nog eens vriendelijk aan dat je dan best Ticket Tuesday stuurt in de app. Maar eerst Oscar and the Wolf.

0: Festival vind je bij Bol, de festivalwinkel.
1: Hey, zin in een nieuwe keuken?
2: 3 nieuwe winkels. Dat betekent extra voordelen bovenop onze solde. Ga eerst naar Grando. Grando.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen

0: weide van Pukkelpop in Kiewit. Op donderdag 20 augustus. Dit was ze met In a Flash. En dit is ook een speciale van een echt.
1: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Beleef een gigantisch beeld met een TCL 85 inch QLED 4K Google TV. Nu voor €888. En laat voor de realistische kleuren meteen je scherm kalibreren. Mediamarkt.

0: Dit was toch een extra specialeke vandaag, die Lenny Kravitz en I'll Be Waiting. Want het is Ticket Tuesday.
1: Thank you so much.
0: Ja, dankjewel, want ik heb hier nog een duo-ticketje liggen voor die zaterdag 8 augustus met Lenny op de line-up.
2: Studio Brussel.
3: Ticket Tuesday.
2: Ticket Tuesday.
0: Wat je daarvoor moest doen, dat is Ticket Tuesday sturen in de app van Studio Brussel. Als je Lenny Kravitz hoorde, dat is zo net gebeurd. Dus dat sturen hebben jullie gedaan, met velen trouwens. Maar het kan zijn dat we jou opbellen nu.
4: Patricia.
0: Dag Patricia.
4: Hallo.
0: Met Thaïs van Studio Brussel, ben je fan van Lenny Kravitz?
4: Ja, ja. Ik heb hem vorig jaar ook gezien.
0: Is het echt?
4: Ja.
0: Oké. Okay. Ben je vrij op 8 augustus?
4: Ik ben vrij op 8 augustus.
0: Dat zijn al hele goede antwoorden. Alleen Patricia, ik heb ook nog het juiste antwoord nodig op een vraag.
4: Ja, oei.
0: Die gaat als volgt. Van welke zanger van het nummer As It Was is Lenny Kravitz de toekomstige schoonvader?
4: Zeker. Harry Stout.
0: Zeg nog eens het antwoord.
4: Harry Stout.
0: Harry Styles, fluistert daar een vogeltje in jouw oor. Zou het Harry Styles zijn? Die Harry kan er wel eens voor zorgen dat jij met een plus one naar zijn schoonpapa mag gaan kijken. Dat is juist. Patricia, dikke proficiat.
4: Dankjewel, ze zakt in de vol.
0: Ah, kei tof. Ja, jij wint dus 2 tickets voor die zaterdag 8 augustus op de Lokerse feesten. Je gaat naar Lenny Kravitz. Heel goed, hè?
4: Ja, super, super, super.
0: Wie neem je mee?
4: Altijd de vol. Mijn dochter.
0: Ah, het vogeltje, het dochtertje mag mee. Heel fijn. Geniet ervan, ja. om Lenny nog eens op dat podium te zien. En de groetjes aan de mensen van de Lokerse feesten, hè?
4: Oké, dankjewel.
0: Salut, inderdaad. Ja, we vieren het met Party People van Marlon Hofstad. Groetjes.
3: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
2: Luister, speel mee en win jouw ticket voor Lokerse feesten en Suikerrock.
3: Studio Brussel.
2: De festivalzender.

0: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
1: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
3: Manutan, Manutan.
2: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
3: Manutan, Manutan.
2: Bestel op manutan.be.
4: Hey, zin in een nieuwe keuken?
5: Geniet nu van zomerse kortingen op al onze keukens. Ga eerst naar Grando.
6: Ik ben UAC en je luistert naar Studio Brussel.
7: Studio Brussel.
8: Studio Brussel.

0: Oase en Pedestal. Winnaar van de nieuwe lichting van vorig jaar staat op Pukkelpop in augustus met haar EP Angelo. Maar eerst terug naar deze donderdag.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Thaïs van Beurum.
0: Want dan openen de deuren van Reggae Geel. En Rob van Reggae Geel is hier ook al langs geweest in de show om het over dat festival te hebben en alles wat je daar kan beleven in geel. En hij gaf toen zelf ook 3 tips van op de line-up. Dat waren Shy FX, L'Entourloop en Patoran King.
3: Dat is ja, the next big thing in Afrobeats, denk ik. Die man die klopt ook aan de deuren van wereldfame op deze moment. Dus als je hem nog tegen een goedkoop prijsje wil zien, dan moet je gewoon rappen naar Reggae Geel in het weekend van 30/31/1. Want ja, dat is gewoon fantastisch.
0: Ja, aan te raden dus om die show te zien van Patoran King onder andere op de zaterdag op de Gold Stage van Reggae Geel. Dit is Shake That van Patoran King.
1: De festivalzender.

0: De banjo's van Mumford & Sons en I Will Wait. Ze sloten Rock Werchter nog af. Die mainstage daar op donderdag.
1: Studio Brussel. De festivalzender. Je beleeft de festivals bij Studio Brussel.
0: Nu nieuws vers van de pers. Want het is zowat een onofficiële Zweedse feestdag. Laat ons zeggen, want er is een nieuwe samenwerking. Tussen twee Zweedse popprinsessen, zeg maar queens eigenlijk. Het is een samenwerking tussen Robin enerzijds en Zara Larsson anderzijds. Want ze dropte echt net een nieuwe versie van Talk To Me van Robin. Met een feature dus van Zara Larsson. En dat is niet de eerste samenwerking die ze hebben. Want in maart verscheen een deluxe versie van Zara Larsson. Haar album Midnight Sun. Met features van onder andere ook Robin dus. Poes Poes zong ze mee. Dat betekent bye bye in het Zweeds. En twee weken geleden stond Zara Larsson nog op het podium bij Robin in Kopenhagen. Daar zongen ze deze dus, Talk To Me. En die Zara Larsson die staat zondag op de mainstage van Pukkelpop. Heel benieuwd of ze die Robin meeneemt. Hoe goed zou dat zijn? Ik vind het een match made in heaven eigenlijk. Dit is Talk To Me van Robin.
1: De festivalzender!
2: Studio Brussel.
0: Robin en Zara Larsson dus, Talk To Me.

0: In Antwerpen of Amalfi? Blankenbergen of Bordeaux? Parkeren gaat overal even vlot met EasyPark op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Op reis in binnen- of buitenland? Parkeren doe je met EasyPark. Download de app en parkeer als een local in België en ver daarbuiten.
1: Ik sta hier bij Stefanie, ploegleider van de Cycling Queens. Stefanie, klaar voor de Tour de France van?
2: Ja, dat denk ik wel, ja.
1: Vertel, wie zit er in je team?
2: Nee, dat zeg ik niet.
1: Nee?
2: Dit is zot. Iedereen luistert hier mee. En ik heb een masterplan. Geen Vollering, geen Ferrand Prevot, geen Kopecky.
1: Ja, u hoort het, beste luisteraar. Ze laten echt iedereen ploegleider worden.
2: Wat, jij gelooft me niet, hè?
3: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
5: promo koken.
6: Een dessertje.
4: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
6: Oh, pavlovit.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
8: Het is 7 uur, een hele goede avond.
9: VRT Nieuws.
8: Met Melina Verbeek.
10: Een werkman is gestorven na een val van een gebouw. In Antwerpen is vanmiddag een man van 62 overleden nadat hij van de 5e verdieping van een flatgebouw naar beneden was gevallen. Omstanders en de hulpdiensten hebben nog geprobeerd om de man te reanimeren. Volgens de politie was hij wellicht aan het werken aan het terras op de bovenste verdieping. De precieze omstandigheden zijn nog niet duidelijk. Veel landbouwers bij ons wachten bang af nu er weer warme dagen aankomen, want te warm en te droog is niet goed voor de oogst. In Erpenmeren in Oost-Vlaanderen teelt Björn Minoot verschillende gewassen en dat is normaal gezien iets veiliger dan wanneer je bijvoorbeeld alleen maar aardappelen kweekt. Maar Björn is toch bezorgd.
11: Voor ons is nu enkel nog de mais. Dat is nog een beetje afwachten, dat is nog te vroeg om nu te zeggen, maar hij ziet af. De bloei is nog maar bezig en we hadden eigenlijk de afgelopen weekend regen nodig gehad. Maar ja, wij kunnen dat niet bij regen, dus we gaan het lot laten bepalen. Hè.
10: Door de droogte geldt in heel Vlaanderen nog altijd code oranje voor brandgevaar. Door de droogte worden verschillende rivieren in Europa moeilijker bevaarbaar. Het water in de Rijn in Duitsland staat op sommige plaatsen maar 30 centimeter hoog. En tegen eind deze week zou het nog verder zakken. Dat maakt het transport op de drukst bevaren rivier in Europa erg duur, omdat de ladingen met kleinere boten vervoerd moeten worden. De gevolgen daarvan zijn ook voelbaar in Nederland en Vlaanderen, zegt transporteconoom Thierry van Elslander van de Universiteit Antwerpen.
12: Omdat onze grote havens, denk aan Antwerpen, denk aan Rotterdam bijvoorbeeld, onmiddellijk ook aan die Rijn geconnecteerd zijn, daar heel veel trafiek naartoe voeren, tot in Zuid-Duitsland, tot in Zwitserland. En ja, dat betekent als dat vervoer moeilijker wordt en duurder wordt, dan worden die havens ook weer minder concurrentieel, of wordt het vervoer via die havens duurder. Dus die grote havens worden er zeker ook door geïmpacteerd en dus ook bij gevolg onze economie.
10: En na de zware aardbeving in het zuidwesten van Japan zijn er al 1 dode en tientallen gewonden geteld. In een ingestort winkelcentrum in de stad Kumamoto wordt gevreesd voor meerdere doden. Daar en ook in een fabriek in de buurt zouden tientallen mensen vermist zijn. Ook elders op het eiland Kyushu is er veel schade met vernielde bruggen en wegen en ingestorte gebouwen. Zo'n 300.000 mensen zijn naar opvangcentra gebracht. Weinig wolken vanavond en vannacht bij ons en tussen 11 en 19 graden. Morgen veel zon en dan tot 34 graden. De rest van de week blijft het zonnig en net onder of boven 30 graden.
13: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
14: How do we feel, Belgium?
15: Let me hear you scream!
16: Luister de hele dag naar Studio Brussel en win jouw ticket voor Lokerse Feesten en Suikerrock.
13: Studio Brussel.
17: De festivalzender.
13: Thaïs van Beurum.
8: Er zit heel veel moois in de playlist vanavond, maar het komende uur serveer ik extra veel drum and bass. En daar zit Ticket Tuesday voor iets tussen.
13: Je luistert naar Studio Brussel.
17: Life is music.

0: Cooks kan je zien en horen op Suikerrock.
1: Studio Brussel. De festivalzender.
0: De mooiste tijd van het jaar.
1: Dat is de festivalzomer.
0: Ja, het is nog steeds de allermooiste tijd van het jaar met festivals zoals Campus Solar, Lokerse Feesten en Reggae Geel op de planning dit weekend. Blij dat ik dus deze allermooiste dinsdagavond 28 juli ook met jou mag doorbrengen. Hoe gaat het met jou op deze dinsdag? Staat er vakantie op de planning of ben je onderweg naar ergens? Laat het mij even weten in de app van Studio Brussel. Want daar zijn jullie met veel vandaag in onze app. En dat hoeft niet te verbazen.
2: Studio Brussel.
1: Tuesday. Luister naar Studio Brussel
2: en win vandaag jouw ticket voor Lokerse Feesten en Suikerrock.
0: Dinsdag is Ticket Tuesday dag. Dat had je al door natuurlijk. Elk uur kon en kan je hier tickets winnen vandaag voor Suikerrock en de Lokerse Feesten. Hier in de festivalzender mag ik je gelukkig maken met ticketjes voor dat laatste, die Lokerse Feesten. En dit uur ligt er nog een duo-ticketje voor zondag 9 augustus op iemand te wachten. De dag met onder andere Panpot en Kompas Tracks in de club Studio Brussel. En ook Armand van Helden Lost Frequencies en Netsky op die mainstage. Als je houdt van dansen op dikke beats, inclusief rugzakje om die drum bass op de juiste manier te verteren. Ja, als je dat heel graag wil, dan zou ik nu goed luisteren wanneer Netsky hier dit uur passeert. Want als je Netsky hoort, dan moet je Ticket Tuesday sturen in de app. En dan is dat duo-ticketje misschien wel voor jou.
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
2: Luister, speel mee en win jouw ticket voor Lokerse Feesten en Suikerrock.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
0: Dit is Bleach 93, stond op Rock Werchter en Cactus Festival. Werd bijzonder goed bevonden. En op AFF krijg je de kans om erover mee te spreken.

0: Ze was er ook bij op de viering in het Jubelpark in Brussel voor de nationale feestdag, die Becky Hill, naast Netsky natuurlijk.
1: Studio Brussel.
2: Ticket Tuesday.
1: Ticket Tuesday.
0: En Netsky, dat was jouw cue om Ticket Tuesday te sturen in de app. Want Netsky sluit de Lokerse feesten af op zondag 9 augustus. En ik heb hier nog een duo-ticketje liggen. Als je gestuurd hebt, dan moet je nu ook best gewoon je telefoon opnemen om naar die heerlijke dag te kunnen in Lokeren. Met ook Arma van Helden en Lost Frequencies. Hallo, met wie?
3: Dag Dylan.
0: Met Dylan. Hallo, dag Dylan. Dag. Jij hoorde Netsky en je stuurde Ticket Tuesday in de app. Klopt, hè?
3: Ja, dat klopt.
0: Ben je in de buurt van Lokeren?
3: Ik ben van Sint-Niklaas, dus het is wel redelijk dichtbij. Ja,
0: van Sint-Niklaas, dat is goed. Ja, je hebt alleszins zin om te genieten van de Lokerse gezelligheid daar op 9 augustus, dat zeker. Ben je een grote fan van Netsky ook?
3: Ja, eigenlijk wel.
0: Ah, dat komt ook goed uit. En dan ga je ook deze vraag hopelijk goed beantwoorden. De vraag is: welke vrolijke hit van Netsky is vernoemd naar een wereldberoemde stad in Brazilië? Dylan.
3: Rio?
0: Rio is juist! Jazeker! Dikke proficiat! Jij gaat op 9 augustus naar de Lokerse feesten. Goed, hè?
3: Ja, top.
0: Wie ga je meenemen? Want je mag nog iemand gelukkig maken, hè?
3: Maar mijn vriendin zit ernaast met een auto, dus ik denk dat ik niet anders kan dan haar mee te nemen.
0: Lichtjes met het mes op de keel. Nee, nee, grapje. Heel leuk. Geniet ervan daar, want ook Armand van Helden en Lost Frequency staan daar op de line op die dag. Dus ja, je gaat je dansbenen mogen meedoen.
3: Yes.
0: Dikke proficiat en dansen. Dag,
3: okay,
0: Dylan.
3: Merci.
2: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.

0: Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 euro. Aldi, altijd slim.
1: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Alleen vandaag nog korting tot wel 50% per persoon en tot 150 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
2: Hey, zin in een nieuwe keuken?
1: 3 nieuwe winkels. Dat betekent extra voordelen bovenop onze solden. Ga eerst naar Grando. Met Kruidvat ben je altijd op je allerbest voor een haarfijn prijsje. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling 1 plus 1 gratis.

Linkin Park en Numb worden in de Hollywood Walk of Fame geïntroduceerd. Volgend jaar is dat. Nu krijg je van mij het zesde metaal om je klaar te stomen. Linkin Park en Numb worden in de Hollywood Walk of Fame geïntroduceerd volgend jaar.

0: Chase en Status stonden beide weekends op Tomorrowland. En het tweede weekend voor de eerste keer op die mainstage trouwens.
1: Studio Brussel.
2: Studio Brussel.
1: De festivalzender.
0: Heel triest nieuws vandaag, want Ronald Jaake is overleden. Als je op een festival al eens naar het toilet ging, kwam jij misschien al bedoeld of onbedoeld tegen als de DJ René op CD. Een flamboyante DJ die uitgroeide tot een cultfiguur in het Gentse en een internationale festivalleven. Hij omschreef zichzelf ook wel als de enige DJ die wel rond de pot draait, want hij stond bekend als toilet-DJ en hij introduceert zichzelf hier in een interview van 10 jaar geleden aan de toiletten van Extreme Outdoor met Jeroen de Lodder.
3: Ik probeer het gat, het kleine minime gaatje op te vullen tussen jullie festivalbeleving en de toiletdruk. Ik wil die druk lichtjes verlichten en ja, ik ben dan je verlichter, de verlosser.
0: Ja, hij draait dus op onder andere Extreme Outdoor, maar ook op Tomorrowland al. Maar hij was ook een van de vaste waardes binnen de Polly Polly-familie in Gent, waar hij vorige week ook zijn laatste set speelde. Ik heb een stukje uit het einde van die set klaarstaan om hem te bedanken voor de mooie toiletbeurten en zoveel meer. We dansen samen nog eens op René op CD.
1: Studio.

0: Je hoorde een stukje uit de set van René op CD of Ronald Jaken, die helaas onverwacht is overleden. Dat werd vandaag bekendgemaakt. Vorige week speelde hij nog op Poly Poly op de Gentse feesten.
1: Hey, zin in een nieuwe keuken?
2: Geniet nu van zomerse kortingen op al onze keukens. Ga eerst naar Grando.

0: de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
2: Oh my god.
1: Zo dus.
2: Wow.
1: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
3: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
4: Ja, hallo, wij zitten nog altijd binnen. Is dat normaal?
5: Schat, die kleine moet eten.
4: Ons kinderen moeten eten.
3: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/voor je zaak.
6: Go, go, go!

0: Richard van Eefje de Visser. En Eefje zoekt nog steeds dansers voor haar show op Pukkelpop. Je hebt nog tot vrijdag.
1: De festivalzender.
2: Thaïs van Beurum.
0: Dat was er iets te vroeg, maar je hebt dus nog tot vrijdag om je daarvoor in te schrijven. En je moet daarvoor de website van Eefje de Visser checken. Nu zet ik eventjes graag Sid in de kijker, Amerikaanse zangeres. En een van de namen die vorige week aan die line-up van Krammerok werd toegevoegd. Je kan herkennen van dit. Ja, vroeger bekend als Sid the Kid. Ze lijkt ook actueler dan ooit de laatste tijd, want ze gaat eigenlijk ook wel al even mee. We leerden haar kennen als deel van het zotte hip-hop collectief Odd Future, met onder andere ook Tyler, The Creator, Frank Ocean en Earl Sweatshirt. Ja, die hebben veel betekend voor de hip-hop begin jaren 10. Ze was daar ook het enige vrouwelijke lid van en nam de taak van DJ en producer op zich. Maar ze is ook een deel van The Internet. Ook niet van de minste, dat R&B en soul collectief waar ze dus co-founder van is. Met daarin Matt Martians en ook Steve Lacy, die je nog kent van Bad Habit. Rond die internet is het al 8 jaar stil, maar daar kwam vorige week verandering in. Want Sid, Steve en Matt zaten alle drie neer voor een interview bij Dazed. En ze kondigden aan dat die internet volgend jaar terugkomt.
3: Yeah, we're working on a band album too.
4: I'd say we've been working on it for like on and off 4 or 5 years.
5: Okay.
4: You know, because the pandemic happened. So over the years, like, we just got all this music from all this time. It just built into this moment.
6: When are we going to actually hear this new internet album?
7: Great question.
3: Next year.
4: Early next year.
6: Saying early 2027.
3: Yeah, because we got tours to do. And
7: okay. Tours. If you're lucky, I mean, maybe a song.
4: Yeah, maybe a song.
7: That'd be fun.
0: Yeah. Ze zijn al aan het dromen dus over volgend jaar, maar de focus ligt nu nog heel even op het solowerk. En ze vatten de koe bij de horens, want Steve Lacy en Sid die brachten allebei deze maand op dezelfde dag een eigen soloalbum uit. Beard heet de nieuwe van Sid en die brengt ze dus mee naar Krammerok op vrijdag 4 september. Dit is Colin van dat album.
1: De festivalzender.

0: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
1: Hoe lang nog?
2: Papa, ik heb honger.
1: Verveel me.
0: En je hebt vakanties met Ketnet.
3: Dit wordt echt geweldig.
4: Ans in Veros.
5: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
6: Natuurlijk.
5: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
2: Mama, mag ik op de hotspot?
7: VRT Max. Maak elk moment de max.
8: Hey, zin in een nieuwe keuken?
7: Drie nieuwe winkels. Dat betekent extra voordelen bovenop onze solden. Ga eerst

0: Radio Brussel.
1: Het is 8:00, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. Ook de tweede verdachte van de mesaanval van vorige week maandag in Gent is opgepakt. De twee mannen vielen aan Portuschanda twee anderen aan. Eén slachtoffer, een jonge man van 19, was een tijd lang in levensgevaar. De eerste verdachte werd afgelopen weekend opgepakt na een opsporingsbericht en is aangehouden. De tweede verdachte droeg een pet en een sjaal en was daardoor moeilijk herkenbaar. Hij is nu toch opgepakt en wordt morgen voorgeleid bij de onderzoeksrechter. In Antwerpen is een man van 62 overleden nadat hij van de vijfde verdieping van een flatgebouw naar beneden was gevallen. Omstaanders probeerden de man te reanimeren, maar hij overleed ter plaatse. Volgens de politie was hij wellicht aan het werken aan het terras op de bovenste verdieping. In Madrid is er geprotesteerd tegen de aanpak van de natuurbranden. Heel wat Spanjaarden voelen zich in de steek gelaten door de regionale overheden die verantwoordelijk zijn voor de brandbestrijding. Inwoners van de provincie Ávila, ten westen van Madrid, zijn naar de hoofdstad getrokken om te betogen. Zij vinden dat er te weinig gebeurt om de branden te bestrijden. In Ávila is al zowat 15.000 hectare natuur afgebrand. In sommige regio's is de brandbestrijding grotendeels uitbesteed aan private bedrijven met tijdelijke krachten. En er was al voor gewaarschuwd dat dat problemen kon veroorzaken, zegt Sven Tuitens in Madrid.
2: Sinds 16 juli heb je een groep van brandweermannen, een 60-tal brandweermannen, die al waarschuwden dat er geen middelen waren, geen materiaal, geen voertuigen, moest er iets gebeuren. En deze mensen bij het begin van de brand, op het moment dat heel Madrid omsingeld werd, zaten die werkloos. Die wouden werken, konden niet gaan werken. Sommigen zelfs zijn met de auto, met hun eigen privéauto, uit eigen initiatief naar de brandhaarden getrokken. Dat zijn situaties die nu aan het licht komen en die heel gevoelig zijn.
1: Rode duivel Luis Openda speelt komend seizoen voor Olympique Lyon in Frankrijk. De spits verlaat Juventus en wordt verhuurd. In Italië had Openda een tegenvallend seizoen, waardoor hij ook niet werd geselecteerd voor het WK. Bij Lyon wordt hij één van de vier Belgen, met ook nog Aurel Mongala, Malik Fofana en Julien Duranville. Nog dit, pretpark Bobbejaanland in Kasterlee gaat het schoeisel van bezoekers strenger controleren. Veel mensen dragen nu teenslippers omdat het warm is, maar dat mag niet. Los schoeisel is niet veilig in bepaalde attracties. Dat zegt Peggy Verelst van Bobbejaanland.
3: De incidenten die gebeuren, dat gaat onder andere over het wegvliegen of het uitvliegen van de schoenen die aan de plaatsen terechtkomen die niet toegankelijk zijn voor het personeel, onder andere. En evacueren op blote voeten is onmogelijk. Dus daarom zeggen wij heel duidelijk vast schoeisel in Bobbejaanland omwille van uw veiligheid en de veiligheid van het personeel.
1: Vanavond en vannacht licht bewolkt en tot 19 graden in de grote steden. Morgen krijgen we veel zon, in de namiddag wat stapelwolken en het wordt bijzonder warm tot 35 graden in de Kempen en 32 aan zee. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Studio Brussel.
4: De festivalzender.
0: Thaïs van Beurum.
5: Vrijdag start die nieuwe tiendaagse na de Gentse feesten. 10 dagen Lokerse feesten met dikke, dikke namen. En daar gaan we tot 9:00 over hebben.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.

0: Fucking hell.
1: Mike Skinner en Co. van de Streets natuurlijk.
2: Studio Brussel.
3: De festivals hebben.
2: Lokerse feesten.
1: En je gaat nog het hele uur enkel en alleen muziek horen die je vanaf vrijdag verspreid over 10 dagen zal kunnen bewonderen op de Lokerse feesten. Van 31 juli tot en met 9 augustus is dat op de Grote Kaai in Lokeren. En ik ben blij dat Bert, Peter en ik een reunie hebben vanavond. Goedenavond.
4: Hallo,
1: goedenavond. Jullie waren hier vorige week donderdag ook al om het te hebben over Club Studio Brussel. Die vind je daar ook op de Lokerse feesten. Maar vanavond is even focus op die mainstage dus, want daar staan kleppers geprogrammeerd dit jaar. Zijn er nog grote updates tegenover vorige week?
4: Qua verkoop. Onze zondag, onze 80s-dag, New Wave Synthwave-dag, is uitverkocht.
1: Okay.
4: Zowel de mainstage als de zaal. Dus daar zijn we wel heel blij mee. Wat er vorige week nog over. Normaal doen we op zondag een metaldag. Dat is niet doorgegaan. We hebben dan een New Wave-dag georganiseerd. En die zit vol. Dus we zijn daar blij dat ons alternatief goed in de smaak valt.
1: Ja, heel fijn. Het zal wel.
4: Ja, en voor de rest, ja, verkoop loopt heel goed. De dag met Diana Ross loopt heel goed. De woensdag met Tom O'Dell en de Cooks en Oscar gaat heel goed. De vrijdag met Editors is bijna uitverkocht. Dus we zijn blij.
1: Goeie cijfers. Yes. Dat is fijn om te horen. Zijn er nog wat podiatjes bijgezet ondertussen?
5: De opbouw staat op schema.
1: Ja. Ah, dat is goed om te horen. Ja, we krijgen ook elke dag de voortgang te zien van de opbouw op jullie socials ook. Heel tof. Wat moet er nu nog gebeuren?
4: Elk uur 50 mails binnen, dat moet nog veel gebeuren, denk ik. Ja, niet veel last minute, nog aanvragen, pasjes, accreditaties. Nog artiesten die nu, het is dit weekend, Lokerse feestloos, of volgende week, die nog van alle info moeten doorgeven. Dus het zijn 80 of 90 acts in totaal, dus ja, er komt wel heel veel voorbereidingswerk bij kijken.
1: Zal wel zijn.
4: Maar, en vooral de mensen op het terrein zelf, zorgen dat alles klaar staat natuurlijk, dat het decor, dat de toilet en de togen, dat alles klaar staat.
1: Zeer belangrijk allemaal. Ja, vrijdag beginnen jullie eraan. Mm-hmm. Wat kunnen we verwachten van de Lokerse feesten dit jaar?
5: Dat een heel mooie zonnige editie gaat worden. Met een aantal echt wat coole avonden. Dus,
4: Ja, ik denk wel een paar absolute legendes hebben we natuurlijk. Zoals Diana Ross en Lenny Kravitz. Dat is natuurlijk voor veel mensen de twee uithangborden, denk ik. Maar Editors speelt ook op ons festival. En een Werchter-headliner die sportpaleizen vult. Dus daar zijn we super blij mee. Het gaat weer heel breed. Hè. Dus, we gaan van Diana Ross tot Dropkick Murphys. Dus het is heel eclectisch.
1: Ja.
4: We hebben een heel coole donderdag met de Streets. En zwangeregie. En ganse familie komt die dag. Muzikale familie. Dus, en die dag loopt ook heel goed. Dus het is zoals elk jaar heel gevarieerd, denk ik. En voor elk wat wils, om het heel clichématig te zeggen. Maar het loopt heel goed, dus houd vasthouden. Maar we zijn er klaar voor.
1: Komt helemaal goed. Dikke artiesten van binnen en buitenland is daar op de Lokerse feesten. Vanaf vrijdag 10 dagen op de Grote Kaai in Lokeren. En Editors, die staan er meteen al de eerste dag op de mainstage.

0: Xavier Rudd staat op dinsdag 4 augustus op die Lokerse feesten. En editors, hoorde je daarvoor? Die staan er niet nu vrijdag, maar wel volgende week vrijdag 7 augustus is dat.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzetten.
1: Lokerse feesten.
0: Bert en Peter van de Lokerse Feesten zijn hier nog te gast bij mij, nog tot 9 uur. Bert en Peter, vorig jaar kreeg de Lokerse Feesten een makeover met een nieuw decor. Komt dat terug?
3: Ja, ons decor is verder opgebouwd, dus wij gaan opnieuw voor het arena-gevoel op onze grote kaai.
0: Oké, heel vet. Los van die mega-acts die hier bij jullie staan, wat moeten bezoekers van de Lokerse Feesten absoluut nog gedaan hebben bij jullie?
3: Het gaat altijd over de paardenworsten, maar er is nog veel meer in Lokeren. We hebben ook een mega gezellig café, biercafé op de Grote Kaai. Rondlopen op de Grote Kaai en sowieso. In de weekend staan wij ook garant voor leuke feesten tot de vroege ochtend. Dus de eerste trein pakken en nog goed doorzakken met mooie namen als Cashes, Pampot, SPF, DJ Joyhauser, ja. Skitten. Zit er zeker ook bij.
0: Wordt goed, zeker weten. Diana Ross staat er nu vrijdag al. Wat een manier om jouw feesten te openen daar in Lokeren. Hebben jullie zo artiesten waarvan jullie luid op dromen in de toekomst? Om ze ooit nog eens bij jullie te hebben?
4: We hebben al veel dromen kunnen doen waarmaken. Maar ik heb het eigenlijk al veel verteld. Ik ben al lang geleden begonnen. Toen ik begon, in 1998, moesten we 3 namen opschrijven van wie willen ooit op festival. En dat waren toen Elvis Costello, de Jayhawks en Manu Chao. Maar we hebben Manu Chao nog nooit geboekt. Maar Bert heeft dan wel al geboekt in een casino, denk ik. En in Gent. Dus
0: One day.
3: Als je luistert, Manu, je hebt onze nummer.
0: Voilà, kijk, heel duidelijk. Manu Chao, misschien binnenkort in de volgende jaren wel op de Lokerse Feesten. Diana Ross is alleszins iets om heel trots op te zijn. Vrijdag dus, op de mainstage van de Lokerse Feesten. Dit is ze met Upside Down.

0: Hoe goed gaat dat zijn nu vrijdag in Lokeren? De oudste artiesten ook dit jaar op de Lokerse feesten, Diana Ross.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Lokerse feesten.
0: En na Diana Ross staat Dimitri from Paris, moet ik zeggen, er ook.
3: I'm thinking of you and the things you do.
0: Ja, is dat iemand waar jullie zelf blij mee zijn?
4: Ja, eigenlijk wel, want ik doe het al heel lang en we proberen al jaren hem te boeken, maar het is niet zo evident. Het line-up moet ook passen natuurlijk, maar je hoort het. Ik bedoel, hij is echt de ideale house disco DJ. Hij stond ook aan de wieg van de French Touch, samen met Etienne de Crécy en Cassius en dat punk en dergelijke. Hij doet heel veel remixes van Sisters Like en Chic. En dan Chic, Nile Rodgers heeft Diana Ross geproduced, dus... Het komt allemaal samen.
0: Komt allemaal mooi samen. Kijk, verder ziet jullie affiche er ook, zoals we al zeiden, helemaal top uit. We gaan even luisteren hoe dat klinkt.

0: Ja. Hoe bepalen jullie die line-up elk jaar opnieuw?
1: Ja, dat is een kwestie van vraag en aanbod natuurlijk ook. Yeah. Wat er, en wie op tournee is, wie je aangeboden krijgt, wat dat er mogelijk is, haalbaar is. Mm. Of dat het klopt in het volledige plaatje.
2: Ja, het voordeel is, het is 10 dagen, dus dat is een voordeel, dat is ook een uitdaging. Dus je moet 10 dagen vullen natuurlijk, maar Alex zegt dat wij gaan van Diane Ross tot Dropkick Murphys. Mm. We hebben vroeger nog zowel Slayer als Bart Peters en Clouseau gedaan. Dat kan bij ons. Wij doen echt elke dag een ander thema bij te spreken, maar alles hangt van de headliner af natuurlijk. Dus we kunnen heel gevarieerd gaan, dat maakt het heel uitdagend. Dus dat is heel tof. En dit jaar ook op. Ja. Dus het gaat heel breed.
0: Ja, 10 dagen speeltuin eigenlijk om te vullen. Ja. Heel tof. Onder andere de Mary Wellopers, die staan er ook. Oh, I lean on behind the sun today. Ever since the day I won the final way. Wie zijn dat en waarom passen ze zo goed die dag?
2: Wel, echt wel heel blij met die maandag. Zo niet de traditionele punkdag, maar meer een Ierse punk-folk line-up. Dropkick Murphys kent iedereen wel natuurlijk. En Therapy speelt Troublegum, een LP. Maar Mary Wellopers en ook Madras Salach in de zaal. Dat zijn die nieuwe lichting van de Ierse folk-helden. Het zijn ook vrienden van Kneecap en van Fontaine's DC. Maar ze zijn schatplichtig, zowel aan Sinead O'Connor en aan de Pogues. Ze doen eigenlijk de Ierse folk in een nieuw kleedje. Het is een feestband, maar ook met een politieke boodschap. We zijn super trots dat we die ex allemaal op één dag kunnen krijgen. Ze zijn zelf ook heel blij, heb ik al gezien. We hebben speciale flyers gemaakt ook voor die dag.
0: Ah.
2: Ze hebben ze al gezien. Ze willen allemaal extra exemplaren voor henzelf. Dus ze kijken er naar uit, denk ik.
0: Super cool. Ja, dan is er ook de dag met deze.

0: Softcell, Gary Newman onder andere. Ja, hoe goed is die dag?
1: Je is uitverkocht, dat is heel goed.
0: Ja. Dat zegt alles.
1: Voilà. Nee, ook blij. Dat, wat al verteld, dat ze meestal doen op zondag metaldag. Ja. Maar er was geen goede metal line-up beschikbaar. Dus ze hebben het roer volledig omgedraaid. Zijn we naar een 80s-dag beginnen kijken. Maar het is een schot in de roos. Het is nu al uitverkocht. Nog heel veel vraag naar de band. Kijken er zelf ook heel erg naar uit. Dus,
0: cool.
1: Het is ook iets exclusief, denk ik. Dat je niet op een ander festival ziet. Dus
0: zeker.
1: Ja, ik denk het wel iets speciaal uniek gaat zijn.
0: Ja, een 80s dag en met succes. Daar kan je ook deze Gary Newman zien. En Cars is dit.

0: tijdsgeest van IJsland. Hier wordt heel hard naar uitgekeken. Niet alleen door mezelf, naar die show van IJsland. Op de Lokerse Feesten in Club Studio Brussel. Op donderdag 6 augustus.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzetten.
1: Lokerse Feesten.
0: Nog het hele uur zijn Bert en Peter van de Lokerse Feesten hier te gast in de festivalzender. En naast dat mooie hoofdpodium van de Lokerse Feesten is er ook Club Studio Brussel natuurlijk. Daar hadden we het vorige week donderdag al over. Dat kan je herbeluisteren op VRT Max als je je wil voorbereiden op die Lokerse Feesten. Ja, op beide podia staan er Belgen. Die 10 dagen zijn er artiesten die meegroeien van in de Club Studio Brussel tot op de mainstage bij jullie.
3: Absoluut. Club Studio Brussel is een springplank. Artiesten die daar ooit gestaan hebben en daarna op de mainstage zijn onder meer Brutus, Romeo Elvis, Zwang Regie, Charlotte Witte en zoveel mooie, zoveel meer.
0: Ja, niet de minste, absoluut. Hoe belangrijk is het voor jullie om Belgisch talent een platform te geven? De Lokerse Feesten.
4: Ja, zeer belangrijk. Dat is een van de redenen waarom we ook die club Stubru hebben opgericht. Om een platform te geven. Ik denk een mooi podium. Dat ze zich kunnen tonen, dat ze mee kunnen groeien met ons festival. Zoals Bert zegt, Zwang Regie heeft daar denk ik 7-8 jaar geleden gespeeld. 2 keer in de zaal speelt denk ik. Dan Mainstakes, dus die headliner. Brutus, hetzelfde verhaal eigenlijk. Is ook meegegroeid, bij wijze van spreken, met ons als festival. Dit jaar bijvoorbeeld New Waste, die daar gaan spelen. Osayuki, Chucky Beats, zijn nieuw project. Maar we doen ook Lenny, Leonard Korvitz van Compact Disc. Dat is echt wel heel belangrijk.
0: Ja.
4: Dat is ook onze taak of onze verantwoordelijkheid vinden om die Belgische bands ook mee te steunen
0: ja.
4: Die een mooie platform te geven.
0: Ja, dat
3: zijn ook populair.
0: Ja, het is dat. Jullie doen dat heel goed. Waarvoor dank. Ja, in Club Studio Brussel zie je dus het talent van morgen gecombineerd met dikke legendes. Want zo'n club geeft toch altijd een andere sfeer dan een openluchtpodium, toch?
3: Ja, heel intens.
0: Ja, en dit jaar is er in Club Studio Brussel airco, dus het zal met wat minder zweet zijn dan anders. Dat is keigoed. Ja, we hebben daar vorige week donderdag uitgebreid over gehad hier, over die Club Studio Brussel. En wat zo tof is, is dat wij hier nog een dikke berg tickets hebben liggen. En daarmee bedoel ik dus een duo-ticket voor elke dag van de Lokerse Feesten. En dat zijn 10 dagen. 10 dagen, dikke headliners en toegang tot die Club Studio Brussel en de mainstage. Dat kan je winnen. Dat duo-combi-ticket, als je het antwoord weet op deze vraag. Bert, aan jou de eer.
3: Wie is de oudste artiest op de affiche van de Lokerse Feesten 2026?
0: Kijk, heel duidelijk. Wie is de oudste artiest op de Lokerse Feesten dit jaar? Als je dat weet, dan stuur je het antwoord nu in de Studio Brussel-app.
1: De festivals beleef je bij Studio Brussel.

0: Sweet Disposition van Lost Frequencies. En die Lost Frequencies staat op 9 augustus op de line-up van de Lokerse Feesten.
1: Studio Brussel, de festivalzender.
0: En jij kan daarbij zijn, want we geven hier een dikke prijs weg. Een duo combi-ticket voor 10 dagen Lokerse Feesten, inclusief 50 drankbonnen. Dag Anna.
2: Hallo, goedenavond.
0: Goedenavond. Die 50 drankbonnen, lijkt je dat voldoende om die 10 dagen Lokerse Feesten door te komen?
2: We gaan onze best doen en anders gaan we er nog een aantal moeten extra aankopen. Ah. Want 10 dagen is toch wel een groot feestje.
0: Dat is een groot feestje, absoluut. Ben je al eens naar de Lokerse Feesten geweest?
2: Ja, enkele jaren geleden ben ik al eens geweest en ook al een aantal keer naar de Zonnefeesten.
0: Oké, fantastisch. Ja, je kan er dus nu 10 dagen naartoe vanaf vrijdag. Als je het antwoord weet op de vraag wie de oudste artiest is op die line-up van de Lokerse Feesten dit jaar. Wie is dat, Anna?
2: Als ik dat goed hoorde, daarnet is dat Diana Ross.
0: Zeker weten, dat heb jij goed gehoord. Jij gaat duo, combi, naar de Lokerse Feesten vanaf vrijdag. Wie ga je meenemen?
2: Mijn vriend waarschijnlijk, die is in België vanuit Liverpool. Dus die gaat dat zeker superleuk vinden.
0: Fantastisch. Ik krijg hier dikke duimen van Bert en Peter. Heel fijn. Ja, kijk, naar welke artiesten kijk je het zelf het meeste uit?
2: Momenteel naar de editors, maar ik ga de affiche nu nog even extra goed bekijken. Ja. En dan gaan er zeker nog namen in het oog springen.
0: We draaien alleen maar artiesten van op die line op dit uur. Dus iedereen die je hebt gehoord, ga je daar zien. En je kan je ook nog laten verrassen, want je gaat heel veel kunnen zien die 10 dagen. Veel plezier, Anna. En doe Lenny Kravitz de groetjes volgende week zaterdag. Hè?
2: Ideaal, dank u wel.
0: Bye-bye.
1: De festivalzender.

0: Nu zaterdag op de mainstage van Lokeren, op de Lokerse feesten liever. Dit was Joost met You Say.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzetten.
1: Lokerse feesten.
0: Bert en Peter van de Lokerse feesten. Het uurtje dat we hadden zit er bijna op, helaas. Ja, jammer. Maar ik wil graag nog even horen wat jullie ultieme kippenvelmoment is van de vorige edities. Als je eentje moet kiezen, toch?
3: Ik vind dat een moeilijke, want na al die jaren zijn het er zoveel. Maar als je artiesten euforisch van het podium komen, de bezoekers met een glimlach naar huis en de vrijwilligers allemaal tevreden zijn, dan ja, dat is toch hetgeen wat dat mij blij maakt.
0: Oké. En voor jou?
4: Ja, hetzelfde. Ik kom hetzelfde neer. Vorig jaar hadden we hetzelfde Sagazin. En dat was wel een revelatie voor heel veel mensen. Dus dat was wel supercool. Maar het is zoals Bert zegt. Ik vind het heel wijs, zoals wij zeggen, dat je de ene dag Bart Peters en Clouseau ziet staan en 15.000 man gaan uit de bol en de dag daarna staat Gojira daar en dan gaan 15.000 andere mensen uit de bol en we hebben 1.000 vrijwilligers en die zijn allemaal super trots en blij dat ze dat mee kunnen organiseren. Dat vertelt veel. We hebben mensen die komen werken, die leren elkaar kennen, die krijgen kinderen. Die kinderen werken ook op het festival. Dus dat is echt voor een speciale band, denk ik.
0: Een family affair, zo wel. Wordt een geslaagde editie gevierd met de crew?
4: Sowieso, maar de echte viering gebeurt een paar weken later.
0: Ja,
4: na 10 dagen is iedereen ook een beetje blij en boe dat het er gedaan is. Maar sowieso, het najaar doen we altijd een groot feest voor de medewerkers om iedereen te bedanken. Ja.
0: Dat klinkt als een goed feestje met veel mensen. Dikke merci om langs te komen, jullie allebei. Je kan dus ook nog naar de Lokerse feesten vanaf nu vrijdag tot en met zondag 9 augustus. 10 dagen paardenworst en niet normaal goede artiesten op die mainstage en in de Clubstudio Brussel en op die grote kaart. Is dat in Lokeren. En ik heb nog Suede klaarstaan voor het VRT-nieuws van 9 uur. Dikke merci, allebei.
3: Dank je wel. Tot vrijdag.
1: De

0: Brussel.
1: De festivalzender.
2: Dit is Studio Brussel.
3: Studio Brussel.
2: Life is music.
1: Life is music.
2: Studio Brussel.
4: Het is 9 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. In Leuven vraagt oppositiepartij N-VA opheldering over de verijdelde aanslag van 2 jaar geleden op de Pride. Gisteren raakte bekend dat een geradicaliseerde jongen van 18 een aanslag wilde plegen in Leuven tijdens dat feest van de Rodibi-gemeenschap. Hij ging online op zoek naar wapens en werd betrapt door een undercover-agent. Je hoort Zeger de Biezer van N-VA.
5: Het feit dat wij daar niets van wisten, we zijn al 2 jaar verder, is vreemd. Dus wij vragen aan de burgemeester volledige transparantie. Wat is daar toen juist gebeurd? Velen van ons zijn, ikzelf ook, meegegaan op de eerste Pride. Wij wisten dat niet. Zijn daar extra veiligheidsmaatregelen genomen? Ook op die Pride in 25, of niet? Ook de Pride nu in september gaat die kunnen veilig doorgaan.
4: Het stadsbestuur van Leuven en de organisatie hebben vandaag laten weten dat de Pride van dit jaar zal doorgaan, eind september dus. Ook de tweede verdachte van de mesaanval van vorige week maandag in Gent is opgepakt. 2 mannen vielen aan Portus Ganda, toen 2 anderen aan. 1 slachtoffer, een jonge man van 19, was een tijd lang in levensgevaar. De eerste verdachte werd afgelopen weekend al opgepakt en is aangehouden. De tweede wordt morgen voorgeleid. In het Witte Huis in Washington heeft de Amerikaanse president Trump gesproken met de Israëlische premier Netanyahu. Het was de eerste ontmoeting tussen de twee sinds het begin van de oorlog tegen Iran. En het was een positief gesprek, zegt het Witte Huis. En symbolisch belangrijk, zegt Thomas de Grave in Washington, na toch wat Amerikaanse kritiek op het beleid van Netanyahu.
6: Netanyahu wilde vooral ook tonen met dit bezoek dat bondgenootschap met de VS dat nog altijd stevig is. Hij wil tonen dat ze hun belangrijkste bondgenoot nog niet kwijt zijn. Maar president Trump is hier zich beducht om het beeld te scheppen dat hij meeloopt met Netanyahu hier. En toont wel aan dat er toch wel wat spanning hing boven deze meeting hier vandaag in het Witte Huis.
4: En de bosbranden bij Bordeaux zijn nog altijd niet onder controle, nu bijna een week na de eerste brandhaarden. Het vuur is vandaag zeker 14 keer opgeleid. En nog eens wat 4000 toeristen zijn uit voorzorg geëvacueerd. De wind, de aanhoudende droogte en een nieuwe hittegolf maken het werk voor de brandweer extra moeilijk, zegt Hilde Mertens vanuit de Le Porge, niet ver van de kust. Maar er is hulp van de inwoners zelf.
7: We hebben tankwagens zien rondrijden. Mensen met pick-up trucks waarop tonnen gevuld met water staan. We hebben mensen met tuinslangen en emmers zien zeulen. Alle middelen zijn goed om dat vuur te lijf te gaan. Dat gaat nog lang duren, heel lang. Want morgen worden er temperaturen tot bijna 40 graden voorspeld. Dus dat ziet er echt niet goed uit.
4: Sportrode duivel Loïs Openda verhuist van Juventus naar Olympique Lyon in Frankrijk. De spits wordt verhuurd. Openda had in Italië een tegenvallend seizoen, waardoor hij ook niet werd geselecteerd voor het WK. Bij Lyon wordt hij 1 van de 4 Belgen, met ook nog Aurel Mangala, Malik Fofana en Julien Doronville. Vanavond en vannacht licht bewolkt en tot 19 graden. Morgen opnieuw veel zon, in de namiddag wat stapelwolken. Het wordt bijzonder warm tot 35 graden in de Kempen en 32 aan zee. Meer op vrtnieuws.be.
2: Studio Brussel.

0: zwembad in een veel te kleine slip? Of moet je blokken in de bib? Ja, wees dan vooral niet sip, want alles komt goed met mijn muzikale dip. En het is een familierecept.
1: Je luistert naar
2: Studio Brussel. Life is music.
3: Dit is mijn stad, mijn squad, je weet dat. Dit is mijn stad, mijn squad, je weet dat. Dit is mijn stad, mijn squad, je weet dat. Dit is mijn stad,
4: mijn stad, mijn stad.

0: mijn staat, mijn squad, je weet dat. Dit is mijn staat, mijn squad, je weet dat. Dit is mijn staat, mijn squad, je weet dat. Dit is mijn staat,
1: mijn stad, mijn stad, mijn stad.
0: Dit

met schoolband. Je hoorde mijn stad. De Strokes die hebben ondertussen de massagetafel tot in de studio gerold. Hun handen ingesmeerd met massageolie en zijn helemaal klaar om jou van kop tot teen in te smeren. En je krijgt er ook nog een

sommige combinaties die lijken aanvankelijk zeer vies. Zoals bijvoorbeeld een boken met salami en choco. Maar al bij al, als je er eenmaal van proeft, dan kan je er niet mee ophouden. En daarom hadden de GB's voor jou een boken gesmeerd met Bill Withers zijn Youth en Major Lazer's Lean On. Ik zou zeggen, laat het smaak.

0: maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
1: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
0: Echt of wat?
2: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
3: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
4: Studio Brussel, live.

0: Now it feels like you see through me.
1: Ze hebben de zon zien zakken in de zee. Die XX en Sunset. De kruimkar van Vanilla Ice die passeert hier binnen een dikke 3 minuten. Dus denk maar al eens goed na of je spiekeltjes op je ijsje wilt of helemaal niet. En intussen tijd ga ik gewoon op zoek naar wat wisselgeld hier in de studio.

starend naar een bed. Ik wou dat ik erop stond. Ik vraag me af hoe dat je daar in godsnaam op komt. Het zinder die klem, het zinder die er niet aan begin. Het zinder met een grote mond die altijd doen alsof alles wil, maar geen angst overwin. Nee, het gaat niet altijd overwin. Ooit stond ik op die eerste plek, medaille rond mijn nek. De champagne, de mi-sec. Ik geniet nog van dat kort moment en van de show. Ja,

0: zetten, mijn grenzen verleggen. Moet toch thuis blijven, kan er iemand me vanuit mijn zetel recht trekken? Want ik wil nog heel ver reizen, zwemmen in zeeën, delen met tweeën. Ik wil nooit meer alleen en souvenirs kopen, zo'n glazen volle beeldje. Als je hard genoeg schudt, begin het binnenin te sneeuwen. En als ik boven ben, hak je naam in de echo schreeuwen. De wind vol wijn, zwaaien naar beneden, me heel klein voelen en beseffen dat ik je nog niet ben verheen.
1: Altijd maar die berg opklimmen. Thank you.

hier nu beneden, op de eerste treden. Alleen al staren naar de top voel ik in mijn been. Ik wil het zo graag, maar ik heb niet echt de reden. Waarom zou ik al mijn tijd aan een berg spenderen? Er is nog zoveel om van de heuvels te leren.

Brian, ja, je mag terug van uw berg komen. Houd je wel goed vast, hè. Wat ook de prijs. Ja, kom dan op poepken naar beneden, hè. Die artiesten toch. Studio Brussel. Wat gebeurt er als je vier graven grieten en de frontman van Franz Ferdinand in een studio steekt? Nee, Ronnie in de app. Het antwoord is niet orgie.

dit is je reminder om niet je middelvinger omhoog te steken naar die middenvaksrijder. Jambek. Positief. Het is een feit dat juist is dat je aan het zwembad niet mag lopen, want dan bestaat er een kans op slipgevaar. Jij weet dat, het kleinste kind weet dat, maar de Dire Straits die hebben die memo in de zwemles niet meegekregen. Ze doen zelfs een beetje aan wagazerij en gaan voor twisting by the pool. Gevaarlijk, die mannen.

0: Radio Brussel.
1: 10 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaprechts. In Leuven vraagt oppositiepartij N-VA opheldering over de verijdelde aanslag van 2 jaar geleden op de Pride. Gisteren raakte bekend dat een geradicaliseerde jongen van 18 een aanslag wilde plegen in Leuven tijdens dat feest van de Holibi-gemeenschap. Hij ging online op zoek naar wapens en werd er betrapt door een undercover-agent. Je hoort Zeger de Biezer van N-VA.
2: Het feit dat wij daar niets van wisten, we zijn al 2 jaar verder, is vreemd. Dus wij vragen aan de burgemeester volledige transparantie. Wat is daar toen juist gebeurd? Velen van ons zijn, ikzelf ook, meegegaan op de eerste Pride. Wij wisten dat niet. Zijn daar extra veiligheidsmaatregelen genomen? Ook op die Pride in 25, of niet? Ook de Pride nu in september gaat, die kunnen veilig doorgaan.
1: Afgelopen zaterdag nog vielen 1 dode en 29 gewonden bij een aanslag op de Pride in Berlijn. De bosbranden ten westen van Bordeaux breiden voorlopig niet uit, maar de toestand blijft er fragiel nu bijna 1 week na de eerste brandhaarden. Het vuur is vandaag zeker 14 keer opgelaaid. Nog eens wat 4000 toeristen zijn geëvacueerd. De wind, de aanhoudende droogte en een nieuwe hittegolf maken het werk voor de brandweer extra moeilijk. Dat zegt Hilde Mertens vanuit Le Porge, niet ver van de kust.
3: Door die wind, door die warmte en dat altijd aanwezige vuur in de grond zijn er heel veel opflakkeringen geweest. Kleine smulbrandjes. Men is met man en macht nog altijd aan het strijden. Dat doet de brandweer niet alleen. Dat is ook veel te groot, dat gebied, om dat te kunnen doen. Maar we hebben tankwagens zien rondrijden. Mensen met pick-up trucks waarop tonnen gevuld met water staan. We hebben mensen met tuinslangen en emmers zien zeulen. Alle middelen zijn goed om dat vuur te lijf te gaan. Dat gaat nog lang duren, heel lang. Want morgen worden er temperaturen tot bijna 40 graden voorspeld. Dus dat ziet er echt niet goed uit.
1: In het Witte Huis in Washington heeft de Amerikaanse president Trump gesproken met de Israëlische premier Netanyahu. Het was de eerste ontmoeting tussen de twee sinds het begin van de oorlog tegen Iran. Het was een positief gesprek, zegt het Witte Huis, en symbolisch belangrijk, zegt Thomas de Grave in Washington, na toch wat Amerikaanse kritiek op de Israëlische regering.
4: Netanyahu wilde vooral ook tonen met dit bezoek dat dat bondgenootschap met de VS dat nog altijd stevig is. Hij wil tonen dat ze hun belangrijkste bondgenoot nog niet kwijt zijn. Maar president Trump is hier zich beducht om het beeld te scheppen dat hij meeloopt met Netanyahu hier. En het toont wel aan dat er toch wel wat spanning hing boven deze meeting hier vandaag in het Witte Huis.
1: En Trump heeft daar ook gesproken met de Oekraïense president Zelensky, die de VS nogmaals bedankte voor alle steun in de oorlog tegen Rusland. Maar de Amerikaanse pogingen om vrede te bereiken liggen wel al maandenlang stil, wegens die oorlog tussen de VS en Iran. FIFA-voorzitter Gianni Infantino overweegt om aandelen van het WK-voetbal te verkopen aan privé-investeerders. Dat meldt de Britse krant The Times. Ja, Geert Hermans, wat is de bedoeling van Infantino?
5: Wel, hij ruikt weer extra geld, want hij wil een nieuw bedrijf oprichten om de commerciële rechten te verwerven van de belangrijkste toernooien, zoals het WK. 50% van de aandelen blijft bij de FIFA. 20-30% gaat naar de 211 lidstaten. Elke lidstaat, waaronder dus ook de Belgische Voetbalbond, krijgt een aandeel ter waarde van verschillende miljoenen euro's, die ze kunnen behouden of verkopen. Het laatste deel zou dan van privé-investeerders komen. In totaal zou het om een miljardendeal gaan. En weer komt Donald Trump op de proppen. Er zouden al personen uit de omgeving van de Amerikaanse president benaderd zijn als mogelijke investeerders. De Europese voetbalbond UEFA wijst het idee van de Wereldvoetbalbond resoluut af. De ziel en de richting van het voetbal zijn geen handelswaar, aldus de UEFA.
1: Dankjewel, Geert. Het weer vannacht ligt bewolkt en tot 19 graden in de grote steden. Morgen veel zon, in de namiddag wat stapelwolken en bijzonder warm tot 35 graden in de Kempen en 32 aan zee. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Studio Brussel.

Tamino en Angel, Sunflower. Een nummer om in een vaasje op tafel te zetten wanneer Chicvolk op bezoek komt. Op een dinsdag kan het al eens gebeuren dat je plots het licht ziet en denkt: godverdomme.

zieltje. Rudolf van den Driessen. Veerle Uitgank, Marie Huisbrecht, Jasper Poelmans, Johanna de Ruiter, Kim Boever, Emiel Francis, Quinten Adams, Remco Bruneel. Voilà, zo is iedereen in de app ook tevreden. En kunnen we samen luisteren naar Destiny's Child. En Say My Name. Jullie mogen ook mijn naam eens zeggen trouwens. Daar thuis in die woonkamer. Het is dus Tinneke, mocht je het nog niet weten. Dit is Say My Name in de Cyril Hahn remix.

The Sound, de 1975. Vandaag ontdekte ik dat Venga Boys eigenlijk een Nederlandse groep was. En nu kan ik niet anders dan die naam ook gewoon uit te spreken als de Venga Boys, of ja, de Venga Boys. En wordt deze Parada de Tetas plots ook gewoon een beetje verbasterd. Venga Boys, Spaans in mijn hoofd. En betekent het uiteindelijk gewoon Parade van Borsten. Toch altijd heel recht toe, recht uit.

verwarren met babybelkaasjes. Deze Bible van Mumford & Sons. Wel minstens even smeug. Het is trouwens een beetje schandalig. Ik werk hier nu al een jaar op Studio Brussel. En in die tijd heeft DJ Barry nog steeds niet leren zwemmen. Met andere woorden, hij kan het niet. Barry can't swim.

0: Brussel.
1: Het is 11:00. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaberis. De gemeente Molenbeek in Brussel gaat extra politie inzetten tegen het drugsgeweld. Er komen ook meer gemeenschapswachten, straathoekwerkers en een samenscholingsverbod. Het gemeentebestuur wil zo duidelijk maken dat ze veiligheid belangrijk vindt. De afgelopen dagen is er in Molenbeek geschoten en is een brandboom naar een voordeur gegooid. De kleine brandjes van afgelopen weekend in een natuurgebied in Haagt in Vlaams-Brabant zijn aangestoken. Dat blijkt na onderzoek van de politie. Dankzij een alerte buurtbewoner kon de brandweer snel ingrijpen in het kurkdroge bos. Brandstichten, en zeker nu, is onverantwoord, zegt burgemeester Steven Swiggers.
2: Als na gerechtelijk onderzoek blijkt dat de branden aangestoken zijn, dan kan ik alleen maar besluiten dat dit compleet onverantwoord gedrag is. Dat zijn niet alleen gevolgen voor de natuur, maar ook voor aanpalende landbouwpercelen, woningen, bewoners, huisdieren. En dat is dan een aantasting van de openbare veiligheid. Ik denk, je kan ook aandacht krijgen door iets positiefs te doen voor je buurt, niet door ze in brand proberen te steken.
1: In de Avila, ten westen van Madrid, is nu al zowat 15.000 hectare natuur afgebrand. De inwoners hebben vandaag in Madrid geprotesteerd tegen de aanpak van de natuurbranden. Heel wat Spanjaarden voelen zich in de steek gelaten door de regionale overheden die verantwoordelijk zijn voor brandbestrijding. In sommige regio's is die grotendeels uitbesteed aan private bedrijven met tijdelijke krachten. Er was al voor gewaarschuwd dat dat problemen zou kunnen veroorzaken, zegt Sven Tuitens in Madrid.
3: Sinds 16 juli heb je een groep van brandweermannen, een 60-tal brandweermannen, die al waarschuwden dat er geen middelen waren, geen materiaal, geen voertuigen, moest er iets gebeuren. En deze mensen bij het begin van de brand, op het moment dat heel Madrid omsingeld werd, zaten die werkloos. Die wouden werken, konden niet gaan werken. Sommigen zelfs zijn met de auto, met hun eigen privéauto, uit eigen initiatief naar de brandhaarden getrokken. Dat zijn situaties die nu aan het licht komen en die heel gevoelig zijn.
1: En in Oeganda en Afrika heeft president Museveni een streng mediaverbod teruggedraaid dat zijn zoon, generaal Muhoozi, een maand geleden had afgekondigd. Hij liet verschillende radio- en tv-zenders, websites en kranten sluiten. De zoon van Museveni, een gedoodverfde opvolger van de president, zegt dat hij niet gelooft in persvrijheid. Op de wereldranglijst qua persvrijheid staat Oeganda op plaats 143 van de 180. Vannacht licht bewolkt en tot 19 graden. Morgen veel zon. In de namiddag wat stapelwolken. En bijzonder warm tot 35 graden in de Kempen en 32 aan zee. Meer op vrtnieuws.be.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.

0: Radio Brussel.
1: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. In Brussel gaat de gemeente Molenbeek extra politie inzetten tegen het drugsgeweld. Er komen ook meer gemeenschapswachten, straathoekwerkers en een samenscholingsverbod. Het gemeentebestuur wil zo duidelijk maken dat ze veiligheid belangrijk vindt. De afgelopen dagen is er in Molenbeek geschoten en is een brandbom naar een voordeur gegooid. Kleine brandjes van afgelopen weekend in een natuurgebied in Haagt in Vlaams-Brabant zijn aangestoken. Dat blijkt na onderzoek van de politie. Dankzij een alerte buurtbewoner kon de brandweer snel ingrijpen in het kurkdroge bos. Brand stichten, en zeker nu, is onverantwoord. Dat zegt burgemeester Steven Zwegers.
2: Als na gerechtelijk onderzoek blijkt dat de branden aangestoken zijn, dan kan ik alleen maar besluiten dat dit compleet onverantwoord gedrag is. Dat zijn niet alleen gevolgen voor de natuur, maar ook voor aanpalende landbouwpercelen, woningen, bewoners, huisdieren. En dat is dan een aantasting van de openbare veiligheid. Ik denk, je kan ook aandacht krijgen door iets positiefs te doen voor je buurt, niet door ze in brand proberen te steken.
1: De bosbranden bij Bordeaux breiden voorlopig niet uit, maar de toestand blijft er fragiel nu bijna één week na de eerste brandhaarden. Het vuur is vandaag zeker 14 keer opgelaaid en nog eens wat 4000 toeristen zijn er geëvacueerd. De wind, de aanhoudende droogte en een nieuwe hittegolf maken het werk voor de brandweer extra moeilijk, zegt Hilde Mertens vanuit Le Porche, niet ver van de kust. Maar er is wel veel hulp van de inwoners.
3: We hebben tankwagens zien rondrijden, mensen met pick-up trucks waarop tonnen gevuld met water staan. We hebben mensen met tuinslangen en emmers zien zeulen. Alle middelen zijn goed om dat vuur te lijf te gaan. Dat gaat nog lang duren, heel lang, want morgen worden er temperaturen tot bijna 40 graden voorspeld. Dus dat ziet er echt niet goed uit.
1: Na de zware aardbeving in het uiterste zuiden van Japan zijn er nu al zeker 3 doden. 2 vrouwen zijn teruggevonden in een ingestort winkelcentrum in de regio Kumamoto. De vrees is dat daar nog meer slachtoffers zijn gevallen. Ook in een fabriek in de buurt zijn er tientallen vermisten. Eerder vandaag was al iemand dood aangetroffen in een ingestort huis. Ook elders op het grote zuidelijke eiland Kyushu is er veel schade met vernielde bruggen en wegen en ingestorte gebouwen. Zowat 300.000 mensen zijn geëvacueerd. De man die in april in Utrecht in brand werd gestoken in zijn elektrische rolstoel is een tijd lang in levensgevaar geweest. Dat is vandaag duidelijk geworden in de rechtbank. 2 mannen worden verdacht van poging tot moord. Zij zitten in voorarrest. Volgens getuigen kregen de 2 ruzie met de man. Ze overgoten hem met spiritus en gooiden daarna een sigaret en brandend papier naar hem. De man die geen benen heeft en de rolstoel vloog in brand. Omstaanders konden het vuur blussen. FIFA-voorzitter Gianni Infantino overweegt om aandelen van het WK voetbal te verkopen aan privé-investeerders. Dat meldt de Britse krant The Times. Over dat plan van Infantino, Geert Heermans.
4: Wel, hij ruikt weer extra geld, want hij wil een nieuw bedrijf oprichten om de commerciële rechten te verwerven van de belangrijkste toernooien, zoals het WK. 50% van de aandelen blijft bij de FIFA. 20-30% gaat naar de 211 lidstaten. Elke lidstaat, waaronder dus ook de Belgische Voetbalbond, krijgt een aandeel ter waarde van verschillende miljoenen euro's, die ze kunnen behouden of verkopen. Het laatste deel zou dan van privé-investeerders komen. In totaal zou het om een miljardendeal gaan. En weer komt Donald Trump op de proppen. Er zouden al personen uit de omgeving van de Amerikaanse president benaderd zijn als mogelijke investeerders. De Europese voetbalbond UEFA wijst het idee van de Wereldvoetbalbond resoluut af. De ziel en de richting van het voetbal zijn geen handelswaar, aldus de UEFA.
1: Het weer nog. Vannacht is het licht bewolkt en tot 19 graden in de grote steden. Morgen veel zon, in de namiddag wat stapelwolken. En bijzonder warm tot 35 graden in de Kempen en 32 graden. Zo, dinsdag 28 juli zit erop. Een goede nacht.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
5: Life is music.

0: Radio Brussel.
1: Het is 1 uur en heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Beinens. In Zuid-Afrika is geweld tegen buitenlanders weer opgelaaid. Ghana heeft daarom de afgelopen dagen meer dan 200 Ghanese gerepatrieerd uit het land. Ook in mei en juni werden al heel wat Ghanese teruggehaald uit Zuid-Afrika. Volgens de Nigeriaanse overheid zijn er in Zuid-Afrika ook verschillende huizen en bedrijven van Nigerianen vernield of geplunderd. Extremistische groeperingen in Zuid-Afrika zijn een campagne begonnen tegen buitenlanders. Ze willen dat alle migranten zonder verblijfsvergunning het land verlaten. De Afrikaanse Unie heeft Zuid-Afrika om een officiële reactie gevraagd over de rellen en het geweld tegen de buitenlanders. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit wil de klimaat- en milieuregels voor de ruimtevaart versoepelen. Die veroorzaken te veel administratie en ze zorgen voor vertragingen, klinkt het. Regels rond de bescherming van bedreigde soorten, proper water, proper lucht en historische en archeologische sites zouden aan de kant geschoven kunnen worden. SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk in Texas, heeft zowat 3/4 van de Amerikaanse lanceringen gedaan vorig jaar en het bedrijf wil dat aantal nog vermenigvuldigen. Maar milieuorganisaties verzetten zich daartegen omdat die operaties en lanceringen beschermde natuur in gevaar brengen. In Kinrooi in Limburg willen buurtbewoners het bijna uitgestorven kippenras Valen van Haspengouw redden. De gele landhoen met opvallend witte oorlellen was begin 20e eeuw erg populair in de streek rond Hoei en Namen in het zuiden van Haspengouw, maar is nagenoeg verdwenen na de Eerste Wereldoorlog. Dat vertelt Jan Martens van het steunpunt Levend Erfgoed.
2: Net als bij andere lokale kippenrassen hebben de legers die hier in Vlaanderen rondgetoerd hebben alles wat bewoog en eetbaar was opgegeten. Hè? Dus de Duitse bezetter die claimde alle vee op de boerderijen en dus ook de kippen. En die werden gewoon klaargemaakt en opgegeten.
1: Maar dus niet allemaal. In Kinrooi worden hennen en hanen van dat ras nu gratis verdeeld. Wouter Franke, de nieuwe trainer van de Schotse club Heart of Midlothian, is met zijn club niet tot in de Champions League geraakt. De Schotse vicekampioen leed gisteravond een 0-2 nederlaag tegen Sturm Graz in de heenwedstrijd van de tweede voorronde. Eerder hadden ze de heenwedstrijd in Oostenrijk al met 4-0 verloren. Vannacht licht bewolkt, minimaal rond 19 graden in de grote steden. Bij ons in Vlaanderen, in de Ardennen, is het wat frisser vannacht, met minimaal rond 12 graden. Straks krijgen we veel zon en het wordt ook bijzonder warm, met maximaal tot 35 graden in de Kempen en 32 graden aan zee. Ook donderdag wordt het warm, dan 32 graden. Ik wens je nog een rustige nacht. Meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

0: Radio Brussel.
1: Het is 2:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In Amsterdam was er gisteravond een herdenking voor de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn. Dat gebeurde bij het Homo-monument. Bij die aanslag zaterdagavond reed een bestelbus in op bezoekers van de Pride. Daarbij werd 1 vrouw gedood, 29 mensen raakten gewond. In Amsterdam waren enkele duizenden mensen aanwezig met kaarsen en ook met regenboogvlaggen. Sommige van hen waren er ook al bij in Berlijn.
2: Als wij gewoon langer daar nog waren gebleven op de truck, als we misschien naar wat waren gaan eten, of net als heel veel andere mensen lekker in het park hadden waren gaan zitten, ja, dan had het ons ook kunnen overkomen.
3: Dit gaat dus niet over moslims. Dit gaat over haat. En haat mag nooit winnen van liefde. Nooit.
4: Sadly, when things like this happen, you remind yourself that the world is not always safe.
1: In Amsterdam is tot 8 augustus ook de World Pride aan de gang. Het grootste LGBTQ-evenement in de geschiedenis van de stad. Met feesten, concerten, protest en ook activisme. Iran heeft vannacht opnieuw raketten afgevuurd richting Amerikaanse troepen in Jordanië. Dat zegt het Amerikaanse leger. Het ging om een verrassingsaanval, maar alle raketten werden door luchtafweer onschadelijk gemaakt volgens het Amerikaanse leger. De afgelopen dagen was er een pauze in de oorlog tussen Iran en de VS nadat er 2 weken lang dagelijks heen en weer gevuurd werd. Volgens Trump, om onderhandelingen alle kansen te geven, al ontkent Iran dat er nog serieuze gesprekken zijn. Na de zware aardbeving in het uiterste zuiden van Japan zijn er nu al zeker 5 doden geteld. 2 vrouwen zijn teruggevonden in een ingestort winkelcentrum in de regio Kumamoto. De vrees is dat daar nog meer slachtoffers zijn gevallen. Ook in een fabriek in de buurt zijn er 10 vermisten. Er werd ook nog iemand dood aangetroffen in een ingestort huis. Ook elders op het grote zuidelijke eiland Kyushu is er veel schade met vernielde bruggen en wegen en ingestorte gebouwen. Zowat 300.000 mensen zijn geëvacueerd. Vannacht is het licht bewolkt, minimaal rond 19 graden in de steden. In de Ardennen wat frisser, minimaal rond 12 graden daar. Straks krijgen we veel zon en wordt het ook bijzonder warm, met maximaal tot 35 graden in de Kempen, 32 graden aan zee. Ook donderdag blijft het warm, dan maximaal tot 32 graden. Ik wens je nog een fijne nacht. Meer nieuws vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
5: Life is music.